De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Hebben wij soms aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig, zoals anderen? Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen. Herkenbaar als een brief van Christus, met onze hulp opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet gegrift op stenen tafelen, maar geprent in het hart van levende mensen. Zo groot is ons godsvertrouwen, dankzij Christus. Nogmaals, dit betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Welnu, als de dienst van de dood, met letters op stenen gegrift, al met zo'n heerlijkheid gepaard ging, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes, wegens de luister die ervan uitstraalde, overigens zou die weldra weer verdwijnen, hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de geest zijn? En als de dienst die tot veroordeling leidt al luisterrijk was, hoeveel te meer dan de dienst die tot gerechtigheid voert? Van heerlijkheid kan eigenlijk geen sprake zijn als die heerlijkheid verbleekt bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als wat verdwijnen zou al met heerlijkheid gepaard ging, hoeveel te meer geldt dit dan voor het blijvende? Een dergelijke verwachting koesterend, treden wij dus met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes die zijn gelaat met een sluier bedekte, opdat de Israëlieten het einde van die voorbijgaande luister niet zouden bemerken. Maar hun denken raakte verstard. Want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen. Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens, als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Welnu, de Heer staat hier voor de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem door de geest van de Heer.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 18. Daarom geven wij de moed niet op, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij laten ons niet in met laffe heimelijkheid. Wij gaan niet met sluwheid te werk en wij vervalsen Gods woord niet. Door de waarheid openlijk te verkondigen, bevelen wij ons aan bij het geweten van alle mensen ten overstaan van God. En als er nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, dan toch alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen. Hun denken is door de God van deze wereld zo verblind dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Wij verkondigen immers niet onszelf, maar wij verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als uw dienaren omwille van Jezus. Dezelfde God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Jezus Christus. Maar wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van alle kanten worden wij belaagd, maar we zitten niet in het nauw. We zijn radeloos, maar niet ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Neergeveld, maar niet gedood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen tot eer van God. Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare gericht. Want het zichtbare gaat voorbij, maar het onzichtbare duurt eeuwig.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Wij weten immers, als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt. Een eeuwig huis in de hemel. Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol verlangen om onze hemelse woning over de andere aan te trekken. Als wij tenminste eenmaal ontkleed, niet naakt zullen staan. Zolang wij nog in deze tent wonen, zuchten wij en voelen wij ons bezwaard, omdat wij ons niet willen ontkleden, maar de nieuwe kleren over de oude willen aantrekken, zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven. God zelf heeft ons hiervoor gereed gemaakt, toen Hij ons de geest als onderpand gaf. Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer. Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing. Maar we houden moed en zouden liever vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer. Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen, of we nu thuis zijn of in den vreemde. Want wij alle moeten voor Christus rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. Wetend dat wij ontzag moeten hebben voor de Heer, proberen we de mensen te overtuigen. Voor God zijn wij daarbij een open boek, en hopelijk ook voor uw geweten, als u ons eerlijk wilt beoordelen. Wij gaan onszelf niet opnieuw bij u aanbevelen. We willen u alleen de kans geven om trots te zijn op ons, zodat u diegenen van repliek kunt dienen die hun trots zoeken in uiterlijkheden en niet in het innerlijk. Zijn wij buiten zinnen, dan is het voor God. Zijn wij verstandig, dan is het voor u. De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen en dat dus alle mensen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke maatstaven. En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd. Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend, zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen. En ons heeft Hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.

De tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 18. Als zijn medewerkers sporen wij u aan. Zorg dat u de genade van God niet te vergeefs hebt ontvangen. Hij zegt immers, op de gunstige tijd heb ik u verhoord. Op de dag van het heil ben ik u te hulp gekomen. Nu is het die gunstige tijd, nu is het de dag van het heil. Wij geven absoluut niemand aanstoot om het dienstwerk niet in discrediet te brengen. Integendeel, in alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaren van God door het standvastig verduren van moeilijkheden, nood, ellende, slagen, gevangenschap, oproer, zwaar werk, slaapgebrek, te weinig eten. Maar ook door zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, door een geest van heiligheid en oprechte liefde, door het woord van de waarheid en de kracht van God. Wij vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. Eer en smaad, laster en lof zijn ons deel. Wij zijn als bedriegers die de waarheid spreken, als onbekenden die iedereen kent, als stervenden die blijven leven, als streng gestraften die niet worden gedood, als treurenden die altijd verheugd zijn, als armen die velen rijk maken, als havelozen die toch alles hebben. Wij spreken ronduit met u, Korintiërs. Ons hart staat wijd voor u open. Wij zijn niet bekrompen jegens u. Zelf bent u niet ruimhartig genoeg. Om mij wat kinderlijk uit te drukken, geef dan ook mij krediet en gedraag u niet bekrompen jegens mij. Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er enige overeenkomst tussen Christus en Beliar? Wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Is er enig verband tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd, ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt de Heer, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik u genadig aannemen. Ik zal voor u een vader zijn en u zult voor mij zonen en dochter zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 16. Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden. Laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien. Gun ons een ruime plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht gedaan, niemand geruïneerd, niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te veroordelen. Al eerder heb ik het gezegd. Ik heb u in ons hart gesloten. Wij horen bij elkaar in leven en dood. Groot is mijn vrijmoedigheid tegenover u. Groot is mijn trots op u. Dit vervult mij met troost en overstelpt mij met blijdschap, ondanks al mijn moeilijkheden. Na onze aankomst in Macedonië vonden wij geen rust, maar stonden we van alle kanten onder druk. Ruzies om ons heen, angsten in ons hart. Maar God, die de vernederde troost, heeft ook ons getroost door de komst van Titus. Natuurlijk niet alleen door zijn komst, maar vooral door de troost die hij zelf van u had ondervonden. Hij vertelde ons van uw vurig verlangen, uw verdriet en uw ijver voor mij, zodat mijn vreugde nog groter werd. Mocht ik u met mijn brief verdriet gedaan hebben, ik heb er geen spijt van. En mocht ik er al spijt van hebben, ik merk dat die brief u verdriet heeft gedaan, al was het maar even, nu ben ik blij. Niet vanwege uw verdriet, maar vanwege de inkeer die op uw verdriet is gevolgd. Want uw verdriet was God welgevallig, zodat wij u in geen enkel opzicht hebben benadeeld. Want verdriet dat God welgevallig is, leidt tot heilzame inkeer, waarvan men geen spijt krijgt. Maar werelds verdriet leidt tot de dood. Zie eens waartoe juist dat verdriet naar Gods hart bij u geleid heeft. Wat een inzet, maar ook wat een verontschuldiging, wat een verontwaardiging, wat een schrik, wat een verlangen, wat een ijver en wat een bestraffing. Op allerlei manieren hebt u bewezen in deze zaak geen schuld te hebben. Als ik u geschreven heb, was het dus niet zozeer omwille van hem die het onrecht had begaan, of omwille van hem die het onrecht had geleden. Veeleer was het mijn bedoeling dat uw ijver voor ons duidelijk bij u aan de dag zou treden, ten overstaan van God. En daarom zijn wij getroost. Bij onze troost kwam nog de veel groter vreugde om de vreugde van Titus, die zich door u allen gerustgesteld voelt. Met een zekere trots had ik hem over u verteld, en ik ben niet bedrogen uitgekomen. Maar zoals alles wat wij u gezegd hebben op waarheid berustte, zo is ook onze trots op u tegenover Titus bewaarheid. Zijn genegenheid voor u wordt alleen maar groter als hij terugdenkt aan uw gehoorzaamheid, aan de eerbied en het ontzag waarmee u hem hebt ontvangen. Ik ben blij dat ik volkomen op u kan vertrouwen.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 24. Broeders en zusters, wij willen u meedelen welke gunst God de gemeente van Macedonië heeft bewezen. Hoewel ze door verdrukking en zwaar werden beproefd, vloeiden ze over van vreugde. En ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Want zij hebben naar vermogen gegeven. Ik durf te zeggen, boven hun vermogen. Uit eigen beweging smeekten ze ons heel dringend om de gunst te mogen deelnemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer, maar daarna ook door Gods wil aan ons. Dientengevolge hebben wij er bij Titus op aangedrongen om dit liefdewerk, waarmee hij bij u al eerder was begonnen, nu ook tot een goed einde te brengen. Welnu, u munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op allerlei gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van anderen de echtheid van uw liefde toetsen. Want u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond. Omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar bent u al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooi nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan de bereidwilligheid bij de opzet, naar de middelen waarover u beschikt. Als de bereidwilligheid er maar is, is alles welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te ondersteunen zelf in moeilijkheden komt. Er moet een zeker evenwicht zijn. Op het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan. Een andere keer zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht. Waarover geschreven staat, hij die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Ik dank God dat hij Titus met dezelfde ijver voor u heeft bezield. Want hij is ingegaan op mijn verzoek en in zijn grote ijver is hij uit eigen beweging naar u vertrokken. Met hem sturen wij de broeder mee die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de gemeente aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk dat wij op ons hebben genomen ter ere van de Heer en als bewijs van onze bereidwilligheid. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking te voorkomen die zou kunnen ontstaan bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen. Wij dienen immers bedacht te zijn op wat betamelijk is, niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. Met hen sturen wij nog een van onze broeders mee die zijn ijver al vaak en in allerlei omstandigheden heeft bewezen, maar die nu ijveriger is dan ooit vanwege zijn vertrouwen in u. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medewerker onder u. En onze broeders, zij zijn de afgevaardigden van de gemeente, de glorie van Christus. Laat hun ten overstaan van de andere gemeente zien dat u hen lief hebt en dat wij terecht trots op u zijn.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 15. U te schrijven over de hulpverlening aan de heiligen lijkt mij overbodig. Uw bereidwilligheid is mij bekend. Met trots spreek ik over u bij de Macedoniërs. Achaïe staat al sinds vorig jaar gereed en uw ijver heeft de meeste van hen aangestoken. Ik heb onze broeders gestuurd om te voorkomen dat ik in dit opzicht ten onrechte met trots over u gesproken heb. Ik wil dat u inderdaad gereed staat, zoals ik heb beweerd. Anders zouden wij, als de Macedoniërs die met mij meekomen, zien dat u nog niet klaar bent, ons over deze onderneming moeten schamen, om van u maar te zwijgen. Ik vond het daarom nodig de broeders te vragen naar u vooruit te reizen en ervoor te zorgen dat de gift die u had toegezegd tijdig wordt ingezameld en voor me gereed ligt, maar dan een gulle gave en geen karige gift. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart besloten heeft, zonder tegenzin en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht om u met allerlei gaven te overstelpen, zodat u altijd in alle opzichten goed voorzien bent en nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven. Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen. Zijn gerechtigheid zal altijd blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en brood geeft als voedsel, hij zal ook u zaad verschaffen, het vermenigvuldigen en uw gerechtigheid rijke vrucht laten opleveren. Zo bent u van alles rijk voorzien om vrijgevig te kunnen zijn. En door onze bemiddeling wordt uw vrijgevigheid weer reden tot dankzegging aan God. Want dit dienstbetoon voorziet niet alleen in de noden van de heiligen, het wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Door dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken, omdat u het evangelie van Christus gehoorzaam beleidt en omdat u met hen en met alle anderen vrijgevig wil delen. In hun gebed voor u tonen zij hun genegenheid voor u, vanwege de overvloedige genade die hij u heeft bewezen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.

beste luisteraars, het is 3 uur. Het uur dat Jezus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons en voor elke mens, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden.

en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, we mediteren wij nog aan het einde van deze meimaand twee kleine overwegingen van de heilige moeder Teresa. Als wij dicht bij onze lieve vrouw blijven, zal zij ons haar geest van liefdevol vertrouwen, totale overgave en vreugde geven. Hoe dicht moeten wij bij onze lieve vrouw blijven, die begreep welke diepte aan goddelijke liefde geopenbaard werd toen zij aan de voet van het kruis stond en Jezus hoorde roepen: "Ik heb dorst." Beste luisteraars, met deze gedachte beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mocht de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart wonen.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We beginnen vandaag met hoofdstuk 13, Zusters der Armen. We hebben Jeanne Jougon, Virginie Trédoniel, Marie Jamais en Madeleine Bourges vergezeld in hun dienst aan de arme oudjes van september 1842 tot april 1845. In diezelfde periode speelde zich in Maison de la Croix een andere, meer verborgen geschiedenis af, die van de geleidelijke ontwikkeling van een religieuze gemeenschap. We zullen die nu voorstellen. Er was hier geen sprake van de uitvoering van een tevoren opgesteld plan en al evenmin van een plotselinge doorbraak. Achteraf blijkt echter duidelijk dat de vier gezellinnen vast van plan waren in de mate van het mogelijke een religieuze leven te leiden. Langzamerhand werden de verschillende elementen van hun bestaan gericht naar innerlijke en uiterlijke principes die zij beschouwden als essentieel voor een godgewijd leven in een religieuze gemeenschap. In dit zoeken naar de juiste vorm werden zij op bescheiden en waardige wijze bijgestaan door broeder Félix Massot van de Broeders van Sint Johannes de Deo. Men kan deze onopvallende ontwikkeling vergelijken met een nieuw blad aan een boom. De knop springt open. Het blad ontvouwt zich, spant zijn nerven en ontplooit zich tenslotte in het licht. De drie jongsten hadden Jeanne al op 29 mei 1842 gehoorzaamheid beloofd en legden op 15 augustus 1842 voor 6 maanden de gelofte van zuiverheid af. Op 20 oktober werd Marie raadgeefster

van Jeanne. Zij zou haar bij afwezigheid vervangen. Samen zouden ze een bijzondere rol spelen in de uitwerking van de regel waarvan de punten één voor één door hen beiden of door alle vier bestudeerd werden. De regel had twee niet van elkaar te scheiden aspecten. De punten die op de eerste plaats het persoonlijk leven van de zusters betroffen en die welke meer direct betrekking hadden op hun apostolaatstaak. Voorlopig droegen ze nog de gewone dagelijkse kleding van de streek. Ze zouden die eerst verslijten, want geld om van kostuum te veranderen was er niet. De regel vermeldde echter, hun kleding zal zwart of bruin zijn, ofwel moeten deze kleuren overheersen. Ze zal niets bijzonders of opvallends hebben. Zoals alle eenvoudige vrouwen droegen ze een ronde muts die met een lint onder de kin werd vastgebonden. Als ze uitgingen droegen ze een lange cape met een grote ronde capuchon, zoals we die reeds beschreven hebben bij de kleding van Jeanne. Dit was de gebruikelijke klederdracht van de weduwe van Saint-Servant. Geleidelijk aan kwamen er vaste gemeenschappelijke gebruiken. Ze knipten hun haar af en droegen dan onder hun muts een hoofdband die het voorhoofd bedekte. Op 21 november 1842 deden Jeanne en Marie voor één jaar privaat de gelofte van gehoorzaamheid. Het is waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat er een armzalig schuurtje als bidkapel werd ingericht. Vele jaren later wist Jeanne, oud geworden, zich nog te herinneren wat een vreugde dit voor haar betekend had. Op 8 december deden Virginie en Madeleine op hun beurt gelofte van gehoorzaamheid. Op diezelfde dag hernieuwden Marie, Virginie en Madeleine voor een jaar hun gelofte van zuiverheid. 8 december zou voortaan de dag zijn van vernieuwing van geloften. De onbevlekte maagd werd aangeroepen als patrones van de stichting. Als uiterlijke tekenen van hun verbintenis door geloften zouden de zusters, zoals de broeders van Sint-Johannes de Deo, een lederen ceintuur en een kruisje dragen. Dit waren alleen tekens voor henzelf, want ze werden niet zichtbaar gedragen. Eveneens op 8 december had de formele verkiezing van de overste plaats. Marie Jamais noteerde, de verkiezing had plaats, Jeanne werd gekozen. Een jaar ging voorbij. Op 8 december 1843, zo ging Marie verder, was het jaar waarvoor Jeanne gekozen werd voorbij. Er had opnieuw een verkiezing plaats en Jeanne werd herkozen. In deze tijd was Jeanne in de stad goed gekend. Dankzij Gods genade droeg men het werk waar zij reeds zoveel voor gedaan had en waarvoor zij met ijver en volharding zou blijven werken, een goed hart toe. Ook als overste bleef Jeanne bedelen. Virginie zorgde voor het linnengoed. Madeleine deed de keuken en Marie, de schrijfster van deze regels, deed het huishoudelijk werk en ging eveneens bedelen. Bevestigen de aandacht op dit belangrijk getuigenis. Marie ging vanzelfsprekend akkoord met de verkiezing van haar geliefde vriendin. Doch twee weken later gebeurde er iets ontstellends. Twee dagen voor Kerstmis riep Abbé Le Pailleur de communiteit opnieuw bijeen en verklaarde de verkiezing, die kort tevoren plaats had, ongeldig. Hij duidde aan wie hij als overste wenste. Het was Marie Jamais. De vier gezellinnen legden zich bij deze beslissing van de priester neer. Jaren later, op 10 april 1884, dus na de dood van Jeanne, riep Abbé Le Pailleur herinneringen op aan dat eerste kapitel, als ik dat zo noemen mag, dat ik op eigen initiatief met mijn vier eerste arme meisjes hield. Mijn eerste geestelijke dochter werd instemmig tot algemene overste gekozen. Alhoewel er maar één huis was, meende ik dat het met het oog op de toekomst nodig was dat er een algemene overste gekozen werd. Naar de motieven van deze eigenaardige beslissing kunnen we slechts raden. De 23-jarige, verlegen Marie,
vervuld met eerbied voor haar geestelijke vader, zal in zijn hand een gewillig instrument geweest zijn. Jeanne was 51 jaar en 20 jaar ouder dan hij. Ze had al heel wat levenservaring, woonde reeds 26 jaar in Saint-Servant en veel stadgenoten droegen haar een grote verering toe. Hij zelf was daar nu 5 jaar en werd ook zeer gewaardeerd. Het verdere verloop van de gebeurtenissen doet ons veronderstellen dat hij hoopte nog in aanzien te stijgen. Hij was in ieder geval de mening toegedaan dat de 4 meisjes te weinig ontwikkeling hadden om hun taak, die zich steeds uitbreidde, goed te vervullen. Hij was ervan overtuigd dat hij daar zelf bij nodig was. Toch het leek hem moeilijk zich bij Jeanne op te dringen. Met haar zou hij zijn handen niet volledig vrij hebben. In ieder geval plaatste hij haar op de achtergrond. Vele jaren later zou ze hem op een soort schertsende toon, die misschien een lange lijdensweg verborg, zeggen: "U hebt me mijn werk ontstolen, maar ik laat het graag aan u over." Zo leerde ze ook deze armoede kennen, die veel radicaler was dan de armoede die ze zelf vrijwillig gekozen had. De eindverantwoordelijkheid overlaten aan een ander die, naar ze vermoedde, niet helemaal belangloos was en die als de stichter van het werk zou beschouwd worden. Er is uit die periode geen enkel woord van haar bekend dat ons enig inzicht zou kunnen geven in haar innerlijke strijd. We kunnen ons voorstellen dat ze zich voor God heeft afgevraagd: heb ik het recht dit nog zo broze werk aan andere handen toe te vertrouwen? Heel haar gedrag doet ons veronderstellen dat ze het door God begonnen werk van zijn voorzienigheid toevertrouwde, aan zijn voorzienigheid toevertrouwde en daardoor niet langer ongerust was. In de stad bleef de interne verandering in de kleine communiteit onbekend. Toen de burgemeester, de gemeenteraad en de pastoor een jaar later een verslag stuurden naar de Académie Française, noemden ze Jeanne de overste en stichteres van het werk. De mensen die haar helpen, zeiden ze, volgen haar voorbeeld. Het was trouwens Abbé Le Pailleur zelf die dit verslag maakte, met de bedoeling een belangrijke subsidie te krijgen voor het werk. En zo bleef men hen in Saint-Servant en weldra ook in andere plaatsen de kleine Jeanne Jougons noemen. Het verloop van de feiten zal aantonen dat Jeanne nog 10 jaar, jaren van grote betekenis voor de ontwikkeling van haar werk, de enige erkende autoriteit bleef. Maar laten we terugkeren naar Maison de la Croix. We zijn in het begin van het jaar 1844. Men maakte zich ongerust omdat er geen nieuwe leden bijkwamen. Er waren wel meisjes die aan intrede gedacht hadden, maar de grote armoede schrok hen af. "Nee, God, dat is niet mogelijk. Dat vraagt je niet van mij." Het meisje dat zo bad, werd later toch zusterke der armen. Een ander, die verlangde religieuze te worden, bad tot de heilige Jozef. Maar niet bij de zusterkens. Ook zij kwam later binnen.

Marie had een zuster, Eulalie, die enkele jaren jonger was dan zij. Lange tijd had ze een afkeer van de levenswijze die haar oudere zuster gekozen had. Ze zei haar, jij met je mand, ik schaam me over jou, bedelares. Maar einde 1843 kwam ze voor enkele dagen een van de zusters die ziek was vervangen. Ze werd diep getroffen toen ze ontdekte hoe de kleine communiteit leefde, bad en zich met grote edelmoedigheid inzette. Ze besloot in te treden. Twee andere meisjes maakten een proeftijd door, maar hielden niet vol. Toch bleef de communiteit verder een meer religieuze vorm aan haar leven geven. Zo veranderde ze op 4 februari, de dag waarop in dat jaar de voorbereidingstijd tot Pasen begon, de naam Dienaressen van de Armen in Zusters der Armen. Door deze verandering wilde men de evangelische broederlijkheid die door Jezus geopenbaard werd, beter tot uitdrukking brengen. Ze verlangden immers met hun broeders en zusters op gelijke voet te staan en alles met hen te delen. Ook nam ieder een kloosternaam aan. Jeanne werd zuster Marie de la Croix. Marie, zuster Marie-Augustine de la Compassion. Virginie, zuster Marie-Thérèse de Jésus. En Madeleine, zuster Marie-Joseph. Eulalie zou enige tijd later zuster Marie de la Conception heten. 3 dagen later deden de 4 zusters voor een jaar private geloften van armoede en gastvrijheid. Uit het afleggen van deze 4e gelofte blijkt de invloed van de broeders van Sint Johannes de Deo, die deze gelofte ook beleefden. Op 8 december 1844 vernieuwden ze deze 4 geloften voor een jaar. In de herfst van 1845 ging Jeanne bedelen in Dinan. Diep in haar hart, in vertrouwvol gebed, leefde de hoop dat God, indien dit zijn wil was, nieuwe zusters zou sturen. Waarschijnlijk tijdens haar verblijf in Dinan kwam ze in contact met een jong meisje, Françoise Trévely. Ze was de dochter van een visser. Ook zij besloot zuster der armen te worden. Einde 1845 ging Jeanne haar in Erquy, waar ze woonde, halen. En men vertelt dat Jeanne, onbevreesd en sterk als ze was, haar op de rug nam om de stroom over te kunnen steken. Onder de naam zuster Anne-Marie werd Françoise de zesde zuster der armen. Hoofdstuk 14. De Prix Montyon. Ieder jaar kende de Académie Française prijzen van verdiensten toe om een arme Franse man of vrouw te belonen die dat jaar de meest verdienstelijke daad had gesteld. Dit gebruik was te danken aan monsieur de Montyon. De vrienden van Jeanne kwamen op het idee naar deze prijs te dingen. Ze zou het daaraan verbonden bedrag heel goed kunnen gebruiken. Op 21 december was het memoire van de aanvraag klaar. Het werd getekend door de pastoor en 14 raadsleden, alsmede door de burgemeester en de subprefect van Saint-Malo. Jeanne kwam natuurlijk in verzet. Onder tranen smeekte ze dat haar naam niet vernoemd zou worden. Doch, voor het welzijn van haar armen gaf ze tenslotte toe. Dit detail staat in het memoir vermeld. Wat Jeanne verveelde was niet het feit dat men zich tot de academie wendde, maar dat men haar op de voorgrond plaatste. Deze tekst, opgesteld en getekend door belangeloze mensen die zeer goed op de hoogte waren, is een document van grote waarde. In de voorgaande hoofdstukken werd er reeds gebruik van gemaakt. De schrijvers beginnen met het schetsen van de toestand waarin de ouderlingen van Saint-Servan verkeren. Saint-Servan heeft een aanzienlijk aantal inwoners, waaronder veel zeevaarders. Al te vaak wordt de bevolking door de gevaren op zee gedecimeerd en blijven er veel bejaarde ouders zonder inkomsten achter.
Zijn servant beschikte niet over een tehuis of over een andere mogelijkheid om deze behoeftige mannen en vrouwen op te nemen, zodat veel ongelukkige ouderlingen aan allerlei miserie blootstonden. Jeanne werd door deze ellendige toestand tot medelijden bewogen en besloot te gaan helpen. Daarna wordt in detail verteld hoe Jeanne de eerste bewoners opnam en hoe ze weldra 12, 20, 30 en tot 65 bejaarden verzorgde. Dikwijls ging zij ze zelf in hun triestig onderkomen opzoeken. Overtuigde hen met haar mee te gaan of droeg ze, als ze niet konden lopen, als een kostbare last opgewekt mee naar huis. Het memoir maakt ook melding van het feit dat Jeanne tijdelijk kinderen opnam. Ze nam een meisje op van 5 jaar, Thérèse Poinceau, een kreupel weeskind door niemand gewild. Op een andere keer ontfermde ze zich over Jeanne Louette, een meisje van 14 jaar en kind van ontaarde ouders die haar bij het verlaten van onze stad hadden achtergelaten. Jeanne nam deze ongelukkige bij haar op toen men haar naar een bordeel wilde sleuren. De eigenlijke roeping van Jeanne was de zorg voor arme bejaarden, maar in de ogen van haar stadgenoten was zij de figuur die iedereen opnam en bij wie men met alle ellende waarvoor men geen oplossing wist terecht kon. Het memoir gaat verder. Bij goed of slecht weer, altijd is ze op stap met een mand aan haar arm die ze gevuld mee naar huis brengt. Ze is heel wel bespraakt en weet hoe ze voor de armen moet pleiten. Men heeft haar vaak bij het klagen van haar nood in tranen zien uitbarsten. Het is moeilijk haar iets te weigeren en ze slaagt er vrijwel altijd in zelfs de hardste harten te vermurwen. Ze deelt haar lot werkelijk met dat van de armen, draagt evenals zij gekregen kleren, eet met hen de resten van maaltijden en bewaart het beste altijd voor de zieken en de meest behoeftigen. De meisjes die zich bij haar aansluiten volgen haar voorbeeld. En tenslotte, er heerst orde in dat huis. Het werk is goed geregeld, de armen worden vriendelijk behandeld en zijn kraakzindelijk. We zullen over dit kostbaar getuigenis nog spreken. Wat hier het belangrijkste is, is dat het door de geadresseerden goed ontvangen werd. Binnen een jaar kreeg de burgemeester van Saint-Servant bericht dat er een eerste prijs van 3000 francs was toegekend aan mejuffrouw Jeanne Jugon. Zoals we reeds zagen, kwam dit bedrag juist op tijd om de restauratie van het dak en de inrichting van een aangebouwd gedeelte te kunnen betalen. De kranten vermelden hoe op 11 december 1845... tijdens de jaarlijkse zitting van de Academie meneer André Dupin de gebruikelijke redevoering hield. Hij sprak voor een uitgelezen gehoor onder wie zich de heren de Chateaubriand, de Lamartine, Hugo, Thiers, Guizot, Sainte-Beuve bevonden. De heer Dupin, senior, een echte Voltairiaan, prees de eenvoudige Jeanne Jugon. In de volgende dagen stond er een verslag van deze gebeurtenis in de Journal des Débats, de Correspondant, de Illustration. Vele plaatselijke kranten namen dit nieuws over of gaven de tekst van de redevoering van Dupin weer. Zeer waarschijnlijk zou Jeanne van dit alles niets geweten hebben als men haar niet enkele exemplaren van de tekst gestuurd had. Ze meende dat de brochure van de Academie, zoals ze het verslag noemde, haar wel van pas zou kunnen komen als aanbeveling voor haar werk bij de burgerlijke autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. We mogen niet onvermeld laten dat zij als echo van de Prix Montyon een onverwacht ereteken ontving van een vrijmetselaarsloge. Een gouden medaille voor dit bewonderenswaardige meisje, luidde het adres. Jeanne aanvaardde de medaille, liet ze smelten en het goud werd de beker van een kelk voor de kapel. Het is indrukwekkend te zien dat Jeanne het instinctief als volkomen normaal beschouwde dat de meest profane instanties, die ver buiten de haar vertrouwde kring van de kerk stonden, haar solidariteit met de armen erkenden en daarin wilden delen.
We zien dat ze op een ongedwongen manier contact opnam met burgerlijke of militaire autoriteiten van de steden waar ze zou gaan bedelen. Dat zou na Rennes, Dinan zijn, daarna Tours, Angers, Chartres, Brest en nog vele andere steden. Op 19 januari vertrok ze dan naar Rennes. Zonder vrees of haar vrees beheersend ging ze bedelen voor de armen van Saint-Servan, die nu te talrijk waren om door de eigen stadgenoten onderhouden te worden. De inwoners van Saint-Servan verlangden trouwens dat Jeanne naar Rennes zou gaan. Ze voelden zich gevleid door de vermaardheid van hun bedelares en wilden deze vermaardheid gebruiken ten gunste van hun hospitium. Ze was gewapend met een aanbeveling van de burgemeester van Saint-Servan en de redenvoering van de academie. De faam die ze aan de redenvoering ontleende zal zeker reeds voor haar uitgegaan zijn. Zo verliet ze, evenals haar vader, haar broer en zoveel andere zeevaarders, de haven van Cancale om de wijde zee op te gaan. De wijde zee, voor haar zijn dat de wegen van die tijd met hun gevaren en ongemakken. Dat is ook de grote stad die ze nog niet kent.

0: Hoofdstuk 15. Bedelen in Rennes, 1846. Jeanne scheen zich in Rennes niet vreemd te voelen. Ze logeerde bij mademoiselle Morel, een zakenvrouw die haar bij de aanvang van het werk in Saint-Servan geholpen had. Zodra ze aangekomen was, ging ze naar de biskop en naar een zekere heer Chevremont, secretaris-generaal van de prefectuur, waarvan ze wist dat hij haar goedgezind was. Deze gaf haar een schriftelijke toestemming om in het departement te bedelen. Daarna nam ze zonder aarzelen contact met de kranten die een maand tevoren over haar geschreven hadden. Met de hulp van weldoeners kondigde ze haar bedeltocht aan. Op 22 januari verscheen deze aankondiging in de Auxiliaire Breton. Op 24 januari in de Journal de Rennes. We geven hier een gedeelte van het artikel dat verscheen in de Auxiliaire Breton. Arme Jeanne, ze is een echt voorbeeld van naastenliefde. Gisteren vertelde ze ons over een groot geluk dat haar ten deel gevallen was. Onlangs nam ze 3 nieuwe zieken bij haar op. Eén van hen had niets anders dan een vuil hol. Een ander had sedert 20 jaar niet meer in een bed geslapen. Jeanne en 2 van haar medehelpsters moesten verhuizen om plaats te maken voor de nieuwe gasten. En waar sliep jij dan, Jeanne? Op de grond, natuurlijk. Maar was dat niet erg hard? Daar dachten we niet aan, want we waren zo blij te weten dat onze 3 armen nu gelukkig waren en goed konden slapen. In deze artikelen stelden ze voor dat degenen die haar iets wilden geven hun adres aan het bureau van de krant zouden bekendmaken. Zo zouden ze niet alleen met Jeanne, maar ook met elkaar in contact komen en zou het netwerk van solidariteit dat in Rennes was ontstaan zich uitbreiden en vorm krijgen. Jeanne had een soort aangeboren zin voor solidariteit onder de mensen. Waar ze kwam, hielp ze mee om deze deugd op te wekken of te bevorderen. Ze gaf onmiddellijk verslag van haar werkzaamheden aan Marie Jamais, haar overste. Deze brief is verloren gegaan, evenals al haar andere geschriften. Maar we hebben wel het antwoord van de jonge overste. We vernemen daaruit dat Jeanne zich vanaf het eerste ogenblik van haar verblijf in Rennes om de armen bekommerde. Ze zag ze bedelen in de straten en men had er haar over gesproken. Al die ellende, al dat wachten op hulp doorzag ze. In haar brief beschreef ze die toestand en reeds maakte ze plannen om in Rennes een huis te openen. Marie Jamais raadde haar aan voorzichtig te zijn. Bij gebrek aan een duidelijk portret van Jeanne geven we hier een uiteraard wat vaag beeld dat 5 jaar na haar verblijf in Rennes geschetst werd door een zekere Théodore Le Testu, hoofdsecretaris van de stad. Een man die erg begaan was met de armen en een belangrijk aandeel zou hebben in de vestiging van de Zusterkens der Armen te Rennes. Niemand van ons blijft onverschillig bij het zien van bedroevende en zelfs beschamende schouwspel dat de bedelarij ons biedt. Iedereen die deze bedelaars, kinderen of bejaarden, zieken of gezonden, bedelend door de straten ziet trekken, uit voortdurend de wens dat hier een einde aangemaakt wordt. Er werden inderdaad pogingen gedaan om aan deze mistoestand een einde te maken. Allereerst was daar het Hospice Général van Rennes met een afdeling voor bejaarden en zieken, bedlegerigen. Er waren in totaal 500 bedden die allemaal bezet waren. De omstandigheden waren, zoals in de meeste hospitalen in die tijd, allesbehalve gunstig. Ook waren er verschillende particuliere initiatieven, soep voor bedelaars, verschillende vormen van hulpverlening door de geestelijkheid. Een bureau voor armenzorg die sedert 1821 officieel was. Vooral in 1842 kwamen vrijwilligers meerdere keren tezamen om te spreken over het stichten van fondsen om de nodige huizen te kunnen openen. Tot aan de komst van Jeanne bleef dit alles zonder resultaat. Verhoudingsgewijze telde Rennes minder bedelaars dan Saint-Servan. In 1840 waren er 302 op een bevolking van ongeveer 30.000 inwoners. Een 100-tal indringers die niet in Rennes woonachtig waren, niet meegeteld. In 1852 bleven er na de opening van het asiel nog 233 over. Bovendien was er veel ellende in de arbeiderswijken van de stad. Gezinnen die getroffen waren door werkeloosheid, ziekten waarvoor men geen geneesmiddelen kende. Ze leefden van de hand in de tand. Sociale zekerheid was vrijwel onbekend, niet tegenstaande het feit dat er in 1830 een spaarkas, een kas voor sociale voorzieningen, was opgericht. Een instelling van belangloze liefdadigheid die zeer actief was. In januari 1847, een jaar na de komst van Jean, ontstond er oproer in die wijken, een uitbarsting van woede tegen de beslissing van de bakkers om dat jaar geen drie koningenbrood uit te reiken. Graanschepen werden geplunderd. Een bakkerij werd overvallen. Er ontstonden schermutselingen met de politie. Monseigneur Brosset Saint-Marc zond de koeken die de bakker hem bezorgd had terug met de woorden: "Zolang er zoveel ongelukkigen zijn die geen brood hebben, wil ik niet dat er in mijn huis lekkernijen gegeten worden." Het staatsbestuur was met de zorg voor deze armen belast. Het trok ieder jaar een bepaalde som uit om werken van liefdadigheid, goede daden tegenover de werkende en bedelende klasse, te financieren. Het ontbrak in deze stad niet aan goede wil, maar men was niet bij machte zoveel leed te lenigen. Jean bleef bedelen, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Zo ging ze bijvoorbeeld eens naar een administratieve instelling, in die tijd zeker niet zo onpersoonlijk als nu, en werd daar te woord gestaan door een vrouwelijke bediende of de echtgenote van de administrateur. Deze trachtte haar te intimideren. "Het is idioot," zei ze. "Dat is waar, mevrouw. Het is idioot en schijnt onmogelijk. Maar als God voor ons is, zal het gaan." De hoofdbeambten weigerden echter vierkant de arme Jean te helpen. "Kan ik hen niet spreken? Help me toch, alstublieft." "Als u de moed hebt om te wachten, meneer C. komt over een uur hier." "O, mevrouw, aan moed ontbreekt het me niet. Sta me toe hier te wachten." "Doe wat je denkt te moeten doen, Jean." Ze trok zich terug in een hoek, haalde uit haar zak een oud gebedenboekje dat in een versleten lap gewikkeld was en zonderde zich af met God. Toen die gewichtige heer verscheen, ging ze direct op hem af en gaf hem op een eenvoudige manier de reden van haar bezoek te kennen. Ze sprak zo vriendelijk en met zoveel eerbied en vertrouwen dat ze kreeg waar de armen op wachten. "Als God voor ons is, zal het gaan." Op zekere dag werd ze tijdens haar bedeltocht door een rijke man, Rue, bejegend. Hij was zo kwaad dat hij haar wegduwde en zij van de trap viel. Van trede tot trede botste ze van de tweede verdieping naar het portaal van de eerste. Geschrokken door deze val vroeg hij haar of ze zich bezeerd had. "Een beetje, meneer, maar bent u niet gewond? Is er niets gebroken? Kunt u lopen?" "O ja, ik kan de trap afgaan, meneer." "Nee, zuster, kom naar boven, kom terug en neem dit aan." Hij gaf haar 100 frank. Soms werd Jean aan tafel gevraagd bij invloedrijke dames. Madame Barbedor, de vrouw van een kruidenier. Madame de la Grasserie, die 10 jaar later Jeans portret zou schilderen. Madame de Montigny, die zusterke zou worden. Ook bij monsieur Vatar, een familielid van de bisschop. En bij monsieur Tual, een arts, kwam ze te gast. Bij haar bezoek aan de bisschop werd ze zeer goed ontvangen. Ze kreeg van hem een persoonlijke gift en hij voegde er schalks aan toe: "Ik denk dat je de armen van Rennes tekort gaat doen." Jean antwoordde heel ernstig: "Ik wil liever niets meenemen naar Saint-Servant en voor de armen van Rennes zorgen." In feite zou de overvloedige opbrengst van haar bedeltocht zeker voor de armen van Saint-Servant dienen. Haar stadgenoten zouden dat niet anders willen. Doch Jean zette zich onverwijld in voor allen die dit in Rennes verwachten. Ze dacht er niet aan Ren uit te schudden om zijn servant te kunnen kleden. Integendeel, ze had Ren verrijkt met een instelling van liefdadigheid en had het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de minst bedeelden bevorderd. Beste luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Een programma waar wij een jaar uit de geschiedenis uitkiezen en bespreken wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. In deze uitzending hebben wij het over het jaar 754. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken, voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis. Vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en

heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Gijsmar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter, omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif,
Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie, en de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden, aldus een Syrische vertelling, gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de onkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Tussen het jaar 743 en 754 probeerde de Chinees Yi Hanzhen 6 keer om Japan te bereiken. Hij werd hiertoe meestal weerhouden door weersomstandigheden. Hij was uitgenodigd naar Japan door een Japanse gezant aan de Chinese Tang-dynastie, de heersende dynastie over China destijds. Yi Hanzhen was een boeddhistische monnik die, toen hij eenmaal Japan bereikte, veel bijdroeg aan de verspreiding van het boeddhisme in Japan en aan meer bepaald de Ritsu-school, waar hij deel van uitmaakte, die zich focuste op de boeddhistische monastieke regels. Yi Hanzhen is soms beter gekend onder zijn Japanse naam Ganjin. Een van de verhalen die over hem de ronde doet, is dat hij suiker zou geïntroduceerd hebben in Japan om bepaalde vies smakende kruidenthees
drinkbaar te maken. Wij gaan luisteren naar een Chinese compositie van de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd op piano door Bodan Siroid. Het stuk heet Yeshi Diao Yolan, wat zoveel betekent als eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Dit is dus een zeer oude compositie die wordt gereconstrueerd in deze uitvoering door de pianist Bodan Siroid.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. We zijn vandaag enkele gebeurtenissen uit het jaar 754 aan het ontdekken. En wij luisterden zo net naar een oude Chinese compositie uit de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd door de pianist Bodan Siroyi. Het stuk heet vertaald Eenzame of Elegante Orchidee in de modus stenen plaat. Terug naar het jaar 754. De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog verder en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. Een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorroas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit drie delen, filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof.
Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het Oosten als in het Westen. Het derde deel, Uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk op eerdere kerkvaders zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december. In 754 of 755 werd de heilige Grodegang van Mertz na de dood van Sint Bonifatius tot aartsbisschop benoemd. Zijn bisschopszetel was Metz, de hoofdstad van het Frankisch koninkrijk Austrasië, wat het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland en delen van België en Nederland besloeg. Dit gebied was een apart koninkrijk geworden na de dood van de eerste koning der Franken, Clovis, de stichter van de Merovingische dynastie. Zijn vier zonen erfden elk een deel van zijn rijk, één daarvan Austrasië. In 754 was het echter geen lang leven meer beschoren, want in 751 was het Frankisch Rijk terugverenigd onder Pepijn de Korte, de eerste koning der Franken uit het Karolingische huis. En de term geraakte langzaamaan in onbruik. Al had het gebied met momenten wel nog een eigen onderkoning. Maar terug naar de heilige Grodegang. Hij werd geboren circa 712 in Haspengouw, in wat nu Belgisch Limburg is, uit een adellijke Frankische familie. Hij werd opgevoed aan het hof van Karel Martel, hofmeier van onder andere Austrasië, die de facto het Frankische Rijk bestuurde. En ook vader van de latere koning Pepijn de Korte. Grodegang werd privésecretaris van Karel Martel, daarna kanselier en in 737 eerste minister. Op 1 maart 742 werd hij benoemd tot bisschop van Metz. In zijn invloedrijke positie werkte de heilige Grodegang ijverig voor het welzijn van kerk en staat. En hij was voortdurend bezorgd om de banden tussen de wereldlijke en geestelijke macht te versterken. In zijn bisdom voerde hij de Romeinse liturgie en zang in. Organiseerde hij het gemeenschapsleven voor de geestelijken van zijn kathedraal en stelde hij een speciale regel voor hen op. Hij stichtte in 748 de abdij van Gorze. En de Sint-Pietersabdij stichtte hij ook aan de Moezel, waaruit verschillende andere stichtingen voortkwamen. Hij kreeg enkele relieken van de paus die hij in deze abdijen liet onderbrengen. In 753 werd hij door de Frankische koning Pepijn de Korte naar paus Stefanus III gezonden, om hem te verzekeren van de steun van de Frankische heersers tegen de invallen van Aistulf, koning van de Longobarden. Daarna begeleidde hij de paus tijdens zijn reis door Frankië, waarover later meer. Na de dood van de heilige Bonifatius verleende paus Stefanus hem het pallium, waardoor hij aartsbisschop werd.
maar de zetel van Metz werd niet verheven tot aartsbisdom. De heilige Grodegang was een man met een indrukwekkend voorkomen, van een zacht maar standvastig karakter, zeer vrijgevig tegenover de armen en van meer dan gewone bekwaamheid, goed onderlegd in het Latijn en het Germaans. De regel met 34 hoofdstukken die hij zijn geestelijkheid gaf, was gemodelleerd naar de regels van de heilige Benedictus en van de kanuniken van Lateranen. Hierdoor gaf hij een krachtige impuls aan de verspreiding van het gemeenschapsleven onder de seculiere geestelijkheid. De heilige Grodegang zou veel bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van chant messijn tijdens de liturgie, de voorloper van Gregoriaanse zang. Metz bleef lang een belangrijk centrum voor de liturgie. Hij overleed al daar op 6 maart 766. Zijn feestdag is op 6 maart. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant messet, toen Gregoriaanse zang chant messet heette.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We zijn vandaag samen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 754. En wij luisterden zo net naar een graduale Ecce quam bonum naar psalm 133 in uitvoering van de Schola Metensis. Zij hebben een cd genaamd Toen Gregoriaanse Zang Chant Massai heette. Dan gaan wij verder met het jaar 754. In het jaar 754 beloofde de Frankische koning Pepijn de Korte aan paus Stefanus II, die op rondreis was in Frankië, waarover we het daarnet al kort hadden, dat hij er alles aan zou doen om de gebieden in Noord-Italië te heroveren op de Longobarden. Tot aan de invallen door de Longobardische koning Aistulf behoorden deze gebieden toe aan het Oost-Romeinse keizerrijk, vaak gekend onder de naam Byzantium. De Longobarden hadden deze gebieden veroverd en begonnen ook de paus te bedreigen. De Byzantijnse keizer schoot niet in gang om zijn voormalige gebieden terug te winnen. Dus zocht de paus de hulp van de Franken. Pepijn is maar al te bereid. Hij was nog maar korte tijd koning der Franken geworden. Hoe meer de paus aan zijn kant stond, hoe beter voor hem. De paus zalfde hem en zijn zonen opnieuw en kroonde koning Pepijn de Korte tot koning der Franken. In een memorabele ceremonie in Saint-Denis op 28 juli 754. En maakte daarmee definitief een einde aan de Merovingische koninklijke dynastie, die de feitelijke macht al generaties niet in handen had. Paus Stefanus II verleende Pepijn en zijn zonen ook de titel Patricius van de Romeinen, beschermer van de Romeinen. Een titel die voorheen door de exarchen, de hoogste Byzantijnse functionarissen in Italië, gedragen werd. Om echter aan de wensen van de paus te kunnen voldoen, moest Pepijn eerst de toestemming van zijn edelen verkrijgen voor een veldtocht naar Italië. Deze gaven hun akkoord nadat meerdere diplomatieke missies, die langs vreedzame weg de Lombardische koning wilden bewegen zijn veroveringen op te geven, zonder resultaat terugkeerden. Toen stelde Pepijn schriftelijk een belofte op om bepaalde gebieden aan de kerk te schenken. Het eerste documentaire bewijs voor de kerkelijke staten. Hoewel dit document niet in authentieke vorm bewaard is gebleven, geven latere citaten een goede beeld van de inhoud. In het oorspronkelijke document van Quercy beloofde Pepijn de paus de gebieden van Midden-Italië terug te geven, die daar vlak voor door Aistulf waren veroverd. Met name het exarchaat Ravenna en het hertogdom Rome, evenals verschillende kerkelijke bezittingen in het Lombardische Rijk en in de hertogdommen Spoleto en Benevento. Deze gebieden waren op dat moment echter nog niet in Pepijns bezit en moesten eerst veroverd worden. Zijn schenking was dus afhankelijk van dit succes. In de zomer van 754 trok Pepijn met zijn leger en de paus naar Italië en dwong koning Aistulf, de koning van de Longobarden, die zich in zijn hoofdstad had verschanst, om vrede te vragen. De Lombard beloofde de recent veroverde steden terug te geven, geen verdere aanvallen te doen op het hertogdom Rome en bepaalde gebieden te verlaten. En hij erkende de heerschappij van de Franken. Voor de steden van het exarchaat en de Pentapolis stelde Pepijn een afzonderlijke oorkonde op voor de paus, de Pepijnse schenking,
Zo vielen de gebieden rond Rome in 754 onder het rechtstreekse gezag van de paus. Het begin van de kerkelijke of pauselijke staat. Pepijn bevestigde deze schenking in 756 en Karel de Grote bevestigde dezezelfde schenking door zijn vader gedaan in 774. Paus Stefanus II is niet alleen bekend omwille van zijn verweer tegen de Longobarden, maar ook omwille van de overgang van de Byzantijnse invloed op het pausschap naar de Frankische invloed. En ook omwille van zijn liefde voor de armen, voor wie hij vele ziekenhuizen liet bouwen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. We gaan het nog hebben over enkele korte weetjes uit dit jaar.

In het jaar 754 stierf Li Linfu. Hij was 18 jaar lang de hoogste ambtenaar aan het hof van de Chinese keizer Xuanzong. Hij stond bekend om zijn vleierijen aan de keizer en zijn politieke vaardigheden die hem in staat stelden zo lang die hoge functie te bekleden. Dit was een van de langste ambtstermijnen tijdens de gehele Tang-dynastie.

Op 17 augustus 754 stierf Carlo Mann, de oudste zoon van Karel Martel en de broer van de latere koning Pepijn de Korte, die we al meermaals hebben vermeld. Na de dood van zijn vader nam hij het ambt van hofmeier of major domus van zijn vader over in Austrazië, het noordoostelijk deel van het Frankisch Rijk, waar we het ook al over gehad hebben. En zijn broer Pepijn deed hetzelfde in Neustria, het westelijk deel van het Frankisch Rijk. Beiden bestuurden vanuit deze positie hun deel van het Rijk. Ze waren geen koning, maar hadden wel de macht in handen. Eerder uitzonderlijk werkten de twee broers vaak samen en probeerde geen van de twee de andere uit te schakelen. Op 15 augustus 747 legde Carlo Mann zijn functie neer en trad in het klooster. 7 jaar lang leefde hij teruggetrokken van de wereld in gebed. Hij stierf in 754, toen zijn jongere broer Pepijn reeds koning der Franken was geworden. Door sommigen werd Carlo Mann als heilig beschouwd.

circa 754, stierf de heilige Burchard van Würzburg. Hij was afkomstig uit Engeland en liet zich inspireren door Sint Bonifatius om op missie te gaan naar het huidige Duitsland. Hij toonde zich al snel een bekwame en ijverige verkondiger van het geloof en werd door Bonifatius tot bisschop van het nieuwe bisdom Würzburg gewijd in het missiegebied van Thüringen. Hij nam in 742 deel aan de Eerste Duitse Synode. In het voorjaar van 748 reisde hij naar Rome om verslag uit te brengen over de toestand van de kerk in Frankië en om verschillende vragen voor te leggen. Burchard stond in hoog aanzien bij Pepijn de Korte. Toen deze in 749 een gezantschap naar paus Zacharius stuurde over de kwestie wie koning der Franken moest zijn, stelde hij Burchard samen met abt Fulrad van Saint-Denis aan het hoofd daarvan. Na zijn terugkeer uit Rome kon Burchard zijn apostolische arbeid niet lang voortzetten en hij stierf voor de heilige Bonifatius, wellicht in hetzelfde jaar van 754. Zijn feestdag is 14 oktober.

In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Geeltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk.

circa 754, stierf Rodri Molwinog, de koning van Gwynedd, het huidige Wales. Buiten het feit dat hij koning geweest is, weten wij bijna niets over hem. Zijn naam wordt echter in verschillende annalen van de koningen van Wales vermeld.

Ook in 754 hield het Chinese Rijk onder de Tang-dynastie een census, waarbij zij een accuraat beeld trachten te krijgen van hun bevolking, met als doel effectieve taxatie en dienstplicht. Hun rijk telde volgens deze census 1859 steden. De hoofdstad Chang'an kreeg de bijnaam Miljoenstad, omdat er 1 miljoen mensen zouden gewoond hebben. Maar de grote meerderheid van de bevolking leefden op het platteland.

In 754 nam de heilige Gregorius van Utrecht de administratie van het bisdom Utrecht over. Nadat de heilige Willibrord gestorven was in 744, bleef het bisdom Utrecht zonder bisschop. Sint Bonifatius nam het bestuur waar en stelde een beheerder aan. In 754 vertrok Bonifatius op zijn laatste missie en nam zij deze beheerder, de heilige Eoban, met zich mee. Zij stierven samen met hun andere gezellen de marteldood. Daarna gaven paus Stefanus II en de Frankische koning Pepijn Gregorius de opdracht het bisdom te leiden. Daarom wordt hij soms bisschop genoemd, hoewel hij nooit tot bisschop werd gewijd. De heilige Gregorius van Utrecht werd geïnspireerd door Sint Bonifatius. Op een van zijn tochten van Friesland naar Hessen en Thüringen verbleef Bonifatius in het klooster waar Gregorius broeder was. Bonifatius gaf catechese en sprak zo overtuigend over het apostolische leven dat Gregorius diep werd geraakt. Hij werd leerling en helper van de grote apostel van Duitsland. Hij deelde in diens ontberingen en arbeid, vergezelde hem op zijn missiereizen en leerde van hem de weg naar heiligheid. Gregorius wordt geprezen omwille van zijn deugden, zijn minachting voor rijkdom, zijn soberheid, vergevingsgezindheid en liefdadigheid. Ongeveer 3 jaar voor zijn dood werd hij getroffen door verlamming aan zijn linkerzijde, die zich over zijn hele lichaam verspreidde. Toen zijn einde naderde, liet hij zich naar de kerk dragen, waar hij stierf.

In 754 werd Ansemund, de gotische graaf van Nîmes in het zuiden van Frankrijk, vermoord. Hij had 2 jaar daarvoor samen met enkele naburige graven zijn loyaliteit aan de Frankische koning Pepijn uitgeroepen tegen de oprukkende Moren in, die enkele decennia een deel van het huidige Frankrijk in handen hadden. Hierop werd Ansemund vermoord. Deze opstanding leidde echter niet tot een verdere doorbraak van de Moren. Pepijn de Korte kon zijn invloed bevestigen door de aanstelling van Radulf als opvolger van het graafschap.

De laatste Merovingische koning, Gilderik III, stierf circa 754. Hij was in 743 tot de troon verheven door de Karolingische hofmeijers Carloman en Pepijn, om hun macht te legitimeren. Hun vader, Karel Martel, was de laatste jaren van zijn leven hofmeijer geweest terwijl de koningstroon vakant stond. Maar in de machtwissel vonden Carloman en Pepijn dat zij een Merovingische koning nodig hadden om hun eigen macht te legitimeren. In 751 werd hij afgezet en gedwongen een klooster in te gaan, waar hij stierf circa 754. Na hem werd dan Pepijn de Korte koning der Franken in het jaar 751.

werd het maar een eeuw later herbevolkt. Deze veroveringen van de koning van Asturië maakten deel uit van wat bekend staat als de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de Moren. Deze Reconquista nam vele eeuwen in beslag. De overwinningen door de eerste koning van Asturië, circa 718, worden aanzien als het begin ervan.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op dit hoogfeest van de heilige drie-eenheid. Sta mij toe om in naam van alle medewerkers en vrijwilligers van Radio Maria u van ganser harte een zeer gezegend hoogfeest toe te wensen. Wij bidden samen deze lezingendienst beginnend bij de openingspsalm. En die kan u zoals steeds vinden op bladzijde 662. Deze wordt gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 555. De psalmen die vindt u terug op bladzijde 553. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader en mij wilden darten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden. Drievuldigheid zo stralend schoon, gezeten in uw hoge troon, een lied van louter heerlijkheid wordt innig aan u toegewijd. O God, die onze Schepper zijt, uw licht ons geeft uw zuiverheid. Geef dat ons leven waarlijk is, getrouw aan uw gelijkenis. Gij hebt ons naar uw beeld gemaakt. Ons leven is tot u ontwaakt. Het hoort bij u, het vindt daarin zijn loon, zijn waardigheid, zijn zin. O Zoon, o glans van Gods gezicht, o spiegel van het eeuwig licht, gij zijt tot mensen uitgegaan, gij neemt ons als uw broeders aan. O Heiland, die de wijnstok zijt, laat ons door u in het licht geleid, de groene, frisse ranken zijn, die groeien in uw zonneschijn. O geest van beiden uitgegaan, o liefde waar wij in bestaan, o wijsheid die de wereld leidt, o hartstocht van barmhartigheid. O vuur van God, wijs ons het spoor en ga ons in het donker voor. Herstel ons leven binnenin en maak ons recht en rein van zin. O zalige drievuldigheid, wie alle lof zij toegewijd, versterk, omdat gij ons bemint, de band der liefde die ons bindt. Totdat wij eenmaal in uw rijk, uw beeldenis geheel gelijk, het loflied zingen dat voorgoed U heilig recht en hulde doet. Sta ons bij, ene en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet, ach, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat gij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd. Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden, vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen. Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Sta ons bij, ene en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De liefde is de Vader, de genade is de Zoon, de gemeenschap is de Geest, o heilige drie-eenheid. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past een lofzang, huldigt de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp, zingt voor de Heer een nieuw gezang, begroet hem met luid gejubel. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Als in een waterzak bergt hij de zee, de stromen in regenbakken. Heel de aarde vreze de Heer, en al haar bewoners moeten hem duchten. Want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Hij doet de plannen van nazi's teniet, verijdelt wat volken beramen. Maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer, wat hij beraamt geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, het volk dat hij koos als zijn erfdeel. Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont, op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem. Een koning wint niet door zijn legermacht, een kampvechter niet door zijn spierkracht. Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten. Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen, die rekenen op zijn erbarming, dat hij hen ontrukken zal aan de dood, bij hongersnood hen zal voeden. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Om Hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar U. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De liefde is de Vader, de genade is de Zoon, de gemeenschap is de Geest, o Heilige Drie-eenheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen bij u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de Geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Toch spreken wij onder de volmaakten over wijsheid. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, wier ondergang op handen is. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons, mensen, wordt iemands wezen alleen gekend door zijn eigen geest. Zo kent alleen de geest van God het wezen van God. We hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij, niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de Geest, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijke mens aanvaardt niet wat komt van de Geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. Een geestelijke mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus.

De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, geve u de geest van wijsheid en openbaring om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden van de heiligen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, om te zien hoe groot de hoop is waartoe hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden van de heiligen. Uit de geschriften van de zalige priester Jan van Rusbroek, gestorven in het jaar 1381. Christus verlangt dat de door hem verlichte mens uitgaat, zoals de wijze maagden met haar olie, en dat hij zich gedraagt in dit licht op de wijze van het stralende licht. Daarin vertoont zich de natuur van de Godheid als de volstrekte eenheid, als een ontoegankelijke hoogte en een afgrondelijke diepte, een onomvatbare breedte en een eindeloze lengte, een duistere stilte en een uitgestrekte woestijn, de rust van alle heiligen in de eenheid en een gemeenzame lust voor zichzelf en voor alle heiligen in eeuwigheid. En nog veel meer wonderbaars kan men beschouwen in die grondeloze zee van de Godheid. De verlichte mens zal ook de eigenheid van de Vader in de Godheid beschouwen en overwegen. Zijn almachtige kracht en heerschappij. Hij is immers schepper, bewaarder, beweger, begin en einde, oorzaak van alle schepselen en eerstigheid. De verlichte mens ziet ook de eigenheid van het eeuwig woord. Zijn afgrondelijke wijsheid en waarheid, oerbeeld en levensbron van alle schepselen, eeuwige regel zonder veranderlijkheid, een aanstaren en doorzien van alle dingen zonder enige omsluiering, een doorschijnen en doorlichten van alle heiligen in de hemel en op aarde naar de waardigheid van ieder. De verlichte rede ziet ook de eigenheid van de Heilige Geest. Onbegrijpelijke liefde en mildheid, barmhartigheid en genadigheid, oneindige trouw en goedgunstigheid, onvoorstelbare en uitvloeiende rijkdom en afgrondelijke goedheid die alle geesten met zaligheid overstelt. Hij is een vurige vlam die heel de scheppingen eenmakende gloed verteert, een overlopende fontein, rijk aan smaak naar ieders verlangen. Hij siert alle heiligen en leidt hen binnen in hun eeuwige zaligheid. Onderling omhelzen en liefdevol bezitten van Vader en Zoon en van alle heiligen in genietende eenheid. De onbegrijpelijke rijkdom en de verhevenheid van de goddelijke natuur slaat de mens met verwondering. En vooral verwondert deze mens zich over de uitvloeiende milde mededeelzaamheid van God en zijn uitstromen over allen. Want hij ziet dit onbegrijpelijke wezen als een gemeenschappelijk genieten van God en alle heiligen. En hij ziet hoe de goddelijke personen gezamenlijk uitvloeien en werken in de hemel en op aarde, in natuur en bovennatuur, op alle plaatsen en in alle tijden, in de heiligen van de hemel en in de mensen op aarde, in alle schepselen, zowel redelijke als niet-redelijke, en ook louter stoffelijke naar ieders waarde, behoefte en ontvankelijkheid. Wanneer de mens aldus de wonderbare rijkdom ziet, de verhevenheid van de goddelijke natuur en al de menigvuldige gaven die God aan zijn schepselen wil bieden, dan ontstaat en groeit inwendig in hem een grote verwondering over de zo grote en menigvuldige rijkdom van God en over de oneindige trouw die hij zijn schepselen betoont. Hieruit ontspringt in de menselijke geest een onzichtbare innerlijke vreugde en een groot vertrouwen op God. En deze inwendige vreugde ontvangt en doorstroomt
zowel al de vermogens van de ziel als de eenheid van de geest.

U zij de lof, U zij de glorie, U zij dank gebracht in alle eeuwen, o heilige drievuldigheid. Geprezen zij uw heilige roemrijke naam, U komt de lof toe in alle eeuwen, o heilige drievuldigheid. En laten wij dan allen God loven en prijzen en samen het Te Deum Laudamus bidden.

Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw Godzijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 12, Kanonnen en kornuiten. Het verbaast me dat mijn afkeer van het leger niet groter was. Natuurlijk was het er afschuwelijk. Maar dat woordje natuurlijk haalde de angel eruit. Dat was het verschil met Wyvern. Je verwachtte niet dat je het leuk zou vinden. Niemand zei dat je het leuk moest vinden. Niemand deed alsof hij het leuk vond. Voor iedereen die ontmoette was het vanzelfsprekend dat de hele toestand weerzinwekkend maar noodzakelijk was. Een gruwelijke onderbreking van het rationele leven. En dat maakte alle verschil. Rampspoed zonder meer is beter te dragen dan rampspoed die zich aandient als plezier. Het een leidt tot kameraadschap en zelfs, indien hevig, tot een vorm van liefde tussen de lotgenoten. Het ander leidt tot wederzijds wantrouwen, cynisme, verborgen en knagende rancune. En ten tweede bleken mijn senioren en meerder in het leger onvergelijkbaar veel aardigere mensen te zijn dan de Bloods van Wyvern. Ongetwijfeld komt dit doordat een 30-jarige van nature vriendelijker voor een 19-jarige is dan een 19 voor een 13-jarige. De dertiger is echt volwassen en hoeft zich niet voor zichzelf te bewijzen. Maar ik neig ook tot de gedachte dat mijn gezicht veranderd was. De blik die ik zo vaak van mijn gezicht had moeten halen, was er kennelijk uit eigen beweging afgegaan. Misschien wel, terwijl ik Fantastes las. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hiervoor in de plaats een blik was gekomen die medelijden, dan wel een goedaardige geamuseerdheid opwekte. Zo waren er op mijn eerste nacht in Frankrijk in een reusachtige circustent of exercitiezaal, waar een stuk of 100 Britsen voor officieren stonden, 2 Canadezen van middelbare leeftijd die zich meteen over mij ontfermden en mij niet als een zoon, dat had beledigend kunnen zijn, maar wel als een lang verloren vriend behandelde. Ik zegen hun nagedachtenis. Een andere keer zat ik in de officierenclub in Arras in mijn eentje te eten en was ik best gelukkig met mijn boek en mijn wijn. Een fles Heidsieck kostte toen 8 frank en een fles Perrier Jouet 12. Toen er 2 onmetelijk hoge officieren binnenkwamen, overdekt met lintjes en insignes, die tegen het eind van de maaltijd naar mij toekwamen, mij begroeten als Sunny Jim en me naar hun tafeltje meetroonden om me op brandewijn en sigaren te trakteren. Ze waren echt niet dronken en voelden mij ook niet dronken. Het was puur goede wil. En al was dit uitzonderlijk, het was niet zeer uitzonderlijk. Er waren vervelende lui in het leger, maar in mijn herinnering zijn deze maanden gevuld met plezierige, voorbijgaande contacten. Het leek wel alsof je om de paar dagen weer een geleerde, een zonderling, een dichter, een vrolijke hansworst, een causeur of op zijn minst een mens van goede wil ontmoette. Ergens, halverwege die winter, had ik het geluk dat ik de ziekte opliep die door de soldaten loopgravenkoorts wordt genoemd en door de dokters P.U.O. Pyrexia Unknown Origin. Koorts, oorzaak onbekend. Voor de duur van 3 verrukkelijke weken
ging ik naar het ziekenhuis in Le Tréport. Ik had wellicht eerder moeten vermelden dat ik al sinds mijn kinderjaren een zwakke borst had en al heel vroeg geleerd had een kleine ziekte tot een van de geneugten des levens te maken, zelfs in vredestijd. Als alternatief voor de loopgraven betekende een bed en een boek nu Very Heaven. Het ziekenhuis was in een hotel gevestigd en we lagen met twee man op een kamer. Mijn eerste week werd bedorven door het feit dat een van de nachtzusters een heftige liefdesaffaire had met mijn kamergenoot. Ik had te veel koorts om mij opgeladen te voelen, maar menselijk gefluister is een zeer vervelend en onmuzikaal geluid, vooral 's nachts. Daarna zag het er beter uit. Het amoureuze heerschap ging ergens anders heen en in zijn plaats kwam een muzikale vrouwenhater uit Yorkshire, die op de tweede morgen dat we samen waren tegen me zei: "Hé, luister eens. Als we nu zelf ons bed opmaken, dan blijven die truten hier niet zo lang op de kamer." Of iets van die strekking. Dus maakten we iedere dag onze eigen bedden op. En iedere dag zeiden de zusters, als ze kwamen kijken: "Oh, ze hebben de bedden al opgemaakt. Zijn dat even goede jongens?" En we kregen hun meest stralende glimlach als beloning. Ze dachten, geloof ik, dat we het uit hoffelijkheid deden. In dit ziekenhuis las ik voor het eerst een bundel essays van Chesterton. Ik had nog nooit van hem gehoord en had geen idee waar hij voor stond. En ik begrijp ook niet helemaal waarom ik zo onmiddellijk in zijn greep was. Gezien mijn pessimisme, mijn atheïsme en mijn afkeer van sentiment zou men denken dat geen schrijver mij onsympathieker was. Het lijkt bijna alsof de voorzienigheid, of een zeer duister soort tussenoorzaak, je bestaande voorkeuren volkomen doorkruist wanneer er tot het samenbrengen van twee zielen besloten is. Van een schrijver houden kan een even onwillekeurige en onwaarschijnlijke zaak zijn als verliefd worden. Ik had inmiddels genoeg leeservaring om onderscheid te maken tussen houden van en eens zijn met. Ik hoefde het niet eens te zijn met wat Chesterton zei om er toch van te genieten. Zijn humor was van het soort waar ik het meest van hou. Geen grapjes die in de tekst zijn ingebed als krenten in de koek, en zeker niet, waar ik niet tegen kan, een voortdurende toon van spot en lolligheid, maar het soort humor dat onlosmakelijk met het betoog verbonden is. Dat, zoals Aristoteles zou zeggen, de glans van de dialectiek is. Het zwaard schittert niet doordat de zwaardvechter het wil laten schitteren, maar doordat hij vecht voor zijn leven en er dus heel snelle bewegingen mee maakt. Voor critici, die Chesterton frivool of paradoxaal noemen, kan ik slechts met moeite medelijden opbrengen. Van mee voelen kan geen sprake zijn. Bovendien, het mag vreemd klinken, maar wat mij zo beviel was zijn goedheid. Deze voorkeur mag ik mezelf gerust toeschrijven, zelfs op die leeftijd. Want dit behagen in goedheid had niets van doen met pogingen van mijn kant om goed te zijn. Ik heb nooit het soort afkeer van goedheid gekend dat tamelijk veel schijnt voor te komen bij betere mensen dan ik. Smug, zelfvoldaan, knus en smugnes waren afkeurende termen die in mijn
kritisch vocabulair nooit een plaats hebben gekregen. Ik miste het cynische reukorgaan, de odora canum vis of jachthondneus voor huichelarij of fariseïsme. Het was een kwestie van smaak. Ik ervoer de bekoring van goedheid zoals een man de bekoring ervaart van een vrouw met wie hij niet zou willen trouwen. Op die afstand komt deze bekoring dan ook het meest aan het licht. Net als bij McDonald's wist ik bij Chesterton niet waar ik aan begonnen was. Een jonge man die rechtzinnig atheïst wil blijven, kan als lezer niet voorzichtig genoeg zijn. Overal liggen valstrikken. Bibles laid open, millions of surprises, zoals Herbert zegt. Fine nets en stratagems. God kent, als ik het zo mag noemen, heel weinig scrupules. Ook in mijn eigen bataljon werd ik bestookt. Ik ontmoette hier een zekere Johnson, zaliger gedachtenis, die een vriend voor het leven zou zijn geworden als hij niet gesneuveld was. Net als ik had hij al een plaats aan een college in Oxford, Queens, waar hij na de oorlog hoopte te beginnen. Maar hij was een paar jaar ouder dan ik en stond op dat moment aan het hoofd van een compagnie. Bij hem stuitte ik op een zo scherp redeneervermogen als ik tot die tijd alleen bij Kirk was tegengekomen. Maar nu, gepaard aan jeugd en luim en poëzie. Zijn denken bewoog zich in de richting van het theïsme. En zolang we niet in de frontlinie zaten, voerden we eindeloze discussies over dit en ieder ander onderwerp. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij iemand met een geweten was. Principes was ik tot die tijd bijna niet tegengekomen bij iemand die mijn leeftijd en mijn type zo dicht benaderde. Het onrustbarende was dat die principes voor hem vanzelf spraken. Voor het eerst sinds mijn geloofsafval flitste de gedachte door me heen dat ook de strengere deugden van betekenis zouden kunnen zijn voor je eigen leven. Ik zeg strengere deugden, want ik had al enig idee van welwillendheid en trouw aan vrienden en ruimhartigheid met geld. En wie niet, zolang er geen verleiding is geweest om de corresponderende slechte eigenschappen met nieuwe, beschaafdere woorden te benoemen. Maar ik had nog geen serieuze gedachte gewijd aan de mogelijkheid dat mensen zoals wij, mensen als Johnson en ik, die wilden weten of schoonheid objectief was of hoe Achilles de verzoening tussen Zeus en Prometheus beschreef, naar strikte waarheidsliefde, kuisheid of plichtsbetrachting moeten streven. Ik had maar aangenomen dat dat niet tot onze gespreksonderwerpen behoorde. Over zulke dingen discussieerden we niet, en ik geloof niet dat hij ooit een vermoeden heeft gehad van de waarheid omtrent mij. Ik deed geen moeite om die waarheid te laten zien. Als dit hypocriet was, dan moet ik zeggen dat hypocrisie een mens ook goed kan doen. Schaamte voor wat je bijna gezegd had, doen alsof iets wat je meende maar een grapje was. Eerbaar is het allemaal niet, maar wel beter dan je helemaal niet te schamen. En het onderscheid tussen je beter voordoen dan je bent en daadwerkelijk beginnen jezelf te verbeteren is subtieler dan morele waakhonden zich kunnen voorstellen. Wat ik verborg of bedoelde te verbergen was slechts een deel van mij. Ik aanvaarde zijn principes meteen. Deed voor mezelf geen poging om mijn eigen, niet onderzochte bestaan te verdedigen. Als een lomperik
voor het eerst in het gezelschap van hoffelijke mensen komt, wat kan hij dan aanvankelijk anders doen dan de vormen nabootsen? Hoe zou hij iets kunnen leren anders dan door imitatie? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis.

We lezen verder het boek Verrast door Vreugde. U heeft al geraden dat wij een heel aardig bataljon hadden. Een minderheid van goede beroepsmilitairen die het bevel voerden over een prettige diversiteit van bevorderde soldaten, boeren uit Zuidwest-Engeland, advocaten en academici. Je kon er uitstekende gesprekken voeren. De mooiste figuur was misschien wel ons pispaaltje Wally. Wally was boer, Rooms-katholiek en een hartstochtelijk militair. Ik ben verder niemand tegengekomen die, zoals hij, werkelijk verlangde naar het gevecht. En ook de groenste subaltern kon hem eindeloos in de maling nemen. Men deed dit door kritiek te leveren op de geomandry, de brede vrijwilligerskorpsen. De brave Wally wist dat dit de dapperste, bekwaamste, taaiste en properste soldaten waren die ooit te paard gezeten hadden. Hij wist dit alles diep van binnen, want hij had het als kind te horen gekregen van een oom die bij de geomandry was. Maar hij kreeg het er niet uit. Hij stotterde, sprak zichzelf tegen en kwam tenslotte altijd met zijn troefkaart. Ik wou dat mijn oom Ben hier was. Die had je eens moeten horen. Je had oom Ben moeten horen. Dan zou je wel anders praten. Een sterfeling moet niet oordelen. Maar ik betwijfel of er in heel Frankrijk een soldaat was die meer kans maakte om rechtstreeks naar de hemel te gaan als hij sneuvelde. Ik had er beter aan gedaan zijn schoenen te poetsen dan hem uit te lachen. Ik zou verder nog willen zeggen dat de korte tijd die ik in de compagnie onder zijn bevel doorbracht mij niet aangenaam was. Wally had een ware passie voor het doodschieten van Duitsers en totaal geen oog voor eigen of andermans veiligheid. Hij smeedde voortdurend plannen die ons, subalternen, de haren ten berge deden reizen. Gelukkig was hij er heel gemakkelijk van af te brengen met ieder aannemelijk argument dat wij wisten te bedenken. Hij was zo heldhaftig en zo argeloos dat hij ons nooit verdacht van andere dan puur krijgskundige motieven. Hij begreep niets van de principes die de troepen, als goede buren, stilzwijgend van toepassing verklaarden op de loopgravenoorlog en die mij al meteen door mijn sergeant werden bijgebracht. Ik stelde voor een granaatje te droppen in een Duitse stelling, waar we hoofden hadden zien bewegen. Zoals u wilt, hoor, zei de sergeant, zich op het achterhoofd krabbend. Maar als we met dat soort dingen beginnen, dan komt er ook wat terug. Begrijpt u wel? Ik moet mijn beeld van het leger in oorlogstijd niet te fraai maken. Ik kwam er, zowel de wereld als de grote godin, onzin tegen. De wereld diende zich aan in een zeer bespottelijke gedaante op de avond waarop ik voor het eerst aan het front kwam, up the line. Vanuit de schacht betrad ik de loopgraaf en met mijn ogen knipperend tegen het kaarslicht zag ik dat de kapitein bij wie ik mij melden moest een master van een van mijn scholen was. Iemand voor wie ik meer sympathie dan respect had gevoeld. Ik waagde een opmerking dat we elkaar kenden. Hij bromde even dat hij inderdaad ooit schoolmeester was geweest. En verder kwam dit nooit meer tussen ons ter sprake. Nog gekker was de invloed van de grote godin. En dit al lang voordat ik mijn eigen bataljon bereikte. De soldatentrein uit Rouen, die eindeloze trein, 12 mijl per uur en geen 2 rijtuigen eender, vertrok omstreeks 10 uur 's avonds.
drie andere officieren en ik kregen een coupé toegewezen. Er was geen verwarming. Voor verlichting hadden we zelf kaarsen bij ons. Als sanitair dienden de raampjes. De reis zou 1 uur of 15 duren. Het vroor stevig. In de tunnel even buiten Rouen klonk plotseling een knerpend en krakend geluid. En daar verdween een complete deur de duisternis in. We zaten te klappertanden tot het volgende station. Alwaar de officier, die het bevel over de trein had, naar ons toe kwam hollen en vroeg wat we met die deur hadden gedaan. Erafgevallen, sir, zeiden we. Kluts geen onzin, zei hij. Zo'n ding valt er niet af zonder ruwe praktijken. Alsof niets vanzelfsprekender was dan dat 4 officieren, uiteraard in het bezit van schroevendraaiers, hun reis door een midwinternacht begonnen met het afwerpen van de wagondeur. De oorlog zelf is al zo vaak beschreven door mensen die er meer van hebben gezien dan ik, dat ik er hier weinig over zeggen zal. Tot aan het grote Duitse offensief in het voorjaar hadden wij het betrekkelijk rustig. En zelfs toen werden niet wij aangevallen, maar de Canadezen rechts van ons, terwijl wij slechts werden zoetgehouden met ongeveer 1 in de 3 minuten een granaat op onze linies, de hele dag lang. Het was, geloof ik, op die dag dat ik opmerkte hoe een grote verschrikking een kleinere weg neemt. Ik kwam een muis tegen. Een zielig bibberende muis was het, zoals ik zelf een zielig bibberende mens was. Een muis die niet voor mij wegrende.

De veelvuldige aanblik van zowel heel oude als heel nieuwe lijken bevestigde het beeld van dode mensen die zich bij mij gevormd had op het moment dat ik mijn moeder opgebaard zag. Ik leerde de gewone mens kennen, kreeg met hem te doen en kreeg eerbied voor hem. In het bijzonder voor sergeant Ayres, die vermoedelijk sneuvelde door de granaat waardoor ik gewond raakte. Ik was een officier van niets. Die rang werd toen veel te gemakkelijk verleend. Een marionet die hij in beweging bracht. En hij maakte van deze bespottelijke en pijnlijke relatie nog iets moois ook. Werd bijna een vader voor mij. Maar voor het overige is de oorlog, de angst, de kou, de geur van H.E., de verschrikkelijk kapotgeschoten mannen die als een half vertrapte kever nog bewogen, de zittende of staande lijken, het landschap van louter aarde zonder één sprietje gras, de dag en nacht gedragen laarzen die op de duur met je voeten vergroeid leken. Is dat alles iets wat ik mij maar zelden en vaag herinner? Het houdt te weinig verband met de rest van mijn ervaring. En vaak lijkt het alsof dit alles iemand anders is overkomen. In zekere zin heeft het niet eens belang. Eén verbeeldingsmoment komt mij nu belangrijker voor dan de realiteit die erop volgde. Het was de eerste kogel die ik hoorde. Zo ver weg dat hij jankte, zoals een journalistenkogel of de kogel van een dichter in vredestijd. Op dat moment was er iets dat niet direct angst was en zeker geen onverschilligheid. Een trillend signaaltje dat zei: dit is oorlog. Dit is waarover Homerus schreef. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. De rest van mijn oorlogservaringen hebben weinig met mijn verhaal te maken. Eens maakte ik een stuk of 60 gevangenen. Dit wil zeggen, een groepje figuren in veldgrijs, dat plotseling uit het niets verscheen, bleek tot mijn grote opluchting alle handen omhoog te hebben. Maar dit is alleen als grap het vertellen waard. Werd zo niet Sir John Colvin gevangen genomen door Falstaff? Van even weinig belang is het voor de lezers dat ik een fikse plichtie opliep van een Engelse granaat. Of hoe sindsdien de uitmuntende zuster N in het Casualty Clearing Station voor mij de verpersoonlijking van Artemis is gebleven. Twee ervaringen springen eruit. De ene is het moment direct nadat ik getroffen was. Toen bleek, dat dacht ik tenminste, dat ik niet meer ademde. Ik concludeerde dat dit de dood was. Ik ervoer geen angst en zeker geen moed. Geen van beide leek hier aan de orde. De stelling, hier sterft een mens, stond mij zo droog, feitelijk en onemotioneel voor de geest, alsof ik het in een leerboek las. Het was niet eens interessant. Het nut van deze ervaring was dat toen ik een paar jaar later las over het onderscheid dat Kant maakt tussen het noumenale en het fenomenale, dit voor mij meer dan een abstractie was. Ik had het zelf geproefd. Ik wist uit ondervinding dat er een volkomen bewust ik bestaat dat slechts losse en voorbijgaande contacten onderhoudt met het ik ter introspectie. De andere gedenkwaardige ervaring was het lezen van Bergson in een herstellingskamp op de Salisbury Plain. Op verstandelijk niveau leerde ik de valstrikken te ontwijken die rond het woordje niets liggen. Maar in mijn gevoelsleven vond een revolutie plaats. Tot die tijd ging mijn voorliefde uit naar alles wat bleek, vaag en veraf was. De aquarelwereld van Morris. De lomerijke retretes van Mallory. Het schemerlicht van Yeats. Het woord leven had voor mij bijna dezelfde associaties als voor Shelley in The Triumph of Life. Ik zou niet hebben begrepen wat Goethe met Das Lebensgoldene Baum bedoelde. Bergson liet me dat zien. Hij maakte geen einde aan mijn oude liefdes, maar gaf mij er een nieuwe bij. Van hem leerde ik voor het eerst behagen te scheppen in energie, vruchtbaarheid en dadendrang. De vindingrijkheid, triomfen en zelfs brutaliteit van dingen die groeien. Ik werd ontvankelijk voor kunstenaars die mij voordien, geloof ik, niets te zeggen hadden. Voor galmende, dogmatische, vurige, onweerspreekbare figuren zoals Beethoven, Titiaan in zijn mythologische schilderijen, Goethe, Dunbar, Pindaros, Christopher Wren en de meer jubelende psalmen. In januari 1919 keerde ik gedemotiveerd en wel terug naar Oxford. Maar voor ik iets vertel over mijn leven aldaar, moet ik de lezer erop wijzen dat hier één reusachtige en complexe episode wordt weggelaten. Ik heb wat deze verzwijging betreft geen keus. Alles wat ik erover kan en behoef te zeggen is dat mijn vroegere vijandigheid tegen emoties volledig en op vele manieren gewroken werd. Maar al stond het
mij vrij dit verhaal te vertellen, ik betwijfel of het veel met het onderwerp van dit boek te maken heeft. De eerste vriend voor het leven die ik in Oxford maakte, was A.K. Hamilton Jenkin, later bekend geworden met zijn boeken over Cornwall. Mijn opvoeding tot een kijkend, luisterend, ruikend en ontvankelijk wezen, begonnen bij Arthur, werd door hem voortgezet. Arthur had zijn voorliefde voor homeliness, maar Jenkin leek wel plezier te kunnen scheppen in alles, zelfs in lelijkheid. Van hem leerde ik dat je je volledig moet overgeven aan iedere atmosfeer die zich op een gegeven moment aandient. Zoek in een smerig stadje de plaatsen waar de smerigheid macaber en bijna imposant wordt. Ga op een sombere dag naar de somberste, druipendste bossen. Zoek op een winderige dag naar de heuvelrug waar de wind het hardste waait. Er kwam geen beetje mijn ironie aan te pas. Alleen maar een serieus, maar opgewekt streven om het eigen karakter van alle dingen diep in te snuiven. Je te verheugen in het feit dat ze op zo'n prachtige manier zijn wat ze zijn. De volgende was Owen Barfield. In zeker opzicht vormen Arthur en Barfield de universele types van eerste vriend en tweede vriend. De eerste is je alter ego. Diegene die als eerste laat zien dat je niet alleen in de wereld bent, doordat hij, meer dan je durfde hopen, deelgenoot blijkt te zijn van je meest verborgen genietingen. Niets staat vriendschap in de weg. Je vloeit samen als regendruppels op het vensterglas. Maar de tweede vriend is de man die het nooit met je eens is. Hij is niet zozeer je alter ego als wel je anti-ego. Natuurlijk interesseert hij zich voor dezelfde dingen. Anders zou hij nooit je vriend geworden zijn. Maar hij benadert ze allemaal uit een andere hoek. Hij heeft precies de goede boeken gelezen, maar heeft er telkens de verkeerde dingen uitgehaald. Het is alsof hij jouw taal wel spreekt, maar met een verkeerde uitspraak. Hoe kan hij er zo dichtbij zitten en toch zonder uitzondering net ernaast? Hij is zo fascinerend en onuitstaanbaar als een vrouw. Wanneer je besluit tot correctie van zijn ketterse ideeën, blijkt waarachtig dat hij hetzelfde bij jou van plan was. En zo ga je er tegenaan, tot diep in de nacht of wandelend door natuurschoon, waar geen van beiden oog voor heeft. Je leert de kracht van elkaars optoffers kennen en praat vaak meer als elkaar respecterende vijanden dan als vrienden. In feite, al merk je er op dat moment zelf nooit iets van, vorm je elkaars denken. Uit dit aanhoudend gevecht ontstaat een denkgemeenschap en diepe genegenheid. Maar ik geloof dat hij mij veel meer veranderde dan ik hem. Veel van de gedachten die hij later neerlegde in Poetic Diction had hij mij al eigen gemaakt voordat dit belangrijke boekje verscheen. Het zou ook vreemd zijn als dat niet zo was. Hij was toen uiteraard nog niet zo geleerd als hij naderhand geworden is, maar het geniale was er al. In nauw contact met Barfield van Wetham stond zijn vriend, weldra ook de mijne, A.C. Harwood van Christchurch, die later een belangrijke steunpilaar werd van Michael Hall, de antroposofische school in Kidbrook. Hij verschilde van ons beiden en was een volkomen onverstoorbaar mens. Hij was, zoals de meesten van ons, arm
en zonder vooruitzichten, maar hij had de gelaatsuitdrukking van een 19e-eeuwse gentleman met een paar mooie beleggingen. Als er tijdens een wandelvakantie bij het laatste licht van een regendag nog juist een verschrikkelijke kaartleesfout, waarschijnlijk van hemzelf, gebleken was, en onze enige hoop was nog 5 mijl naar Knutterbrugge, indien vindbaar, en misschien zijn daar slaapplaatsen, droeg hij die uitdrukking nog steeds. En midden in verhitte discussies nog. Je zou denken dat niemand zo vaak als hij te horen kreeg dat hij die blik van zijn gezicht moest halen. Maar dat is, geloof ik, nooit gebeurd. Het was geen masker en kwam niet voort uit domheid. Later heeft hij alle gebruikelijke beproevingen van zorgen en verdriet ondergaan. Hij is de enige Horatio die ik ken in deze tijd van Hamlets. Geen pipe for fortune's finger. Eén ding geldt voor al deze en andere vrienden die ik in Oxford kreeg. Zij waren allen, naar fatsoenlijke heidense maatstaven, en zeker naar zo'n lage maatstaf als de mijne, goed. Dat wil zeggen dat ze net als mijn vriend Johnson geloofden en handelden naar de overtuiging dat waarheidsliefde, burgerzin, kuisheid en matiging verplicht waren. Een opgave voor alle kandidaten, zoals het bij examens heet. Johnson had mij op hun invloed voorbereid. Ik aanvaarde in principe hun maatstaven en probeerde ook ernaar te handelen.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we hiermee verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op dit mooie hoogfeest van de heilige drie-eenheid. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 555. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 780. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 557. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Drievuldigheid zo stralend schoon, gezeten in uw hoge troon, een lied van louter heerlijkheid wordt innig aan u toegewijd. O God, die onze Schepper zijt, uw licht ons geeft, uw zuiverheid. Geef dat ons leven waarlijk is, getrouw aan uw gelijkenis. Gij hebt ons naar uw beeld gemaakt, ons leven is tot u ontwaakt. Het hoort bij u, het vindt daarin zijn loon, zijn waardigheid, zijn zin. O Zoon, o glans van Gods gezicht, o spiegel van het eeuwig licht, gij zijt tot mensen uitgegaan, gij neemt ons als uw broeders aan. O heiland die de wijnstok zijt, laat ons door u in het licht geleid de groene frisse ranken zijn die groeien in uw zonneschijn. O geest van beiden uitgegaan, o liefde waar wij in bestaan, o wijsheid die de wereld leidt, o hartstocht van barmhartigheid. O vuur van God, wijs ons het spoor en ga ons in het donker voor. Herstel ons leven binnenin en maak ons recht en rein van zin. O zalige drievuldigheid, wie alle lof zij toegewijd, versterk, omdat gij ons bemint, de band der liefde die ons bindt. Totdat wij eenmaal in uw rijk, uw beeldenis geheel gelijk, het loflied zingen dat voorgoed, uw heilig recht en hulde doet. U komt de eer toe en de macht, de heerlijkheid en de kracht, de lof en de jubel voor eeuwig, o heilige drie-eenheid. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U komt de eer toe en de macht, de heerlijkheid en de kracht, de lof en de jubel voor eeuwig, o heilige drie-eenheid. Al uw schepselen moeten u loven, u prijzen en aanbidden, o heilige drie-eenheid. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem. Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Al uw schepselen moeten u loven, u prijzen en aanbidden, o heilige drie-eenheid. Uit hem, door hem, en in hem is alles, hem zij lof in eeuwigheid. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans, bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit hem, door hem en in hem is alles. Hem zij lof in eeuwigheid. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid. U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid. U zij dank gebracht de eeuwen door, o heilige drie-eenheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Alleluia, alleluia.

Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Alleluia, alleluia. Geprezen zij God, de heilige drie-eenheid. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige Vader, wij weten niet hoe wij moeten bidden. Schenk ons uw geest die de mensen bijstaat en voor hen bidt. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoon van God, gij hebt de Vader om een helper gevraagd voor uw kerk. Laat de geest van waarheid altijd met ons blijven. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, breng ons uw gaven, liefde, vreugde en vrede, geduld, goedheid en trouw. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, u roepen wij vol vertrouwen aan. Christus, u erkennen wij als redder. Heilige Geest, u danken wij het leven. Laat ons steeds getuigen van uw liefde. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, wees welkom in deze vierde en laatste uitzending van onze Rots in de Branding in het teken van de Mariathon in deze maand mei.
2: Een Mariathon voor de projecten van Radio Maria in de ganse wereld.
1: En u hebt ondertussen op onze radio kunnen horen welke projecten de grote familie van Radio Maria op tafel heeft gelegd voor dit jaar. U kan het altijd herbeluisteren op onze website in de programma's Elke Dag Telt en De Wereld van Radio Maria.
2: We hebben deze keer geen keuze gemaakt voor één of ander project, maar we hebben ze als het ware allemaal gekozen.
1: En we laten het over aan de wereldfamilie om te beslissen waar jullie centen het dringendste naartoe moeten. En vooral bedanken we jullie zeer hartelijk voor de vele bijdragen die jullie hebben gestort deze maand.
2: En is de maand al voorbij of bijna voorbij? Wel, dit mag jullie zeker niet weerhouden om nog vlug een storting uit te voeren. Vermeld er dan zeker bij Mariathon.
1: Maar zoals in de drie vorige uitzendingen hebben we het hier over de toestand van de projecten die jullie in het verleden hebben gesteund. En zo hoorde u reeds over vele projecten in het Midden-Oosten en Azië en reeds een deel van de projecten in het Afrikaanse continent. En ook deze uitzendingen kan u herbeluisteren op onze website.
2: In deze uitzending gaan we verder luisteren naar Jean-Paul Kayura over de projecten in Kenia, Burundi en Rwanda.
1: En na terug een gezellige melodie starten we onze reis in Kenia.
2: Maar uiteraard eerst onze jingle.
3: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Mei-maand, Maria-maand en Maria.

0: Beste vrienden, welkom in Kenia.
1: In 2023 steunden jullie een project aldaar. We ontdekten dat het een zeer gelovig volk is, maar waar veel concurrentie heerst van andere christelijke bewegingen, zoals bijvoorbeeld via de vele tv-uitzendingen.
0: Er waren al 3 studio's, zoals in de hoofdstad Nairobi, in het noorden en in het westen aan het Victoriameer, in het bisdom Kisumu.
1: Maar in dit laatste bisdom waren niet alle christenen te bereiken. Zo was het nodig om in 2 steden, Siaya en Kericho, een uitzendpost op te richten. Het ging niet over nieuwe studio's, maar wel over het vinden van een locatie en daarna de aankoop zoals antennes, stroomregeneratoren en al wat erbij hoort om de bekomen FM-frequentie op te vangen en zo door te sturen naar de verre regio's die nog niet bereikt waren.
0: Enkele maanden later vernamen we dat de materialen waren verzonden, zoals gewoonlijk uit Italië en door de douane waren geraakt.
1: En men wachtte tot de techniekers van de wereldfamilie vrij waren om alles te installeren.
0: Dus de vraag aan Jean-Paul is: hoe is de situatie vandaag?
2: Alors, concernant le projet de Radio Maria au Kenya, nous avons le siège national à Nairobi qui fonctionne. Nous avons les studios dans un diocèse appelé Moranga et l'archidiocèse de Nyeri. Et nous avons pu aussi arriver dans l'archidiocèse de Kisumu. La radio est opérationnelle.
1: Wat betreft het project van Radio Maria in Kenia, hebben we dus een nationale studio in de hoofdstad Nairobi die werkzaam is. Dit ligt in het zuidelijk deel van Kenia. We hebben een studio in het bisdom

0: à CIA et je porte à la connaissance des auditeurs de Radio Maria Belgique que pour le moment, cette fréquence a été activée, donc elle est opérationnelle.
1: Maar het is een zeer uitgestrekt bisdom. En we hadden een tweede FM-frequentie gevraagd. En ik laat aan jullie luisteraars van België weten dat dit gelukt is en deze tweede frequentie vandaag werkzaam is.
0: Il en est de même pour Kericho et la fréquence FM de Kericho est activée. Elle est connectée au siège national à Nairobi.
1: En Jean-Paul laat ons ook weten dat in Kericho, gelegen ongeveer tussen Nairobi en Kisumu, er een extra FM-frequentie ook werkzaam is en het signaal ontvangt van de hoofdstudio in Nairobi.
0: Mais dans un proche futur, nous aurons aussi le studio à Kericho parce que la langue de la population de Kericho n'est pas swahili et au studio de Nairobi, nous utilisons l'anglais et le swahili.
1: Maar het is de bedoeling, vertelt hij, dat in de nabije toekomst toch een volwaardige studio wordt opgericht in Kericho. En de reden is omdat de christenen daar niet het Swahili spreken. En in Nairobi gebruikt men het Swahili en het Engels.
0: C'est pourquoi la famille mondiale a donc décidé d'installer là-bas un studio.
1: Het is daarom dat de wereldfamilie beslist heeft om daar ook een studio op te richten. Om te evangeliseren moet je de taal gebruiken van de mensen al daar, zoals zeker voor diegenen die geen school hebben gelopen.
0: Parce que pour évangéliser, il faut utiliser la langue comprise, parler par les personnes ordinaires, même les personnes qui n'ont pas pu aller à l'école.
2: En we voegen er nog een bijkomend goed nieuws aan toe, welke Jean-Paul vermeldde na het interview.
1: In Siaya heeft men ook een FM-frequentie bekomen die vandaag actief is. Siaya ligt ook nabij het Victoriameer, maar nog een 70 kilometer verwijderd van Kisumu, meer naar het noordwesten.
2: En dit allemaal dankzij jullie financiële bijdrage in het verleden. Hartelijk dank.

0: Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden, volgt u ons naar Burundi. Ook in dat land steunden jullie een project in 2023.
2: Reeds sinds 2004 bestaat er een studio in de stad Bujumbura. En met de jaren kon de radio beluisterd worden in 6 van de 7 bisdommen dankzij de uitbreiding van FM-frequenties. Maar er was toen één bisdom, Ruidji, dat nog niet bereikbaar was. Dus het project gaat hier ook niet over de bouw van een studio, maar het plaatsen van antennes en de nodige apparatuur en stroomregeneratoren om via FM de huiskamers te bereiken.
1: Enkele maanden later liet Jean-Paul ons weten dat de materialen waren aangekomen, maar nog niet geïnstalleerd.
2: En de vraag luidt dus:
1: wat is de situatie vandaag de dag?
3: Oui, le matériel est arrivé, il a été installé de façon que pour le moment, Radio Maria, disons le signal de Radio Maria Burundi atteint tous les diocèses du Burundi. Et donc je dis un grand merci aux auditeurs de Radio Maria Belgique qui ont contribué afin que Radio Maria Burundi soit effectivement une radio nationale au service de toute l'Église présente au Burundi.
2: Ja, al het materiaal is ondertussen aangekomen en geïnstalleerd. En vandaag bereikt het signaal van Radio Maria Burundi vanuit de studio in Bujumbura alle bisdommen van het land, dus ook in Ruidji. En daarom richt ik een grote dank aan de luisteraars van Radio Maria België voor hun financiële bijdrage. Radio Maria Burundi is nu een echte nationale radio geworden ten dienste van de ganse Burundese kerk.
3: De Burundi parle in zijn langue maternelle, le Kirundi. Et donc beaucoup d'émissions, beaucoup de programmes sont dans la langue Kirundi. Et aussi transmettent quelques programmes en français.
2: De Burundezen spreken hun eigen moedertaal, het Kirundi. En daardoor zijn vele programma's in deze taal, maar ook enkele programma's in het Frans. Daarna haalt Jean-Paul nog een nieuws naar boven uit zijn laatste recent bezoek aan de studio in het land.
3: Et le Burundi, c'est un pays qui est pauvre, malheureusement, et aussi qui connaît beaucoup de crises énergétiques depuis plusieurs années. J'ai été au Burundi moi-même récemment. J'ai remarqué que Radio Maria Burundi n'arrivait même pas à trouver le mazout sur le marché pour alimenter les groupes électrogènes. Mm-hmm. Oui. Et ils ont dû prendre le véhicule pour aller acheter le mazout en Tanzanie.
2: Het land, vertelt hij, is spijtig genoeg een arm land. Reeds vele jaren heerst er een energiecrisis. Ik was er onlangs en stelde vast dat de radio aan geen diesel kon geraken op de plaatselijke markt om de generatoren voor elektriciteit te kunnen doen werken. Zo waren ze verplicht geweest diesel te gaan halen met de wagen in Tanzania. En tussen haakjes, de dichtste grens ligt tenminste op een 250 kilometer.
3: C'est pour vous dire combien la situation est un peu compliquée parce que sur le marché au Burundi, l'essence, le mazout n'est pas présente d'une façon satisfaisante. Mais tout est lié à la question économique, donc la population est aussi pauvre.
2: Ik vertel het om jullie te tonen dat de situatie al daar ingewikkeld is. Dus door die economische crisis is het volk erg arm. Maar Jean-Paul trekt het dan door naar gans Afrika.
3: L'Afrique est en train de souffrir beaucoup depuis 2020. 2020 avec le coronavirus, les crises économiques. Et puis après, nous avons eu la guerre en Irak, et après la guerre à Gaza, après maintenant la guerre en Iran. Et tout ça sont des choses qui sont venues au même moment. Alors là, les économies très faibles souffrent beaucoup.
2: Et Jean-Paul legt ons uit dat Afrika veel leidt sinds 2020, voor eerst met de coronacrisis, daarna door de oorlog in Irak, daarna in Gaza en nu in Iran. Dat allemaal gebeurde snel achter elkaar, bedoelt hij, waardoor de reeds zwakke economie er nog sterker onder leidt.
3: Ça c'est un gros problème pour l'Afrique. Et les prix de l'énergie, mazout, essence, autres, donc, ont augmenté beaucoup. Et en augmentant, automatiquement, les prix des autres choses aussi augmentent à cause du prix de transport.
2: Dit vormt un groot probleem voor Afrika, waarbij diesel en benzine zeer duur zijn geworden. En daardoor vele andere zaken door de hoge transportkosten. Maar dit heeft dan ook uiteraard gevolgen voor de radio.
3: Les auditeurs, quand ils sont pauvres, ils n'arrivent plus à donner, à faire une aide financière à la radio. Non, pas parce qu'ils ne veulent pas. Non, non, ils ont la générosité dans leur cœur.
2: De luisteraars al daar zijn dus arm en kunnen financieel moeilijk bijdragen voor de radio. En niet omdat ze niet willen, want ze zijn vrijgevig in hun hart. En ze houden ook van Maria en dus ook van de radio. Want deze radio is nu nationaal en wordt overal gehoord en uitgezonden en is dus eigenlijk een radio van de kerk.
3: Ils aiment beaucoup la Vierge Marie, donc automatiquement, nous aimons la radio de la Vierge Marie. Parce que Radio Maria, comme elle est nationale, elle est écoutée partout, aimée partout, c'est la radio de l'Église.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: En zo komen we aan de laatste doorlichting van een Afrikaans project.
1: En dit is de speciale functie van Radio Maria Kibeho in Rwanda. Trouwens, in 2016 steunden jullie de oprichting van deze studio in deze grote bedevaartplaats. En dus nogmaals in 2023. Men had toen beslist er een opleidingscentrum van te maken voor de priesterdirecteurs en de redactiemedewerkers uit het Afrikaanse continent. Een soort van management training. Een ideale plaats zo dicht bij Maria. Een vorming in een sfeer van gebed. Tussen haakjes de echte Radio Maria Rwanda, die werkt zoals de onze, bevindt zich in de hoofdstad Kigali.
0: Een tweede functie was als een studio voor uitzendingen wereldwijd. Maar dit vroeg een serieuze verbetering op gebied van de kwaliteit van het internet, die er dan zeer kostelijk is.
1: Enkele maanden later legde Jean-Paul ons reeds uit dat dit centrum zeer goed werkt met vele tientallen opleidingen per jaar en uitzendingen in verschillende talen in verbinding met de radio's in de andere landen volgens de taal die men spreekt.
0: En toch wilden we eens horen hoe alles vandaag verloopt en of er misschien toch bijzonder nieuws valt te vernemen.
2: Bien, alors Kibeho, c'est un poumon spirituel pour le continent africain et ça intéresse toutes les radios Maria du monde. Et il y a des ponts de prière organisés régulièrement et nous faisons en sorte que Kibeho est devenu un endroit de prière et Kibeho fait prier tout le continent africain à un rythme hebdomadaire.
1: Kibeho is het spiritueel centrum voor het Afrikaanse continent en ook voor alle radio's in de wereld. Regelmatig worden er gebedsbruggen georganiseerd. Kibeho is een echte gebedsplaats geworden en zet alle radio's in Afrika aan tot een wekelijks gebed. Dus in verbondenheid met de studio in Kibeho.
2: En dan is er ook, zoals je het zei, veel ponts de prière met Europa, maar ook met Amerika Latine, in de langue espagnol, et nous prions donc à Kibeho en espagnol, puis on connecte à Radio Maria Espagne et les Radio Maria de l'Amérique latine se connectent techniquement aussi sur Radio Maria à Espagne. Et ça est un projet vraiment qui a réussi.
1: En Jean-Paul vervolgt, en zo zijn er ook gebedsbruggen naar Europa. Tussen haakjes denken we aan onze eigen radio, in het Frans elke maandag om 13 uur. Dan legt Jean-Paul ook uit dat men zich ook verbindt met Latijns-Amerika in het Spaans en dan samen in connectie met Radio Maria Spanje. Dus besluit hij, het project in Kibeho is gelukt.
2: Et nous avons la chance aussi que toutes les congrégations religieuses présentes à Kibeho nous aident. Et ce sont, disons, les volontaires. Hein. Et c'est comme ça que nous arrivons à transmettre dans plusieurs langues, espagnol, portugais, français, anglais, swahili.
1: En we hebben het geluk dat in Kibeho vele kloostergemeenschappen gevestigd zijn die hulp bieden aan de radio als vrijwilligers. En daardoor kan men in verschillende talen de gebedsmomenten uitzenden, zoals in het Spaans, het Portugees, Frans, Engels en Swahili. En dan heeft Jean-Paul het over de tweede grote taak van Radio Maria Kibeho?
2: Côté formation, oui, c'est un endroit, disons, c'est le centre continental de formation pour les prêtres, les directeurs et les assistants éditoriaux, et ça se passe bien. Et j'ajouterai à partir de cette année, toutes les conférences continentales annuelles se font aussi à Kibeho.
1: Kibeho is dus tevens het continentaal centrum geworden voor de vorming van de Afrikaanse priester-directeurs en redactiemedewerkers. En dit werkt goed. En ik kan u nu zeggen dat tevens dit jaar alle jaarlijkse continentale samenkomsten gebeuren in Kibeho.
2: Door de president et les pères directeurs viennent à Kibeho et après avoir fait l'évaluation de comment le projet Radio Maria évolue en Afrique, après avoir parlé du marathon, et les prêtres restent pour une journée ou deux pour une retraite annuelle.
1: De voorzitters en priester-directeurs komen dan samen. En na bespreking en evaluatie over de toestand van de radio's in Afrika of over de mariathons, blijven de priesters nog 1 of 2 dagen voor hun jaarlijkse bezinning. En daarna komt Jean-Paul met nog een extra nieuws.
2: Maintenant, pour ce qui est de la construction maintenant de ce centre continental. En réalité, on allait chez les religieux qui sont présents à Kibeho, qui ont des infrastructures. Mais il a été nécessaire que Radio Maria elle-même puisse avoir un endroit et aménagé, disons, pour la formation.
1: Jean-Paul legt ons uit dat de verschillende kloostergemeenschappen al daar dus wel infrastructuur hebben waarvan de radio kan gebruik van maken. Maar de noodzaak dringt zich toch op dat Radio Maria Kibeho zelf zou beschikken over een eigen plaats om samen te komen, dus een eigen continentaal centrum. En dan komt het goede nieuws. De staat heeft ons een bouwtoelating gegeven en als alles goed verloopt, zullen de bouwwerken aanvatten in de maand mei van dit jaar.
2: Par chance, l'État nous a donné le permis de construction. Et si tout va bien, les travaux vont commencer pendant ce mois de mai 2026.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden luisteraars, we kunnen jullie niet genoeg bedanken voor de steun, zowel financieel als in gebed, voor de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in de voorbije jaren.
2: En u kan zeker vaststellen dat de verantwoordelijken alles in het werk stellen dat jullie giften goed worden gebruikt voor de vele luisteraars in andere landen in de wereld.
1: Hartelijke dank, maar misschien kunnen er toch nog wat centjes bij.
2: Ja, wie weet.
1: En daarom sluiten we deze laatste en vierde uitzending af met nog een laatste aanmoediging vanwege Jean-Paul.
2: Laat jullie hart beroeren door zijn aanmoedigende woorden.
1: Beste luisteraars, dank voor het luisteren.
2: En nogmaals hartelijk dank.
3: Eh bien, c'était une bonne stratégie que vous avez prise pour que les auditeurs puissent faire le marathon pendant un mois. Et nous, en Afrique, nous faisons le marathon pendant trois mois, donc à partir du mois de mai jusqu'à fin juillet en général.
1: Wel, zegt Jean-Paul, het is een goede strategie die jullie gekozen hebben, zodat de luisteraars gedurende een maand deze marathon kunnen steunen. Hier in Afrika, in de meeste gevallen, duurt het zelfs drie maanden, dus van mei tot eind juli.
3: Parce que nous allons dans les paroisses, dans les écoles. C'est vraiment une activité pastorale intense, de déplacement, de prière, de catéchèse sur le terrain. Et pour chercher, évidemment, l'aide financière.
1: Maar wij gaan dan naar de parochies, naar de scholen. Het is een pastorale activiteit met vele verplaatsingen, ook met gebeden en catechese. En alles dus om financiële steun te kunnen bekomen.
3: Mais aussi, nous utilisons, disons, le marathon pour avoir de nouveaux auditeurs, de nouveaux volontaires, de nouveaux donateurs. Vraiment complexe. Et ça prend du temps parce que quand on doit visiter, par exemple, 100 paroisses, 150 paroisses, il faut du temps.
1: Tijdens een dergelijke marathon zoeken we ook nieuwe luisteraars, nieuwe vrijwilligers en donateurs. Het is zeer complex. Maar dat vraagt tijd als men bijvoorbeeld 150 parochies wil gaan bezoeken. Ik stelde Jean-Paul nog een bijkomende vraag. Daar men in Afrika financiële nood heeft, betekent dit dat een marathon dan eerder voor henzelf is?
4: Les Africains qui font un marathon, puisqu'ils ont toujours besoin de l'argent, c'est toujours pour eux-mêmes.
3: Le marathon, c'est pour l'Africain. Tous ont l'esprit missionnaire pour aider les autres. Par exemple, dans le même pays, en Ouganda, nous avons une sous-station où les gens sont très pauvres, les nomades, au nord de l'Ouganda. Une autre sous-station peut collecter des fonds pour aider la sous-station dont je parle. Les fonds ne vont pas aller peut-être hors du pays, disons, mais ils vont aider d'autres radiosseurs, même dans le même pays.
1: En Jean-Paul legt ons uit dat een marathon bij de Afrikanen ook ontstaat uit een missionaire geest om de anderen te helpen, maar dan eerder binnen hun eigen land. En hij geeft ons een voorbeeld. In Oeganda bestaat er in het noorden een substation, dus studio, bij de nomaden. Maar het is er zeer arm. En zo is er een ander substation in het land die deze studio in het noorden financieel helpt. Dus het geld blijft eerder in het land. Tussen haakjes vergeten we niet dat het hier meestal gaat om enorme uitgestrekte landen waar dus meerdere studio's zijn en die elkaar dus onderling bijstaan.
3: Vous allez présenter tous les projets aux auditeurs pour que chaque auditeur, selon sa sensibilité, puisse faire un don. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs de Radio Maria Belgique ont des sensibilités africaines. En réalité, l'Afrique étant donné qu'elle est très proche de l'Europe, et les missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique sont des Européens. Je suis sûr que beaucoup choisiront des projets Radio Maria en Afrique.
1: Jullie stellen dus alle projecten voor aan jullie luisteraars, zodat elke luisteraar geeft volgens zijn of haar gevoelens voor één of ander project. Ik ben zeker dat vele luisteraars van Radio Maria België een band voelen met Afrika. Afrika staat heel dicht bij Europa, doordat de missionarissen die er geëvangeliseerd hebben, Europeanen waren. Ik denk dat vele luisteraars graag projecten uit Afrika kiezen. Ik herinner jullie, beste vrienden, eraan dat Jean-Paul Kayihura zelf ook Afrikaan is, namelijk een Rwandees.
3: Afrika rest encore la terre de la première évangélisation. L'année passée, l'Église universelle a fêté du jour au jubilé de 2025 christianisme. Mais les églises d'Afrique sont en train de fêter 100 ans, 125 ans, 150 ans, 200 ans, mais c'est tout. La lumière de l'Évangile est arrivée en Afrique trop tard.
1: Afrika is nog altijd het terrein van de eerste evangelisatie. De universele kerk vierde vorig jaar de 2025ste verjaardag van het christendom. Maar de Afrikaanse kerken vieren hun 100 jaar, 125 jaar, 150 jaar christendom. Het licht van het evangelie is in Afrika zeer laat gekomen.
3: Par chance, avec les moyens technologiques actuels, il est possible d'accélérer l'évangélisation. Il est possible de porter la lumière de l'évangile à beaucoup de gens en un bref de temps.
1: Maar met de huidige technische middelen van vandaag is het mogelijk de evangelisatie te versnellen, om het licht van het evangelie te brengen bij vele mensen in een kortere tijd.
3: C'est pourquoi je vous encourage, chers auditeurs de Radio Maria Belgique, je vous encourage à être des missionnaires d'aujourd'hui. Et la lumière de l'Évangile, c'est comme l'eau. Un corps humain ne peut pas vivre sans eau. Et l'eau est la vie. La lumière de l'Évangile aussi est la vie. Et donc, je vous encourage à être des missionnaires d'aujourd'hui.
1: Het is daarom, beste luisteraars van Radio Maria, dat ik jullie aanmoedig om hedendaagse missionarissen te zijn. Het licht van het evangelie is als water en een mens kan niet leven zonder water. Water is het leven zoals het licht van het evangelie. Ik nodig jullie dus uit missionarissen van vandaag te zijn.
3: Je vous encourage à imiter les missionnaires qui sont allés en Afrique dans le passé Dans le passé, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait la malaria, il y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau de robinet. Mais ils ont eu le courage d'apporter la lumière de l'Évangile. Je vous encourage à avoir le même zèle missionnaire.
1: En Jean-Paul vervolgt, ik moedig jullie aan de missionarissen te imiteren die in het verleden naar Afrika trokken. Er waren toen vele moeilijkheden, zoals malaria, het ontbreken van wegen, elektriciteit, stromend water uit de kraan. Maar zij hadden de moed dit licht van het evangelie rond te brengen. Ik moedig jullie aan om diezelfde missionaire ijver te bezitten.
3: Je dis toujours que la Vierge Marie, elle vous regarde. Quand vous faites quelque chose de bon, quand vous faites quelque chose qui approche, disons, les personnes à son fils Jésus, elle prie pour vous, elle vous bénit. Et c'est très important que chaque auditeur, chaque auditrice de Radio Maria Belgique puisse devenir donateur.
1: Ik zeg altijd, de maagd Maria bekijkt je. Als je iets moois doet, zoals mensen brengen naar hun zoon Jezus, hij bedoelt dus via de radio, dan bidt zij voor je en ze zegent je. Dit is zeer belangrijk. Mogen dus elke luisteraar en luisteraarster van Radio Maria België een donateur worden.
3: Écouter Radio Maria Belgique, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il faut faire un autre pas pour être protagoniste de ce projet.
1: Luisteren naar Radio Maria België is een goede zaak. Maar, zegt Jean-Paul, jullie moeten ook stappen zetten om deelnemers te zijn van de andere projecten.
3: Donc je vous invite, chers auditeurs, aider Radio Maria Belgique à fonctionner, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que vous avez eu Radio Maria Belgique grâce aux dons des autres auditeurs.
1: Radio Maria helpen om te kunnen werken is een goede zaak. Maar vergeet niet dat jullie de radio hebt bekomen door de giften van andere luisteraars in de wereld. Dus ik vraag jullie bij te dragen opdat het Rijk Gods zich verder mag uitbreiden en alle hoeken van de wereld mag verlichten.
3: Donc je vous invite à contribuer afin que le règne de Dieu puisse continuer à se répandre. Éclairer tous les coins de la terre.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

Beste medechristenen, om ons voor te bereiden op de viering van deze heilige Eucharistie, voor God, voor elkaar, willen we eerst onze schuld beleiden. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. God onze Vader, gij hebt het woord der waarheid en de geest die heilig maakt in deze wereld gezonden. Zo wilt gij aan de mensen het verheven mysterie van uw Godheid openbaren. Geef dat wij het ware geloof beleiden door de glorie van de eeuwige drievuldigheid te herkennen en door haar eenheid in macht en majesteit te aanbidden. Dat vragen wij u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de berg Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: de Heer is een barmhartige en medelijdende God, geduldig, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: als ik genade heb gevonden in uw ogen, Heer, trek dan met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Woord van de Heer.
0: Bedankt.

uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Corinthiërs. Broeders en zusters, verheugt u. Wees volmaakt. Spoort elkaar aan. Wees eensgezind. Bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Woord van de Heer. Amen.

Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie gelooft in hem wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God.

Beste mensen, Belgianen, gasten. We vieren vandaag het hoogfeest van de heilige drie-eenheid. En het is eigenlijk wel een beetje jammer dat dat dit jaar gelijk valt met de afsluiting van de meimaand. Andere jaren vieren we op de laatste dag van mei het feest van Maria Visitatie. De dag waarop we gedenken dat Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth. Meteen nadat ze van de engel de boodschap heeft gekregen dat ze moeder zal worden van Gods zoon, gaat ze Elisabeth helpen. Haar oudere nicht, die in verwachting is van wie we niet kennen als Johannes de Doper. En het lijkt nu alsof Maria haar feestdag moet concurreren met het feest van de heilige drie-eenheid. Maar zo zou ze het zelf waarschijnlijk nooit ervaren hebben. Al vanaf het moment dat de engel Gabriel haar de boodschap heeft gebracht, horen we voortdurend dat Maria zich helemaal in dienst stelt van God. Het draait niet om haar, zo ze besefte, maar om God en om zijn liefdevolle zorg voor de mensen. En hoe hoog we Maria ook zalig prijzen, zij verwijst ons telkens door naar haar zoon. Doe maar wat hij u zeggen zal, is de goede raad die ze ons voorhoudt. We hebben hier in de Sint-Jan afgelopen maand weer dagelijks met elkaar het Rode Hoedje gebeden. Maar ook in dat typische gebed tot Maria komt telkens weer God ter sprake, de drie-eenheid. Als we bij het kruisje openen met de geloofsbelijdenis, belijden we God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we Maria begroeten als dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon en bruid van God de Heilige Geest. Bij elk onze Vader. En steeds als we na elk tientje bidden, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De meesten van ons zijn opgegroeid met die benaming voor God. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch is Hij maar één God. Zo maken we het kruisteken elke keer als we gaan bidden. We beginnen onze vieringen daarmee. We werden gedoopt met die naam. We kregen het bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Maar voor heel moderne mensen is het toch een moeilijk begrip, die drie-eenheid. Maar in een oud boekje wat wij thuis hebben met gelovige vragen op kritische vragen van ongelovigen stond ook al die vraag gesteld. Hoe kan dat nou toch, drie-eenheid? Je hebt één God of je hebt drie goden. Hij kan natuurlijk nooit één en drie tegelijk zijn. Het antwoord in dat boekje luidt: het kan, dus het is. Ik ben bang dat we daar vandaag de dag niet meer mee aan hoeven te komen. Maar gelukkig hebben wij internet en dus kunnen we even googlen. En waar je dan ook gaat lezen om iets te weten te komen over de drie-eenheid, wordt steeds vooropgesteld dat de drie-eenheid een mysterie is. En misschien is het ook wel het beste om dat zo te laten, een mysterie. Maar ja, het kenmerkende van een mysterie is nou ook weer altijd dat ze ons uitdagen om het te ontrafelen. Mysteries die fascineren ons. Enerzijds maken ze ons misschien wat angstig, want je hebt er natuurlijk nooit greep op. Je weet niet wat je eraan hebt. En anderzijds probeer je toch telkens weer achter dat mysterie te komen. Je wilt begrijpen hoe het nou precies in elkaar zit. Je zult het kunnen vergelijken met een misdaadroman. Langzaam maar zeker kom je dingen te weten. Probeer je ook een beeld te vormen naar die mysterieuze figuur naar wie je op zoek bent. En aan het einde dan weet je het ook. Zo is het met een boek. Zo is het met een film.
En als je je bij dat boek nou niet kunt bedwingen, dan kun je ook nog eventjes achterin gaan kijken. Je leest het laatste stukje en dan weet je wie het gedaan heeft. En het mysterie, dat is ontrafeld. Zo gaat het in een boek, maar zo gaat het echt niet met echte mysteries. Die zijn niet te ontrafelen. Je kunt daar niet even achter kijken. En zo is het ook met het allergrootste mysterie, met God. God is voor ons mensen ten diepste niet te doorgronden. En toch hebben mensen dat altijd wel geprobeerd. Je wilt ook zo graag weten wie God is. Je een beeld van hem vormen. Hem kunnen beschrijven. En in zekere zin doen we dat ook met die feestdag van vandaag. Het feest van de heilige drie-eenheid. Onze God is één God en drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo luidt de formule die al in het jaar 325 op het concilie van Nicea werd vastgelegd. Eén God in drie personen. Voor ons klinkt het misschien als een abstracte definitie. En toch is dit geen uitvloeisel van het lang denken van een groep theologen of bisschoppen. Het is de neerslag van het geloof van gewone mensen. Een geloof dat geworteld is in de Bijbel. In de Bijbel krijgen we immers een beeld van God aangereikt in die persoon van Jezus Christus. In hem heeft God zich aan de wereld getoond. De eerste christenen hebben ervaren dat Jezus boven alle mensen uitstijgt, dat hij aan God gelijk is. En als je dat geloofde en je wilde Jezus achterna, probeerde je in zijn geest te leven. Je liet je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo had Jezus dat zelf al opgedragen aan zijn leerlingen. En zo dacht ook de jonge kerk over God. Voor haar is God 3-1. Dat gelovende 3-1 God zette de eerste christenen aan tot daden van gerechtigheid, tot een liefdevolle gezindheid. En hoe God dan ook nog eens in een dogma te vangen zou zijn, daar hebben ze zich toen niet druk over gemaakt. Dat kwam pas een paar eeuwen later. Maar de eerste christenen durfden te zeggen, zo is God voor ons, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan nog blijft staan wie God ten diepste is, ten volle, dat zullen we wel nooit kunnen doorgronden. Dat blijft een mysterie. En met al onze moderne wetenschap, met een 5G-netwerk, de krachtigste computers en het hele internet, komen ook wij niet verder. We kunnen God al die namen geven die ons in de loop van de traditie zijn aangedragen. Hij is schepper, hij is onze tochtgenoot, bron van leven, liefde, barmhartigheid. En toch, van God zullen we uiteindelijk ook moeten blijven zeggen, God is een mysterie. Het mysterie van de heilige drie-eenheid. Daarin hebben christenen van eeuwen en eeuwen God aanbeden. En met al die christenen mogen ook wij in geloof blijven belijden dat God zo voor ons is. De Vader, schepper van hemel en aarde, die altijd met ons op weg blijft gaan. De Zoon onder ons geboren, gestorven en weer verrijzen, die met ons is en ons blijft voeden met zijn lichaam en zijn bloed. De Heilige Geest, die ons inspireert, troost en kracht geeft. Eén God in drie personen. Amen.

0: Bidden wij in geloof en vertrouwen. Bidden wij in onze voorbeden.
1: Bidden wij voor onze kerk. En voor alle kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden. Dat zij minder nadruk leggen op wat hen gescheiden houdt. Maar steeds meer oog krijgen voor wat hen verbindt. Dat vragen wij op voorspraak van de Zoete Moeder.

drie ene God, schepper en vader, die alles in het leven riep en het aan mensen toevertrouwde. Leer ons behoedzaam omgaan met uw schepping. Laat niet toe dat wij de rijkdommen van deze aarde misbruiken. Beziel ons met de zorg voor alle leven. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

Drie ene God, Heilige Geest, die het levend hart van deze wereld zijt. Bemoedig en beziel ons. Ontsteek in ons en in allen die geloven het vuur van uw liefde. Inspireer ons met goedheid en maak ons één van hart. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

u. Bijzonder bidden wij vandaag voor een goed en spoedig herstel van Monsignor Mutsaert. Voor José van der Ven Hax. De levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw. Joop Langendonk. De heer en mevrouw van den Bos van den Oort. Albert en Antonia van Zon Heesakker. Willem en Marie van Rooij van Keulen. Jo van Rooij van Zon. Familie Peters Kampfens. José Wek van den Assem. Cornelis en Garrike Leenders. Dochter Shani, zoon Bart en Daatje Nendels. Joop van den Heuvel. Annelies en Ton Monen. Jan Arends en Jan en Toos van Dijk. José Goes van Hoften. De dierbare Jan Geert. Uit dankbaarheid voor de 80-jarige verjaardag van Ria Arends. Kees van Heel, overleden familie van Heel en overleden familie van Gent. Om kracht en genezing van een ziek familielid. De overleden ouders Theo en Antoinette Kok van de Heuvel en overleden broer Theo Kok. Voor een overleden broer. Bidden wij voor Liv van Gelder, die deze zondag door het sacrament van de doop in onze kerk wordt opgenomen. En bidden wij voor Rina Walters en voor de oud-proost van de broederschap, Willem Westerwoud, die afgelopen week in het licht van de verrijzenis zijn overleden. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

0: God, goede vader, ons leven behoort u toe. In geloof en in dankbaarheid zijn wij tot u gekomen. Wij vragen u, verhoor ons gebed. Schenk ons uw licht en uw kracht. Dat bidden wij u in de gemeenschap der heiligen en op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.
1: Tijdens de offerande worden de gaven van brood en wijn naar het altaar gebracht voor de viering van de Eucharistie. U kunt zich bij deze offerande aansluiten in uw gaven voor de collecte. U kunt de collecte ook voldoen via de QR-code die u vindt op het inlegvel of bij uw zitplaats. U die via de livestream met ons verbonden bent, kunt uw bijdrage overmaken op een banknummer dat nu in beeld verschijnt. Hartelijk dank voor uw gaven voor onze parochie.

0: Dit broeders en zusters had mijn nieuwe verenvaart mogen worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer toch uit uw handen aannemen, dat lof en eer van zijn naam, wel zijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer onze God, heilig onze gaven dit brood en deze wijn, waarover wij uw naam aanroepen. En maak onszelf door deze Eucharistie tot een blijvende offergave u ter eer. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen we dank aan de Heer onze God.
1: Hij onze dankbaarheid maken.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest, zijt gij één God en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van u, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw. Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot. O heilige drievuldigheid, gij één van God, één God die wij aanbidden. Ook de engelen aanbidden u, de cherubs voor uw troon, de serafijnen. Uit één mond roepen zij u toe.

Op bladzijde 24 in uw misboekjes. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest niet uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam Joop de beker in zijn handen, sprak de dankte u opnieuw, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden om voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en wij vragen u met aandrang dat we naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus, Robertus Duyle, bisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood zijn heengegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven, dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

0: aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. En wij zoeken elkaar de vrede.
2: Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, uw sacrament mochten wij ontvangen. Uw naam hebben wij beleden. Eeuwige heilige drievuldigheid en ongedeelde eenheid. Wij bidden u, laat deze viering ons heilzaam zijn naar lichaam en geest. Wij vragen u dat vol vertrouwen door Christus, onze Heer.
1: Dan nog een paar mededelingen. Aanstaande donderdagavond, 4 juni, vindt de laatste avond plaats in de race over christelijke spiritualiteit onder leiding van vicaris Schreuder. Komende donderdag gaat het over bouwstenen voor een vitale spiritualiteit. De bijeenkomst wordt gehouden in de bouwloods en begint om 7:30 aanstaande donderdag. Volgende week, zondag 7 juni, vieren we het hoogfeest van Sacramentsdag. In aansluiting op de hoogmis van 10 uur vindt er een sacramentsprocessie plaats rondom de Sint-Jan. Om 12 uur is er ook weer een gezongen eucharistieviering. En vanaf volgende week zondag wordt na de mis van 10 uur het koffiedrinken in de bouwloos weer hervat.
0: Broeders en zusters, met velen mochten wij dit feest vieren op de laatste dag. Op de laatste dag van de viering van de meimaand. Met Maria mogen wij blijven zeggen, mij geschiede naar uw woord. Mogen dat onze overtuiging zijn. U hebt de uitleg gedetailleerd en toch heel gericht gehoord op het feest van de drie-ene God. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
3: Gaat alle heen in vrede.
2: En wij danken ons.
4: Bladzijde 32.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Job. En we lezen hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren, en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister had hij moeten blijven, laat God er vanuit een hoge niet op letten, laat er geen licht over stralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen, wolken mogen hem omhullen, zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden, uitgesloten van de dagen van het jaar, niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven, uit de schoot komen en een laatste zucht? Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoeners stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk. De slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Ze zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.

Wanneer we het hebben over Job in het Oude Testament, dan heeft men het over een rechtvaardige. Een persoon waarvan God zelf zegt: hebt gij ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Job wordt als een rechtvaardige aanzien. Hij vreest God, hij doet geen kwaad, hij is, hetgeen we vandaag zouden zeggen, een heilige. En toch lezen we in het derde hoofdstuk eigenlijk iets negatiefs. Hoewel Job een heilige is, en eigenlijk heel rechtschapen, zoals het ook verwoord wordt wanneer hij zegt: het goede nemen we wel aan van God, waarom dan niet het kwade? Job is iemand die alles aanvaardt dat van God komt. Hij neemt het leven zoals het is. Maar dan zien we nu dus in het derde hoofdstuk iets negatiefs. Hij komt eigenlijk depressief over. Hij is levensmoe. Zoals hij het zegt: weg met de dag waarop ik werd geboren. Hij is het moe. Hij krijgt zware beproevingen. En hij is er niet echt kwaad om, maar hij is bedroefd. De vrienden van Job zitten namelijk rondom hem, zo stond er geschreven in het tweede hoofdstuk, 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was. Job is dus die rechtvaardige die niet alleen geluk kent. In een groot deel van zijn leven had hij geluk gekend. Maar nu is er ongeluk, is er ziekte. Het is zelfs de Satan zelf die hem beproeft door hem ziekte te geven. Hij maakt hem ziek. Wat is dus de reactie van Job tegenover al dat kwaad? Ja, hij is daardoor bedroefd. Hij is levensmoe, sommigen zouden zeggen, zoals we het reeds zeiden, depressief. En toch zondigt Job niet wanneer hij zelfs deze negatieve, moeilijke woorden tot uitspreken brengt. Job is namelijk iemand die toch blijft vertrouwen op God, ondanks zijn klagen. Op het einde hebben we gelezen: zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Ja, Job is aan het zuchten, hij is aan het klagen. En soms mag men dat, ook tegenover God, als men maar op het einde besluit dat God het wel beter zal weten. Dat God wel degelijk met ons bezig is. Zoals toen Job het zei, en we hebben deze zin reeds gelezen: waarom dan niet het kwade aanvaarden als we ook het goede van God aanvaarden? En het kwade is wel degelijk kwaad, maar komt van de Satan. En daarom zullen we even stilstaan bij hetgeen hij zegt in vers 8 van het derde hoofdstuk. Daar staat: vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. De Leviathan is een mythisch figuur en komt men ook tegen in geschriften buiten de Bijbel om. Het is eigenlijk een symbool van de duivel, een symbool van het kwade. Het is een zeemonster dat probeert om de mens weg te houden van de waarheid of van het ware licht. Het is eigenlijk een symbool voor de duivel. Wanneer we bijvoorbeeld het boek Jonas lezen, dan weten we dat Jonas in de buik van een vis terechtkomt. Wel, die vis, grote vis, is hetzelfde woord als de Leviathan hier tot uitdrukking gebracht. De Leviathan is een zeemonster of een grote vis. Wanneer dus Jonas in de buik van de Leviathan komt, in de buik van de grote vis, dan is het daar donker, maar God zal hem daaruit redden. Zoals Leviathan die Jonas terug op het droge uitspuwt.
Wel, Job, die weet dat als een rechtvaardige. En ook al heeft hij nu momenten van klagen en zuchten, hij blijft ergens zijn vertrouwen op God leggen. Ook al zou hij wensen dat hij dood was. Maar wat is de dood? Is de dood in dit geval iets negatiefs? Wel, Job omschrijft het. De dood is zoals gewoon liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Zo omschrijft Job eigenlijk de dood. De dood is een rust. De dood is een slapen, is iets ongestoord. En het geldt voor iedereen, voor rijken als ook voor armen. En natuurlijk, Job spreekt voor de komst van Christus in het Oude Testament, voor de redding van de dood. En dus de dood was op dat moment een rusten en ergens misschien ook een stil verlangen naar eeuwig leven. Hetgeen dat gekomen is door Christus, onze Verlosser. Ja, wanneer men klaagt, wanneer men zucht, dan kan men soms eens naar die dood verlangen. Maar natuurlijk, Job zal blijven vertrouwen op God. Hij zal die dood ergens wel aanschouwen, maar er niet in meegaan, omdat hij toch in het diepste van zijn hart blijft verlangen naar het ware leven. Want dat is die rechtvaardigheid die Job beleeft. Eigenlijk voor ons met deze lezing van het derde hoofdstuk van Job misschien een les. Het is niet altijd heel erg als we eens een beetje klagen tegenover God, als we maar weten dat God het beste wil voor de mens. En wat is dat beste? Dat is God zelf, dat wij kiezen voor God. En daarin ligt net die beproeving die Job krijgt. Door zijn beproeving zal hij nog bewuster kiezen voor God. Ook al is het moeilijk, ook al heeft hij veel te lijden, ook al is het zwaar. Hij zal uiteindelijk kiezen voor het leven, een leven met God. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan ook het kwade niet? En dus, zelfs met het klagen, vertrouwt Job op de goede uitkomst die alleen maar komt door God. En deze wereld is een wereld die toch vergaat. Dit aardse leven is een leven dat eindigt. Maar voor een gelovige zal ze uitmonden in eeuwige rust bij God. Een eeuwige rust dat wel een leven is. Een eeuwig leven. Lezen we daarom nogmaals deze mooie tekst, het derde hoofdstuk van het boek Job. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij, weg met de dag waarop ik werd geboren en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister, had hij moeten blijven. Laat God er vanuit een hoge niet op letten, laat er geen licht over stralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem moeten vasthouden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld, en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven, uit de schoot komen en een laatste zucht? Waarom hebben knieën mij ontvangen, waarom hebben borsten mij gezoogd? Want, o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden.
naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver? Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoener stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk. De slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Ze zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, een zeer fijne middag gewenst. Zometeen zullen wij samen met de Heilige Vader verbonden zijn voor het bidden van het Angelus. En daarna zullen we de mogelijkheid hebben om ook het rozenhoedje vandaag te bidden. Alvorens wij dat gaan doen, bidden we samen het middaggebed van de kerk op dit mooie feest van de Heilige Drie-eenheid. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 555. Bladzijde 555. We nemen de hymne uit het ochtendgebed. Gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 784. Bladzijde 784. En de korte schriftlezing daarvoor gaat u terug naar de eigen teksten van het feest. Dat vindt u op het midden van bladzijde 558. Bladzijde 558. God, kom mij te hulp. Heere, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Drievuldigheid zo stralend schoon, gezeten in uw hoge troon. Een lied van louter heerlijkheid wordt innig aan u toegewijd. O God die onze Schepper zijt, uw licht ons geeft, uw zuiverheid. Geef dat ons leven waarlijk is, getrouw aan uw gelijkenis. Gij hebt ons naar uw beeld gemaakt, ons leven is tot u ontwaakt. Het hoort bij u, het vindt daarin zijn loon, zijn waardigheid, zijn zin. O Zoon, o glans van Gods gezicht, o spiegel van het eeuwig licht, gij zijt tot mensen uitgegaan, gij neemt ons als uw broeders aan. O heiland die de wijnstok zijt, laat ons door u in het licht geleid, de groene frisse ranken zijn, die groeien in uw zonneschijn. O geest van beiden uitgegaan, o liefde waar wij in bestaan, o wijsheid die de wereld leidt, o hartstocht van barmhartigheid. O vuur van God, wijs ons het spoor en ga ons in het donker voor. Herstel ons leven binnenin en maak ons recht en rein van zin. O zalige drievuldigheid, wie alle lof zij toegewijd, versterk omdat gij ons bemint de band der liefde die ons bindt. Totdat wij eenmaal in uw rijk, uw beeldenis geheel gelijk, het loflied zingen dat voorgoed uw heilig recht en hulde doet. Gij zijt onze hoop, ons heil en onze eer, o heilige drie-eenheid. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt onze hoop, ons heil en onze eer, o heilige drie-eenheid. Naar de brief aan de Galaten. God heeft zijn Zoon gezonden, zodat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En het bewijs dat gij kinderen zijt. Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. Gezegend en verheerlijkt zij de heilige drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij, in het oprecht belijden van het geloof, de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God, in macht en majesteit. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mag ik u van ganser harte welkom heten bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live, waar wij helemaal live verbonden zijn met de vele mensen die zich opnieuw hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Om zo meteen het Angelus te bidden samen met de Heilige Vader, Paus Leo XIV. En dat een dag nadat hij gisteravond, dat kon u ook meevolgen hier bij Radio Maria, de Rozenkrans voor de Vrede heeft gebeden in de Vaticaanse tuinen, vlak bij de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Een heel mooi gebed, waar ook heel wat mensen aanwezig konden zijn in de Vaticaanse tuinen. En dat u helemaal live hebt kunnen meevolgen, hopelijk ook. Hebt u kunnen meebidden voor de vrede die zo broodnodig is in de wereld en in de harten van alle mensen. Een zon overgoten Sint-Pietersplein, warme temperaturen in Rome. Maar de mensen zijn er klaar voor. Alle ogen gericht op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis, wachtend op Paus Leo XIV. En dat natuurlijk op dit mooie hoogfeest van de heilige drie-eenheid. Applaus weer klinkt, daar komt de Heilige Vader.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità.
2: Met het hoogfeest van Pinksteren dat we een week geleden hebben gevierd, wordt de paastijd besloten. Door het vieren van het mysterie van de heilige drie-eenheid wordt ons de mogelijkheid te geven om na te denken over de weg die we hebben afgelegd. Vanuit het centrum van het leven van God, die zich gegeven heeft aan ons in Jezus Christus. Dit leven is een dynamische gemeenschap die vruchtbaar wordt en die ons oproept. De Heilige Geest, afkomstig uit de Vader en uit de Geest, wordt als het ware uitgestort in onze eigen harten, zodat deze in de wereld de vorm krijgt van de kerk, sacrament van gemeenschap, ruimte van

0: sterke aantrekking ervaart tegenover Jezus. En hij gaat er naartoe in de nacht om niet gezien te worden, omdat hij het verlangen heeft om beter deze mysterieuze meester te leren kennen en om enkele vragen te kunnen stellen aan deze. En Jezus spreekt met Nicodemus vanuit de Heilige Geest. Het is die verrassing die het mogelijk maakt om, ook als volwassenen, deze kinderlijke nieuwsgierigheid te ervaren. En als het ware met de intuïtie van het leven van God te worden getransformeerd tot deze nieuwsgierigheid. Jezus spreekt met Nicodemus door de Heilige Geest. En op deze wijze wordt die nacht verlicht met de waarheid. Zoals het feest vandaag ons in de kerk verlicht. God die de wereld zo heeft lief gehad dat hij onze zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat diegene die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven zal hebben. En God heeft de zoon niet naar de wereld gezonden om ze te veroordelen, maar om ze te redden door middel van hem. Dierbaren, in dit mysterie van God, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn we thuis, zoals Nicodemus, die het gevoel ervaart van thuis te zijn in de nabijheid van Jezus. Dat dit werkelijk ons vrede mag geven in het hart, dierbare broeders en zusters, de vreugde van de Heilige Geest te laten ervaren. Zo zal de Heilige Geest en de Zoon en de Vader in de heilige drie-eenheid ons toestaan om alles en iedereen te beminnen. Om met ieder schepsel gemeenschap te ervaren, relatie en ontmoeting. En niet toe te geven aan de verdeeldheid, polarisatie, de onderdrukking van diversiteit in deze wereld. En Nicodemus, die maakte deel uit van het Sanhedrin, de raad van de belangrijken van Israël. En dus vieren wij dit feest van de Heilige Drie-eenheid. Dat we ons mogen laten leiden door de Heilige Maagd Maria, met het bidden van het Angelus, om herinnerd te worden aan haar ja, aan de wil van God.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio

0: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
1: Dierbare Brüders und Schwestern,
0: attraverso la preghiera del Santo Rosario,
1: in de afgelopen maand, de meimaand, heeft de gehele kerk een stem en oproep laten horen voor vrede, in het bijzonder door het bidden van de Heilige Rozenkrans, als een ononderbroken keten die de voorspraak van de Heilige Maagd Maria heeft gevraagd. In het bijzonder voor de tot martelaarschap gebrachte volkeren in de oorlog. Mogen de heilige wijsheid het geweten verlichten van elke autoriteit en hun beslissingen richten op het zoeken naar een oprechte weg van vrede, rechtvaardigheid die langdurig mag zijn.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
1: Vandaag in Italië vieren we ook de 25e dag van de zorg.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun.
1: En dus een bijzondere groet ook voor een ieder die zich ontfermt over nabijheid en zorg voor zieken. Ook een bijzondere groet aan u allen die gekomen zijn naar het Sint-Pietersplein, Romeinen en pelgrims. In bijzonder een hartelijke groet aan de bisschop van het bisdom van Kumba in Cameroen, met alle gelovigen, ook aan de parochies uit Slowakije, ook een parochiekoor die daar aanwezig is, ook een hartelijke groet aan de Polen die aanwezig zijn, en ook aan de deelnemers aan de grote pelgrimstocht vanuit het heiligdom van Picari in Polen, waar Maria wordt vereerd als moeder van de sociale rechtvaardigheid. Een hartelijke groet aan de alpinisten uit Rivoli, de jongeren uit San Zeno Naviglio en de deelnemers aan de Staffetta dell'Inclusione. Aan allen een zeer gezegende zondag gewenst. En natuurlijk hartelijke groeten van de paus vanuit het venster van het Apostolische Paleis. En we zien nog beelden van de parochiale groepen die zich hebben verzameld daar op het Sint-Pietersplein uit San Zeno Naviglio. En terwijl de klokken van de Sint-Pietersbasiliek weer luiden, krijgen we nog beeld op die prachtige mozaïek die op het Apostolische Paleis is aangebracht. Beeld van Onze Lieve Vrouw met het kind Jezus, beiden gekroond, met daaronder de wapenspreuk van de heilige paus Johannes Paulus II, totus tuus. En ook zijn wapen kan men daarop terugvinden. En zo zullen onze collega's van de Vaticaanse media er tussenuit gaan voor ons ook het signaal om dat ook te doen. Wij gaan zo meteen samen het rozenhoedje bidden. En dan om 1 uur komen we heel graag bij u met een derde bijzondere aflevering die te maken heeft natuurlijk met de afgelopen Mariathon. Nogmaals hartelijke dank voor alle weldoeners die in de meimaand hun hart hebben laten spreken en een gift hebben gedaan voor de Mariathon, voor de werken van Radio Maria. Over de hele wereld, u heeft gedurende deze maand regelmatig gehoord over de grote noden die er zijn in de wereld. Voor zij die niet in de mogelijkheid zijn om een financiële bijdrage daartoe te leveren, wij danken u zeer zeker voor uw gebed voor Radio Maria, voor het apostolaat. En dat is zeker even kostbaar. Op deze wijze kan één ieder, in welke hoedanigheid dan ook, een bijdrage leveren aan de Mariathon. Zeer zeker door te bidden voor al deze projecten die aan u worden voorgesteld. In de derde aflevering zullen wij onze blik richten op de projecten in het Midden-Oosten, verschillende landen daar die aan bod zullen komen, als ook Australië, het grootste land van Oceanië. De projecten voor de Mariathon van 2026. En dan hoort u ook nog enkele terugblikken, onder meer op de Mariathon van 2025 voor de Filipijnen. Dat mag u verwachten om 1:00. Zo, dierbare luisteraars, van harte een zeer gezegend hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid gewenst. Zometeen bidden we samen het rozenhoedje. Graag tot een volgende gelegenheid.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, verbid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze derde bijzondere aflevering waar wij mogen terugblikken op een maand Mariathon, de meimaand, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw natuurlijk. En het is ook onder haar voorspraak, onder haar mantel als het ware, dat we gedurende de afgelopen dagen hebben opgeroepen om Radio Maria te helpen in de hele wereld. En u heeft het al gehoord, er zijn dan ook vele noden. Zoals steeds beginnen we deze speciale afleveringen met de uitnodiging om, mocht u het ontgaan zijn en u wil alsnog graag Radio Maria helpen in de hele wereld, dan kan dat nog steeds. En we geven ook graag het rekeningnummer nog even mee. U kan een gift doen op BE 49 7333 7333 7771. Dus BE 49 7 3 x 3 7 3 x 3 3 x 7 1. Met de vermelding Mariathon, en dan komt dat zeker goed terecht. In de vorige afleveringen mochten wij onze blik al richten op de projecten en het overzicht van de Amerikaanse landen, Noord, Centraal en Zuid-Amerika. In een tweede aflevering maakten we kennis met de projecten op het Afrikaanse continent en heel wat Afrikaanse landen waar Radio Maria noden heeft. En vandaag zullen we dat op een derde groep

0: was een internet, radio en uitzending vanuit Rome, vlakbij het Sint-Pietersplein, tot de opening van onder meer locaties en ook mobiele studio's in het Midden-Oosten, onder andere in het heiligland in Jordanië en dergelijke meer. We waren zeer recent nog biddend verbonden met hen tijdens de Rozenkrans. Wat betreft Azië, dat is een groep landen waar we in het verleden tijdens de marathon verschillende keren hebben opgeroepen om te steunen, onder meer, denk maar aan de Filipijnen, denk aan Sri Lanka, Pakistan en India. Daar zullen we ook op terugblikken. Laten we ons eerst concentreren op de projecten die Radio Maria, de wereldfamilie van Radio Maria, ons voorstelt en die onze hulp nodig hebben. We beginnen daarbij met het Midden-Oosten. De projecten van het Midden-Oosten werden op deze wijze aan u voorgesteld.
1: En we gaan over naar het Midden-Oosten, beste luisteraars. Levende woorden in de landen van de profeten. Wat is de huidige situatie? Het gaat hier trouwens, beste luisteraars, over de verschillende Radio Maria's in het Midden-Oosten. Sommige hebben frequenties, andere wel gebruiken mobiele studio's om live uit te zenden op Radio Mariam, de Arabische Radio Maria, waarvan de studio's in Rome zijn. We gaan het hebben over Radio Maria in Irak. In Irak, beste luisteraars, zijn er ongeveer 42 miljoen inwoners. 0,6% zijn katholiek. Radio Maria bereikt er dagelijks 500.000 luisteraars. We gaan het ook hebben over Radio Mariam in Libanon. Ook een zeer moeilijke situatie. In Libanon wonen er 5,9 miljoen mensen, waarvan 44,85% katholieken. Radio Maria heeft daar een goed bereik. Men bereikt er 4,6 miljoen mensen. Ook gaan we het hebben over de aanwezigheid van Radio Maria in Syrië. Daar wonen er ongeveer 18,9 miljoen mensen. 1% is daarvan katholiek. Ook gaan we het hebben over Jordanië. Daar wonen er 11,7 miljoen mensen. Katholieken zijn beschouwd ongeveer 1% van die bevolking. En ook gaan we stilstaan bij Egypte, beste luisteraars, bij de aanwezigheid van Radio Maria in Egypte. Daar wonen er 107 miljoen mensen. Men vermoedt ongeveer 0,3% daarvan zijn katholiek. Wat is dus de situatie, de huidige situatie van Radio Maria in het Midden-Oosten? Dit jaar, beste luisteraars, vieren we met dankbaarheid, onder de zegen van God en de kerk, de weg van de Radio Maria-familie in het Midden-Oosten. Een project dat trouwens blijft groeien. Van de eerste 11 jaar van Radio Mariam, met de zetel in Rome, de eerste in de Arabische taal, tot de 8 jaar van Radio Mariam Irak. Tot de meest recente etappes van Radio Mariam Nazareth, ondertussen 5 jaar oud, en Radio Maria Libanon, 3 jaar oud. En deze radiostations, beste luisteraars, verspreiden de boodschap van de Maagd Maria in het Arabisch via een capillair netwerk dat FM-frequenties, satelliet en internet benut. En dankzij deze synergie bereikt Radio Maria vandaag de hele Arabische wereld, inclusief de Golf en Noord-Afrika, en begeleidt de diaspora in Europa, Amerika en Australië met buitengewone vruchten in termen van luisterpubliek en deelname. Beste luisteraars, wat is dan eigenlijk het project voor het Midden-Oosten? U weet het, deze regio van de wereld blijft helaas geteisterd door diepgaande economische, sociale en politieke instabiliteit. In vele landen geven de conflicten geen teken van afname. en is geweld

0: een dramatische dagelijkse constante geworden. In dit scenario wordt onze aandacht nog waakzamer. Het doel is de lokale stations te ondersteunen, zodat ze standvastig blijven in het geloof, weerstand bieden tegen het gewicht van vervolgingen en materiële ontberingen. De wens van de Wereldfamilie van Radio Maria, onze wens, is dat de christelijke aanwezigheid een levende realiteit blijft in deze heilige landen, gezegend door de aartsvaders tot aan de komst van Christus en de geboorte van de eerste gemeenschappen. En voor de steun, beste luisteraars, aan de operationele beheerskosten voor Radio Mariam in Syrië, Egypte, Jordanië en Libanon heeft de Wereldfamilie 300.000 euro nodig.
1: En zo hoorden we dus de noden van Radio Maria in Irak, Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Het is ook zeker goed om van hen te horen die zich inzetten voor de projecten van Radio Maria in het Midden-Oosten. We kennen allemaal de moeilijke situaties al daar. We denken maar aan de conflicten rond het heiligland Iran nu, waarbij tal van conflicten zijn tussen Iran en buurlanden en de Verenigde Staten. Het is een kruidvat, als het ware. Van zodra dat daar iets misgaat, dan wordt het vuur aan de lont gestoken. We hebben het in de afgelopen tijd jammer genoeg moeten zien. Te midden van al deze moeilijkheden, van al deze uitdagingen, leven een kleine hoeveelheid christenen die toch ter plaatse blijven, die weerstaan aan de verleiding om te vertrekken. Die weerstaan aan de verleiding om hun vaderland achter te laten, om de aanwezigheid van de christenen, van Christus zelf, op die plaatsen levend te houden en mogelijk te maken. En Radio Maria die speelt een hele belangrijke verbindende factor tussen al deze gemeenschappen, groepen en mensen. En daarom hebben ze ook onze hulp nodig. We gaan luisteren naar enkele getuigenissen. U hoort onder meer eerwaarde heer Rafat Badr, de directeur van het Katholiek Centrum Studie en Media in Jordanië.
2: Cari amici di Radio Maria, in mondo arabo diciamo Radio Mariam.
1: Dierbare vrienden van Radio Maria, in de Arabische wereld zeggen we Radio Mariam.
2: Con grande gioia e profonda gratitudine desidero rivolgermi a voi oggi in occasione di questo importante cammino che celebra 10 anni di servizio e di testimonianza di Radio Mariam e nella Giordania nel mondo arabo.
1: Ik wil me dan ook graag tot u allen richten op deze gelegenheid, ook waar de 10e verjaardag wordt gevierd van de aanwezigheid van Radio Mariam in Jordanië en in de Arabische wereld.
2: Guardiamo indietro, torno con emozione agli inizi, ai primi passi compiuti con fede, coraggio e speranza.
1: En ik kijk dan ook met emotie terug op de voorbije jaren, waar met vreugde, met hoop, de eerste voetstappen als het ware werden gezet op deze weg.
2: Ricordo bene quei giorni fondativi, quando mi recai insieme al fondatore Emanuele Ferrario e Joseph Nassar presso il Ministero dell'Informazione e l'Autorità dei Media per chiedere la concessione di una frequenza per una radio indipendente.
1: En ik herinner mij ook het moment waarop dat ik samen met de oprichter, meneer Ferrario, met Joseph Nassar en ook met de verantwoordelijke van het ministerie voor media ging spreken om dus de mogelijkheid te krijgen om een onafhankelijke radio op te richten.
2: Non fu un cammino semplice. La decisione iniziale fu quella di avviare una radio mobile. Una scelta umile ma profetica.
3: En het was geen gemakkelijke vraag. De vraag om een mobiele studio te bekomen was werkelijk een profetische vraag.
2: Che ha aperto la strada ciò che oggi vediamo realizzato dopo 10 anni di lavoro, perseveranza e fiducia nella provvidenza.
3: En dat opende uiteindelijk het begin, de weg voor de radio die het in vol vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid heeft bewandeld in de afgelopen 10 jaar.
2: In questo percorso abbiamo compreso sempre più chiaramente che i media non sono soltanto una professione, un lavoro quotidiano, ma una vera missione. Una missione di servizio all'annuncio dei valori evangelici nel mondo di oggi. Un mondo segnato.
3: En dus hebben we ook mogen merken dat het werken voor media, dat dat niet enkel een soort van dagelijks werk is, maar werkelijk een missie is. Een manier om inderdaad te werken aan de evangelisatie en de verkondiging.
2: Ja, da tante sfide, ma anche da un profondo bisogno di verità, speranza e luce. Rendo grazie a Dio per il dono dei media cristiani.
3: En ik wil dan ook zeker God danken voor de aanwezigheid van de christelijke media, waarbij groot nood is aan geloof, aan hoop en aan vertrouwen.
2: Sono strumenti preziosi di evangelizzazione, di dialogo, di comunione e di pace.
3: Het zijn dan ook grote instrumenten van communicatie en van vrede en ook van gemeenschapsopbouw.
2: Ringrazio Radio Mariam per la sua fedeltà alla missione nel mondo arabo e per la collaborazione fruttuosa e costante con il Centro Cattolico per Studi e Media.
3: Mijn dank is dan ook groot aan Radio Maria voor haar trouw aan deze missie in de Arabische wereld en in het bijzonder ook in samenwerking met het Katholieke Centrum voor Studie en Media, waar trouwens eerwaarde heer Rafat Badr de directeur van is. We luisteren verder.
2: Oggi, guardando al futuro, desidero esprimere la nostra piena disponibilità a rafforzare ulteriormente questa collaborazione con spirito di servizio e corresponsabilità per il bene della Chiesa e della società.
3: En dus kijkend naar de toekomst willen wij hierbij ook onze engagementen uitspreken om dat samen te doen, om bereid te zijn om mee te werken aan dit werk van grote verantwoordelijkheid en ook naar de toekomst gericht, ook voor de gemeenschap.
2: Affidiamo questo cammino a Maria, nostra madre, perché continui ad accompagnare Radio Mariam e tutti coloro che vi lavorano con dedizione e amore.
3: Laten we deze weg dan ook toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en een ieder die voor dit project werkt, dat zij steeds met trouw en in liefde haar mogen volgen.
2: Grazie di cuore. E che il Signore benedica questo cammino oggi e sempre. Amen.
3: Ik dank u van harte en mogen God deze weg dan ook zegenen voor nu en altijd. Amen.
1: Van Jordanië gaan we naar Irak en kregen we nieuws vanuit Erbil. U hoort de getuigenis van eerwaarde heer Savio Handula, de directeur van Radio Maria Irak, waar we in het verleden trouwens ook al in 2017 hulp mochten verlenen. En het is dankzij uw gaven dat het mogelijk is geworden voor hen om een locatie te hebben. We gaan luisteren naar deze getuigenis.
4: Shlama Amkon, e vuol dire la pace sia con voi in aramaico. Siamo davanti a Radio Maria d'Erbil, in Kurdistan d'Iraq. Questa radio molto importante perché è la prima radio cattolica in Iraq. Importante perché annuncia la parola di Dio, la buona notizia in una terra che ha sofferto tanto, che i cristiani sono perseguitati. Grazie a Dio Radio Mariam è diventato in Iraq, in tutta l'Iraq, e proprio in Kurdistan una voce viva per i cristiani per dare la buona notizia per i cristiani cattolici, non cattolici, per anche non cristiani. Per quello vi ringrazio per tutto che fate per noi e soprattutto per il vostro sostegno per noi. Come le sfide, abbiamo anche le sfide qua in Iraq. Come sapete, noi non siamo in una terra libera, la religione non è libera qua, e non si può parlare di tutto, non si può evangelizzare direttamente, è un modo chiaro, non si può parlare di evangelizzare gli altri, ma si può parlare del cristianesimo e da quel modo si può evangelizzare. E altre sfide anche abbiamo le sfide economiche che c'è ora per tutta l'Iraq, per tutto il popolo iracheno, anche i cristiani sono parte di questa comunità qua, come la Radio Maria anche abbiamo questa sfida. Allora chiedo il vostro, diciamo, la vostra preghiera, il vostro sostegno per noi sempre. Non dimenticate pregare per noi, per continuare Radio Maria sempre e essere un canale, un posto di dare la pace, di parlare di Vangelo, di parlare di Gesù Cristo. Grazie a voi.
1: Shlama Amchon, wat in het Aramees vrede zij met u betekent. Wij bevinden ons bij Radio Maria in Erbil, in Iraks Kurdistan. Deze zender is van groot belang omdat het de eerste katholieke radiozender in Irak is. Hij is belangrijk omdat hij het woord van God, de blijde boodschap, verkondigt in een land dat zoveel heeft geleden en waar christenen worden vervolgd. God zij dank is Radio Maryam in Irak, in heel Irak en juist in Kurdistan een levende stem voor christenen geworden, om de blijde boodschap te brengen aan christenen, katholieken, niet-katholieken en zelfs niet-christenen. Daarom dank ik u voor alles wat u voor ons doet en vooral voor uw steun aan ons. Net als elders hebben we ook hier in Irak uitdagingen. Zoals u weet, bevinden wij ons niet in een vrij land. De godsdienst is hier niet vrij en men kan niet over alles spreken. Men kan niet direct evangeliseren, dat is duidelijk. Men kan niet spreken over het evangeliseren van anderen, maar men kan wel over het christendom spreken en op die manier kan men evangeliseren. Andere uitdagingen zijn ook de economische uitdagingen die er nu zijn voor geheel Irak, voor het ganse Iraakse volk. Ook de christenen maken deel uit van deze gemeenschap hier. En net als Radio Maryam staan ook wij voor deze uitdaging. Daarom vraag ik om uw gebed. Uw steun voor ons. Altijd. Alsjeblieft, vergeet niet voor ons te bidden, zodat Radio Maria altijd kan blijven bestaan en een kanaal en een plek kan zijn om vrede te brengen, om over het evangelie te spreken, om over Jezus Christus te spreken. Dank u. De aangrijpende woorden van eerwaarde heer Savio Handula, de directeur van Radio Maria in Irak, in Erbil. Zoals u weet is dat een van de projecten die we ook hebben gesteund. En in de aflevering van De Rots in de Branding op 13 mei ging het onder meer over een terugblik op de situatie in Irak. Daar gaan we nu naar luisteren. U hoort een fragment van De Rots in de Branding van donderdag 13 mei. Te horen tijdens deze marathon.
5: Welkom in de Irakese stad Erbil, gelegen in het noorden van het land, als een min of meer autonome provincie Koerdistan. Reeds van bij aanvang steunden jullie dit project in 2017.
6: Maar het vlotte niet zo goed en er waren vele obstakels.
5: Inderdaad, er was de nabijheid en dreiging van IS, sluiting van de luchthaven, het willen uitroepen van de onafhankelijkheid tegen de wil van het centrale bestuur in Bagdad, het uitblijven van licenties en andere documenten door de chaos enzovoort enzovoort.
6: Maar 2 jaar later, in mei 2019, startte de radio met haar uitzendingen en volgde er een snelle uitbreiding naar de grote vlakte van Nineveh met de stad Mosul, dankzij bijkomende FM-frequenties. Uiteindelijk 80% van de resterende christenen kan worden bereikt.
5: Zowel in 2024 als vorig jaar vertelde Jozef Nassar ons dat de radio goed werkt, maar dat er continu financiële problemen zijn. De radio kan weinig rekenen op giften van de luisteraars, waarvan velen moeite hebben om zelf financieel rond te komen. Zelfs al hebben ze een groot geloof en houden ze enorm van de radio.
6: Een voorbeeld. De lonen van de medewerkers zijn laag. Maar ze beseffen goed dat ze werken voor Radio Maria, dat ze werken voor Maria. En ze aanvaarden dit loon juist noodzakelijk om te overleven, alhoewel er 5 een gezin te onderhouden hebben.
5: Vorig jaar lichtte Jozef ons in dat er nog 2 extra kosten bijkwamen. Voor eerst een noodzakelijke satellietverbinding voor een beter contact tussen de studio en de vlakte van Nineveh.
6: En we gaan even luisteren of dit vandaag gelukt is.
7: Oui, oui, oui. Alors là, la transmission de la part de Duhok. Duhok, c'est une ville sur sur un mont qui domine la plaine de Nineveh. Et là, nous avons une communauté chrétienne très active.
5: Ja, antwoordt Jozef Nassar. Die verbinding is geslaagd. Namelijk vanuit de stad Duhok, aan de vlakte van Nineveh. Het ligt een 160 kilometer ten noordwesten van Erbil. Daar bevindt zich een zeer actieve christelijke gemeenschap.
7: Nous avons un studio, un deuxième studio, parce que le premier principal c'est à Erbil, qui transmet sur la plaine de Nineveh. Ça fonctionne parce que ça reprend par satellite le signal de Erbil.
5: En daar is nu een tweede studio, na deze van Erbil. En deze ontvangt nu via satelliet het signaal van de studio in Erbil. Een tweede extra kost waarover Jozef vorig jaar praatte was de noodzaak van een generator om zelf elektriciteit te maken. Enerzijds is de elektriciteit er zeer kostelijk, maar is er ook niet altijd aanwezig. En is ook dit project kunnen doorgaan, was mijn vraag.
8: Alors vous avez raconté de l'électricité qui est très coûteuse, qu'il y avait nécessité d'un générateur pour produire soi-même de l'électricité. Alors est-ce que ça aussi a réussi?
7: Oui, nous sommes toujours dans le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays du tiers-monde, là où l'électricité est un problème sérieux pour nos radios. On dit que l'Irak est un pays de pétrole, c'est vrai.
5: Ja, zegt Jozef. Maar we bevinden ons hier ook, zoals in Afrika, in een ontwikkelingsland waar de elektriciteit een groot probleem is. En dit ondanks dat men zegt dat Irak een land is van petroleum.
7: Mais quand même, très cher, et surtout que l'électricité n'arrive pas toujours. Donc même le peuple, disons, souffre de cela, surtout le c'est peuple ça. Qui est au Kurdistan, c'est une région autonome, parce que ils n'ont pas toujours l'accès à tous les privilèges du reste du pays sous l'Irak.
5: En desondanks is de elektriciteit er zeer kostelijk en dus vooral niet altijd aanwezig. Ook voor de inwoners hier in deze noordelijke autonome provincie Koerdistan is dit een probleem. Zij bekomen niet altijd de privileges die de bewoners in de rest van Irak hebben. En zo keert Jozef terug naar het financiële probleem bij de mensen, al daar, waardoor de radio niet zichzelf volledig kan bekostigen.
7: Les personnes là-bas souffrent encore du retard des salaires. Retard des salaires qui arrive du gouvernement central. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plusieurs mois pour toucher le salaire. Il y a aussi des personnes qui ça fait une année même.
5: De mensen lijden ook onder het feit dat de lonen veel te laat worden uitbetaald. En die komt van de centrale overheid in Irak. Ik weet gevallen van maanden achterstand. Er zijn zelfs personen die al een jaar moeten wachten.
7: Des auditeurs de Radio Maria qui ont appelé disent je vous aime. Je suis toujours avec cette difficulté. Ça fait une année que je ne touche pas mon salaire, qui n'arrive pas, ma pension retraite, qui n'arrive pas. Donc, si vous voulez, je peux vous aider en quelque chose de concret. Je fais du bénévolat.
5: Zo zijn er bijvoorbeeld gepensioneerden die bellen naar de radio, dat ze de radio heel graag hebben, maar de radio niet financieel kunnen steunen, omdat ze al een jaar niet zijn betaald. Maar ze willen wel concreet iets doen als vrijwilliger.
7: Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi pour des compagnies étrangères, qui touchent de l'argent et qui aident comme il est possible. Mais il ne réussit toujours pas à couvrir les dépenses que nous avons et aussi les salaires. Ça, okay. Ce sont les majeurs
9: problèmes.
7: Okay. Oui, voilà.
5: Natuurlijk, vervolgt Nassar. Gelukkig zijn er ook mensen die werken voor een buitenlands bedrijf en dus wel hun loon krijgen en ons alzo financieel kunnen helpen. Maar de radio kan inderdaad nog altijd niet zelf uit zijn kosten geraken, zoals ook voor de lonen van de medewerkers.
7: N'oublions pas que la situation est aggravée en ces derniers mois avec la guerre éclatée entre l'Amérique, Israël et l'Iran.
5: En Nassar voegt er nog aan toe dat deze situatie ook nog verergerd is sinds de uitbraak van het oorlogsconflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. En daarover wou ik toch nog iets meer weten, want Erbil werd de laatste maanden ook getroffen door raketten en drones afgevoerd door Iran. Had dit invloed of gevaar voor de radio?
7: Disons que la radio est très proche à 1 kilometer de la base américaine. Oui. Et de l'aéroport, c'est à 2 kilometer de l'aéroport international de Erbil. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des conséquences directes sur la radio, une bombe directe sur la base, mais l'ambassade américaine est à moins de 100 mètres de la radio.
5: De studio bevindt zich inderdaad op 1 kilometer van een Amerikaanse basis en op 2 kilometer van de luchthaven van Erbil. Tot nu toe is er nog geen gevaar geweest voor de studio zelf. Maar ook de Amerikaanse ambassade bevindt zich op minder dan 200 meter van de studio.
7: le danger est toujours réel, mais grâce à Dieu, on vit dans la peur, mais sans être, disons, touché par les bombes, bien directement par des conséquences graves du conflit.
5: Het gevaar is dus wel reëel. En men leeft wel in een angst. Maar godzijdank werd men niet geraakt door bommen.
7: Oui, et on a peur. Parfois, on ne peut pas venir à la radio parce que c'est normal, c'est prudent. Alors, on essaie de travailler de chacun de sa maison. Mais la radio a toujours continué à transmettre. On espère que ça va cesser le feu, continuer dans des conditions meilleures.
5: Ja, er is een angst. En soms geraakt men niet in de studio en werkt men van thuis uit. Maar de radio is wel altijd blijven uitzenden. En men hoopt dat weldra het vuur zal ophouden en men in betere condities zal kunnen werken. En Jozef Nassar voegde er nog een berichtje aan toe.
7: J'ai oublié de dire que cette année on va transmettre le rosaire mondial de Duroc. Oui, ce sera une bonne occasion pour nos auditeurs d'écouter le rosaire international de prier avec Radio Maria Erbil et les Irakiens depuis la station de Duroc. On a dit que c'est le deuxième studio, non? Donc ce sera depuis là.
5: Yeah. Ik ben vergeten te zeggen dat men nog dit jaar vanuit deze tweede studio in Duhok een rozenkrans zal uitzenden, te beluisteren op alle radio's in de wereld. Het zal een mooie gelegenheid zijn voor onze luisteraars de rozenkrans mee te bidden met Radio Maria, Erbil en de Irakezen. Dus verbonden met de studio in Duhok.

0: Dat Radio Maria contacten heeft in het Midden-Oosten, dat is duidelijk. En ook, ja, de kerkelijke autoriteit is hen nabij. Zo horen we onder meer een getuigenis van Monseigneur Murad, de aartsbisschop van Homs, voor de Syrische katholieken.
1: Buongiorno a tutti. Sono padre Jacques Murad, arcivescovo di Homs, dei Siri, cattolici. Allora, io voglio ringraziare Radio Maria per questa missione che abbiamo a Homs, da sede del nostro diocesi, dove proviamo di servire la Chiesa, tutta la Chiesa di Homs, ortodossi, cattolici, protestanti, che sono attivi nella testimonianza di fede. E quindi abbiamo durante l'anno 2025 un paio di programmi che abbiamo creato durante questo periodo per aiutare i cristiani per l'inculturazione, per avere un po' di base, di cultura, di direzione della fede della Chiesa, soprattutto di testimonianze di fede. Quindi voglio ringraziare il servizio grande che Radio Maria fa in questa zona del mondo, che è importante soprattutto in questa situazione difficile di tante sfide che passiamo. Grazie e speriamo di continuare la nostra missione malgrado tutta la difficoltà che abbiamo, soprattutto difficoltà di persone e difficoltà economica. Quindi ringrazio tutti i benefattori che fanno tanto per noi. Buona giornata.
2: Goeiedag allemaal, ik ben pater Jacques Murad, aartsbisschop van Homs voor de Syrisch-Katholieken. Ik wil Radio Maria bedanken voor deze missie die we in Homs hebben, vanuit het centrum van ons bisdom, waar we proberen de kerk te dienen. De hele kerk van Homs, orthodoxen, katholieken, protestanten, die actief zijn in het getuigenis van het geloof. Daarom hebben we in het jaar 2025... een aantal programma's opgezet om christenen te helpen bij de inculturatie, om een basis te bieden. Cultuur, richting voor het geloof van de kerk en vooral getuigenissen van het geloof. Daarom wil ik Radio Maria bedanken voor de geweldige dienst die zij verricht in dit deel van de wereld. Wat vooral belangrijk is in deze moeilijke situatie met zoveel uitdagingen die we doormaken. Dus, bedankt. En we hopen onze missie voort te zetten ondanks alle moeilijkheden die we hebben. Vooral menselijke en economische moeilijkheden. Daarom bedank ik alle weldoeners die zoveel voor ons doen. Dank u wel.
0: Jad Kanaan en Saman Daoud zijn medewerkers van Radio Maryam. Verantwoordelijk dus voor het laten weer klinken van de blijde boodschap in het Midden-Oosten. En zo vertroosting en vrede te brengen onder alle christenen aldaar die vaak in zeer moeilijke situaties leven. We horen ook hun getuigenis en oproep. Die kon u ook horen tijdens de speciale uitzending op onze slotdag van de Mariathon op 29 mei.
3: Buongiorno a tutti. Radio Maryam l'8 dicembre 2025 ha festeggiato i suoi 10 anni. 10 anni... per di essere la voce di tutti i cristiani lingua araba nel mondo.
0: Een hartelijke groet aan een ieder. En we horen hier Jad Kanaan van Radio Maryam. Radio Maryam heeft op 8 december 2025 haar 10e verjaardag gevierd. 10 jaar van de stem te zijn van de Arabische christenen. En dat in de hele wereld.
3: La Radio Mariam è nata per essere la voce di tutti i cristiani nel Medio Oriente, in particolare quelli sofferenti, quelli che hanno vissuto le persecuzioni, quelli che hanno lasciato la loro terra e sono andati via a causa delle guerre e di tutte le difficoltà che hanno vissuto nelle loro terre.
0: En Radio Maria is dus gedurende die periode de stem geweest van alle christenen uit het Midden-Oosten. In het bijzonder zij die hebben geleden, die te maken hebben met vervolgingen, die hun eigen land hebben moeten verlaten omwille van de oorlogen en omwille van de moeilijkheden.
3: Radio Mariam non vuol che regna il silenzio. Radio Mariam vuole essere la voce di ogni cristiano, essere testimone della loro fede, di portare le loro testimonianze al mondo intero senza paura, perché la fede di tutti questi cristiani che sono presenti nel Medio Oriente e che siamo la loro voce è una forza per tutti noi oggi.
0: En Radio Maria wil niet stil zijn. Radio Maria wil de stem laten horen van iedere christen die getuigenis aflegt in het Midden-Oosten van hun geloof, van hun eigenheid. En op deze wijze wil Radio Maria ook hen nabij zijn.
3: Radio Maria ha tanti studi mobili e tanti uffici nei paesi arabi, che sono veramente una ricchezza per tutti noi.
0: En Radio Maria heeft dan ook verschillende plaatsen en bureaus, en dat in het hele Midden-Oosten. En dat is zeer belangrijk voor ons.
3: Perché possiamo pregare con loro malgrado le sofferenze, le sfide e le difficoltà che stanno vivendo.
0: En vooral omdat het ons toestaat om samen te bidden en te delen in de moeilijkheden die deze mensen meemaken.
3: E per di questi studi mobili e di queste sfide vi parlerà il mio collega Saman.
0: En over deze mobiele studio's waarover ik heb gesproken, die ik heb vermeld, zal nu mijn collega iets meer vertellen.
4: Radio Maria, poco più di un anno fa, inaugurato un nuovo studio mobile nella città di Homs.
0: Radio Mariam heeft een jaar geleden in Homs een nieuwe studio opgericht.
4: E anche abbiamo inaugurato un grande ufficio nella città di Aleppo. E adesso stiamo lavorando per avere anche un bel ufficio nella città di Damasco.
0: En we hebben dus enerzijds die mobiele studio in Homs, anderzijds hebben we een mooie plaats kunnen openen in de stad van Aleppo. En zijn we momenteel bezig met de mogelijkheid om ook een mooie plaats te kunnen openen in Damascus.
4: Tutto ciò per vincere le sfide che noi abbiamo in Siria, nonostante la mancanza della corrente elettrica, la lentezza dell'internet e la paura che i cristiani vivono quotidianamente.
0: En dat alles om verder te kunnen werken in het land waar we geconfronteerd worden met gebrekkig elektriciteitsnetwerk, heel traag internet en ondanks ook de angsten die de lokale bevolking meemaakt. En dat is ook de reden waarom Radio Maria zo belangrijk is om juist die moeilijkheden te kunnen overwinnen.
4: La paura che rende tante famiglie a pensare a sfuggire e così rimane questa ferita è aperta nel petto di questo paese.
0: En dat de angst die in zoveel gezinnen en families heerst, die eraan hebben gedacht om het land te verlaten, maar die ondanks alles dan toch gebleven zijn.
4: Pure abbiamo un ufficio o un studio mobile nella città di Luxor, nel sud dell'Egitto.
0: En dus om een mobiele studio of een plaats te kunnen bekomen in Luxor, ten zuiden van Egypte.
4: Ma malgrado le difficoltà che noi affrontiamo, le distanze tra i villaggi che ci sono e la povertà che regna anche in quella zona, non ci permette tanto a raggiungere tutte le case che si trovano in quel posto.
0: En dus om die mogelijkheid te hebben en geconfronteerd ondanks met die moeilijkheden van onder meer het moeten overbruggen van grote afstanden, maar ook ervaring van de armoede van de mensen hier ter plaatse. En ondanks dat willen we dus graag een mobiele studio of een plaats kunnen openen in Luxor.
4: Maar con i studi mobili che noi abbiamo cerchiamo di arrivare dove altri non possono arrivare.
0: En dus willen we met deze mobiele studio, met deze plaats, eigenlijk komen op een plaats waar iemand anders niet kan komen, waar mensen niet zomaar toegang tot hebben.
4: L'appello che noi facciamo a tutti voi, a te soprattutto, di supportare questo progetto, di poter restare con accanto di questi nostri fratelli cristiani che vivono in momenti molto difficili. Aiutateci.
0: En dus richten wij ons heel in het bijzonder tot u allen, tot u die dit hoort, om ons te helpen, om de christenen die in zulke moeilijke omstandigheden leven, om hen nabij te kunnen zijn. Daarom vragen wij uw hulp.
3: Senza il vostro aiuto la nostra missione non può andare avanti. Aiutate la nostra madre a portare la voce di suo figlio e la sua parola nel mondo intero e in particolare nel nostro carissimo Medio Oriente.
0: En zonder uw hulp is dit niet mogelijk. Help ons dus alstublieft om het woord van de zoon van de Heilige Maagd Maria te verkondigen en ook haar woord te verspreiden over de hele wereld. Dankzij uw hulp kan dit mogelijk worden. Tot slot van onze terugblik op de Mariathon wat betreft de projecten van het Midden-Oosten willen we nog even luisteren naar een fragment uit De Rots in de Branding, waar werd teruggeblikt op de Mariathon die hulp heeft gevraagd voor Libanon. We horen ook over deze situatie.
5: Beste vrienden, we zijn gekomen aan een laatste project die jullie in het verleden hebben gesteund. Radio Maria Libanon. En Libanon ligt nauw aan het hart van Jozef Nassar, daar het zijn geboorteland is. Maar hij woont met zijn gezin in Milaan. Van hem vernamen we reeds dat op 8 september 2023 de studio werd ingewijd in de stad Zalka, gelegen ten noorden van de hoofdstad Beirut, met 1 FM-frequentie.
6: Maar er is hetzelfde probleem als in Erbil en Nazareth. Deze radio kan ook niet zelf alle kosten dragen.
5: Ook hier spelen de economische en politieke situatie een grote rol. Het is een land die op vele domeinen failliet is en met weinig hoop voor een snelle verbetering. En zo verklaarde Jozef Nassar toch met emotie dat deze radio ondanks alles toch een hoop betekent voor vele christenen, welke God via Maria schenkt.
6: En niet alleen voor de christenen die gebleven zijn, maar ook voor de velen die het land hebben verlaten. Via internet hebben ze dan nog contact met het christelijke leven in hun thuisland.
5: Ondertussen bekwam men in 2024 een mobiele studio om te kunnen uitzenden vanuit plaatsen in het ganse land. Maar men poogde en hoopte om nog 4 FM-frequenties bij te krijgen.
6: Jozef deed toen ook een hartelijke oproep om dit project te steunen, wat jullie gul hebben gedaan.
5: We gaan luisteren hoe de situatie er vandaag de dag is.
6: Want zoals jullie dagelijks in het nieuws horen, leven de Libanezen sinds enkele maanden onder de bombardementen, vooral in het zuiden, maar ook rond de stad Beirut.
5: Laat ons luisteren naar Jozef Nassar.
7: Pour le Liban, à propos des fréquences, nous sommes, grâce à Dieu, nous sommes réussis à couvrir maintenant presque 80% du pays, même 85%, avec, disons, le 90% des chrétiens.
5: In verband met de FM-frequenties zijn we er, godzijdank, ingeslaagd bijna 85% van het grondgebied te overdekken, om daarmee een 90% van de christenen te bereiken.
7: Donc ils peuvent écouter grâce aux 5 fréquences que nous avons, parce que nous n'avons pas obtenu en tant que concession directe, mais nous sommes en train d'utiliser des fréquences disponibles. On a loué certaines fréquences.
5: We maken nu gebruik van 5 FM-frequenties. En Nassar legt dus wel uit dat men bestaande frequenties afhuren zonder eigenaar van te zijn. Maar hij haalt nog een ander financieel probleem naar boven. De aanvoer en ook de kosten in verband met elektriciteit.
7: L'électricité là-bas arrive même plus rarement, sur presque 2 heures ou 3 heures par jour. Le reste, plus de 20 heures, 21 heures ou 22 heures, on doit utiliser des générateurs.
5: De aanvoer van elektriciteit gebeurt maar 2 à 3 uren per dag. En voor de andere uren, dus 21 à 22 uren, gebruikt men generatoren.
7: Et en cette crise, dernière crise, qui n'est pas seulement politique mais aussi économique, le prix du diesel a doublé. Donc c'est devenu presque comme en Europe et là c'est ça coûte trop cher.
5: Maar nu met de laatste crisis is de prijs van de diesel, waarmee zo een generator werkt, verdubbeld. Het is zowat als in Europa. Het kost heel veel. En dan schakelt Jozef over naar de oorlogssituatie, vooral in het zuiden van Libanon.
7: Il y a des villages du sud qui ont souffert beaucoup. Vous savez, du bombardement, on a maintenant, tout le monde le sait, on a eu 1 million de réfugiés du sud du Liban.
5: In het zuiden van Libanon zijn er dorpen en steden die zeer veel te lijden hebben onder de bombardementen. Er zijn ook 1 miljoen vluchtelingen uit het zuiden.
7: Pour la plupart musulmans, oui, mais quand même, la présence de Radio Maria a essayé de couvrir tous ceux. Les studios mobiles ont été actifs à mesure du possible. On utilise les moyens des bénévoles ou bien des employés même. Et on essaie de faire ce qu'on peut.
5: De meerderheid zijn wel moslims, maar Radio Maria heeft ook voor de christenen al daar altijd dit zuidelijk deel bediend met mobiele studio's. Deze werden aangevoerd door vrijwilligers of medewerkers. Maar vandaag is het volgens wat mogelijk is.
7: Allez dans les villages là où on peut accéder, parce que c'est dans certains jours c'est difficile et c'est très dangereux aller en voiture, parce que le bombardement n'a pas distingué aucune place dans le Liban. On a peur partout.
5: Men gaat naar de dorpen in het zuiden indien mogelijk, en sommige dagen is het moeilijk en zelfs gevaarlijk, en zeker met de wagen. Want die bombardementen maken niet altijd een onderscheid. Overal is er die angst.
7: Si les régions chrétiennes étaient un peu soulagées, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été évités au 100%. C'est-à-dire, j'avais pas encourager les employés ou des bénévoles d'aller transmettre depuis certaines paroisses dans cette situation de bombardement très dangereuse, là où il y a eu toujours beaucoup de morts, des milliers de morts.
5: Zelfs al worden de christelijke gebieden wat bespaard, betekent dit toch geen veiligheid voor 100%. Dus men spoort de vrijwilligers en medewerkers zeker niet aan om naar die parochies in die zeer gevaarlijke toestand te gaan met de mobiele studio's en dus met de auto. Want duizenden slachtoffers zijn er al gevallen door de bombardementen. Dus mijn vraag is, hoe lost men dit dan op vandaag?
7: On a essayé d'utiliser Instagram, sur YouTube, sur Facebook et les autres moyens pour transmettre en direct. On a transmis les messes, les prières live, ça a toujours continué. Mais utiliser le studio mobile que nous avons déjà obtenu grâce aussi aux auditeurs de Radio Maria Belgique, ça a été pour le moment très limité. Pour les raisons que j'ai dites, le transport, la voiture, le danger énorme que nous avons de se déplacer, etc. Okay.
5: Men gebruikt nu Instagram, Facebook, YouTube en andere sociale media om toch live te kunnen uitzenden uit deze parochies in het zuiden. Dus de missen en de gebeden live uitzenden is altijd kunnen verder gaan. Maar momenteel de mobiele studio's gebruiken die we hebben kunnen aanschaffen dankzij jullie financiële steun is momenteel zeer gelimiteerd volgens wat ik reeds vermeldde. Het transport met de wagen is zeer gevaarlijk. En Joseph Nassar besluit.
7: Mais la radio continue, grâce à Dieu, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes qui viennent à la radio parce que étant dans le quartier chrétien de la part nord-est de Beyrouth, elle a été épargnée de l'écrasement des bombardements. Donc, grâce à Dieu, ça continue. L'œuvre de Marie continue à transmettre pour tout le pays.
5: De radio in Libanon doet verder. En er zijn vele telefoonoproepen en getuigenissen en vele mensen die op bezoek komen naar de radio. De radio bevindt zich in een christelijke wijk in het noordoosten van Beirut en is bespaard gebleven van de bombardementen. Godzijdank, de radio doet verder en het werk van Maria gaat verder voor het hele land.

0: Tot slot van onze aflevering over Azië, het Midden-Oosten en Oceanië willen we onze blik richten op het grootste land van Oceanië, namelijk Australië. Ook dat project werd aan u voorgesteld in een aflevering van Elke Dag Telt.
1: Radio Maria Australië. De weg van Radio Maria aan de uithoeken van de wereld. In Australië, beste luisteraars, wonen er 25,6 miljoen mensen. 27% daarvan zijn katholiek. Radio Maria Australië bestaat reeds. Hun bereik op dit moment is 10,4 miljoen inwoners. Wat is de huidige situatie? Het project van Radio Maria in Australië is eigenlijk in 2021 geboren, met het begin van de uitzendingen in de Engelse taal, en dit vanuit Melbourne. Geboren als antwoord op een roeping van de lokale kerk, gebruikt het de DAB+-technologie om uit te zenden in de steden Melbourne en Sydney. Maar door de pandemie en de daaropvolgende organisatorische en economische moeilijkheden wordt het huidige programmaschema ook aangevuld met Engelstalige programma's van Radio Maria Engeland. De nationale zetel is in Melbourne. Maar ondertussen heeft de Italiaanse gemeenschap in Australië, met name in de stad Sydney, ook de wens geuit om een lokale radio te hebben voor Italianen die in het land wonen. En zo werd een Italiaanse Radio Maria Australië geboren, die enkele uren live vanuit Radio Maria Italië rechtstreeks uitzendt. Terwijl de overige 24 uur

0: Australië. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Australië? De geboorte en ontwikkeling van Radio Maria Australië, zowel als antwoord op de roeping van de lokale kerk als om tegemoet te komen aan de behoeften van de Italiaanse gemeenschap, heeft een aanzienlijk financiële inzet meegebracht, die de radio vandaag voor belangrijke uitdagingen plaatst om haar activiteiten te ondersteunen. Men zou kunnen denken dat een economisch sterk land als Australië geen financiële steun nodig heeft. Echter, precies de hoge kosten van gewoon beheer en de recente oprichting van de radio creëren eigenlijk een situatie van ernstige moeilijkheid om de uitzend- en onderhoudskosten van de frequenties te dekken. Kosten die jaar na jaar ook stijgen door de inflatie. Bij deze behoefte komt natuurlijk ook het verlangen om andere Australische steden te bereiken. Een project dat momenteel op de lange baan wordt geschoven in afwachting van de nodige voorwaarden om te kunnen worden gerealiseerd. Het doel is eigenlijk de twee lokale realiteiten te ondersteunen om hun werking te garanderen in een grondgebied rijk aan missionairen en nieuwe evangeliseringsmogelijkheden. En de Wereldfamilie, beste luisteraars, vraagt voor de steun aan de operationele beheerskosten in Melbourne en Sydney €250.000.
1: Er is dus zeker ook nood in Australië. Niet in het minst omdat daar dus een grote hoeveelheid Italianen woonachtig is en ook in hun eigen taal kunnen zij dan Radio Maria beluisteren. Zo vertelde ons ook Felice Montrone, de voorzitter van Radio Maria Australië en verantwoordelijk voor de Italiaanse uitzendingen aldaar.
2: Benvenuti a Radio Maria Italia in Australia. Mio nome è Felice Montrone e sono qui per darvi il benvenuto in Australia. Radio Maria è presente in Australia con due palinsesti, il palinsesto in lingua italiana e il palinsesto in lingua inglese. La mia collega Isabella Emerson gestisce il palinsesto in lingua inglese ed io gestisco il palinsesto di Radio Maria Italia in Australia. Perché siamo in Australia? Perché Radio Maria è qui in Australia? Perché in Australia vivono oltre 1 milione di italiani di prima e seconda e possibilmente terza generazione, ma senz'altro una grande maggioranza, quasi 200.000 italiani, vergono verso l'età dei 74 anni. La media degli italiani, 200.000 italiani, hanno una media di 74 anni. E pertanto è una delle ragioni che Radio Maria, la presenza di Radio Maria in Australia sarà di beneficio a queste persone. Questo anche è un po' dovuto, la nostra presenza è anche dovuta alla mancanza della presenza e della continuità del mass media australiano di curare la vita spirituale della nostra comunità. E noi l'abbiamo notato, noi Radio Maria Italia è stata lanciata in Australia, presentata in Australia l'8 dicembre in occasione della celebrazione dell'Immacolata Concezione. E la settimana dopo il giornale cattolico e altri giornali hanno pubblicato in prima pagina benvenuti Radio Maria Italia in Australia, con un grande benvenuto Radio Maria in Australia. Pertanto è un grande piacere, è un grande onore per noi italiani d'Australia prenderci cura come volontari di Radio Maria Italia e Radio Maria Australia, i due palinsesti che vogliamo così, come si dice, portare una voce cristiana nelle case della gente. E lo stiamo facendo perché abbiamo ricevuto dei applausi di moltissime migliaia e migliaia di persone, ormai ci seguono, negli ultimi 2 mesi abbiamo avuto un indice di ascolto altissimo. Pertanto è importante che la nostra presenza in Australia continui, si rafforzi e diventa presente, costante, una presenza costante per la nostra comunità in Australia. Arrivederci a tutti da Sydney, Australia, e da Melbourne un grande abbraccio a tutti voi.
3: Welkom bij Radio Maria Italië in Australië. Mijn naam is Felice Montrone. Radio Maria is in

0: in Australië aanwezig met twee programma-uitzendingen. De Italiaanstalige uitzending en de Engelstalige uitzending. Mijn collega Isabella Emerson verzocht de Engelstalige uitzending. En ik verzocht de uitzending van Radio Maria Italia in Australië. Waarom is Radio Maria hier in Australië? Omdat er hier meer dan 1 miljoen Italianen van de eerste, tweede en zelfs derde generatie wonen. Radio Maria in het Italiaans betekent zeer veel voor hen. Er is een gebrek aan katholieke media in Australië en aan de zorg voor het spirituele leven van onze gemeenschap. En dat hebben we gemerkt. Radio Maria Italië werd in Australië gelanceerd en gepresenteerd op 8 december, ter gelegenheid van de viering van de onbevlekte ontvangenis. De week erna publiceerden de katholieke krant en andere kranten op de voorpagina. Welkom Radio Maria Italia in Australië. Met een groot welkom voor Radio Maria in Australië. Het is dan ook een groot genoegen en een grote eer voor ons, Italianen, om als vrijwilligers zorg te dragen voor de twee programma's van Radio Maria Italië en Radio Maria Australië. We willen, zoals men zegt, een christelijke stem in de huizen van de mensen brengen. En dat doen we omdat we lofbetuigingen hebben ontvangen van vele duizenden mensen die ons de afgelopen 2 maanden zijn gaan volgen. We hebben een zeer hoge luistercijfer gehad. Daarom is het belangrijk dat onze aanwezigheid in Australië voortduurt, sterker wordt en een constante aanwezigheid wordt voor onze gemeenschap hier. Tot ziens allemaal vanuit Sydney en vanuit Melbourne. Een hartelijke groet voor jullie allemaal.
1: Dat wat betreft dus de projecten van het Midden-Oosten en Australië. U hoorde het, de wereldfamilie van Radio Maria neemt ook Azië daarbij, bij die groep van landen. En daar hebben we in het verleden ook zeer zeker opgeroepen om te helpen. Deze terugblikken op de voorbije Mariathons, waar die projecten aan bod kwamen, die hoorde u tijdens de Rots in de Branding. In 2025 riepen we op om de Filipijnen te helpen. Ook daar is het interessant om even terug te blikken op de Mariathon voor de Filipijnen.
2: En het project dat Radio Maria Belgique a aidé, c'est d'acheter ce matériel. Nous l'avons acheté et il est prêt à être envoyé.
3: Het project dat jullie vorig jaar hebben gesteund was dus voor de aankoop van de nieuwe materialen. Het is wel aangekocht en het staat klaar om verzonden te worden. Ik herinner eraan dat meestal alle uitzendapparatuur komt uit Italië, zoals ook de eerste jaren van onze eigen radio.
2: Sauf que le problème c'est le permis d'importer que la radio doit faire présenter aux autorités. Ça exige une demande plusieurs mois.
3: Maar het probleem is de toelating te bekomen van de overheid om te mogen importeren in het land. Dat land is niet zo geïnformatiseerd als bij ons. En daarbij komen dan nog veranderingen van gouverneurs en ministeries. Alles neemt veel tijd in beslag. Het is ook een ontwikkelingsland. En al die officiële zaken gaan niet zo snel.
1: Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze derde bijzondere terugblik op de voorbije Mariathonmaand, de maand mei, waar tal van projecten aan u werden voorgesteld en zo werden de noden van Radio Maria in de wereld aan u kenbaar gemaakt. Wanneer u in staat bent om deze noden te helpen ledigen, ja, dan horen wij het natuurlijk nog altijd graag van u. U kan daardoor nog altijd een gift geven op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u van harte voor uw vrijgevigheid, want we gaan natuurlijk naar onze laatste aflevering, de vierde terugblik. En dan gaan we ook natuurlijk hebben over het besluit van de marathon. Dan hoort u nog eens het mooie bedrag dat reeds mocht ingezameld worden voor al deze projecten en noden, die wij onder de moederlijke mantel van de heilige maagd Maria plaatsen. En zo proberen om ons steentje bij te dragen om hen te helpen. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Dan richten wij onze blik en onze aandacht op Europa en het besluit van de Marathonmaand. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan. Zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe muziekaflevering. Ik ben een kind van God. Mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Dat zijn enkele zinnen uit het lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. Het lied draagt de titel Enfant de Dieu, kind van God.

Enfant de Dieu van de groep Glorious was het lied dat u zojuist hoorde. Een heel vrolijk en luid lied waarin werd gezongen. Ik ben een kind van God, mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven, in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Mijn hart is blij om zijn belofte te horen, ik ben vervuld van zijn genade, in hem heb ik mijn plaats gevonden. Het is een lied van vrijheid dat in mijn hart is gerezen, kind van God heb ik gevonden, mijn ware identiteit. Een prachtig lied van de katholieke muziekgroep Glorious, Enfant de Dieu. En we gaan verder met deze aflevering, beste luisteraars, met alleen maar nieuwe muziek, liederen die nog nooit te horen waren hier op Radio Maria. Allemaal speciaal voor jullie. En het volgende lied dat we gaan beluisteren is een lied van de groep Sela. De titel is Verborgen Rijkdom.

En dat was het lied Verborgen Rijkdom van de groep Sela. Het volgende lied naar waar we gaan luisteren is eigenlijk de originele versie, een Engelstalige versie van een lied dat u regelmatig al kan horen op Radio Maria. De Nederlandstalige titel is Lopen op het water. De Engelstalige titel, de originele versie, draagt de titel Oceans Where Feet May Fail. En in dit lied wordt er een heel mooie tekst gezongen. En wordt trouwens ook nog de Heilige Geest aanroepen. Ze zingen onder andere in het lied: U leert me lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u bent van mij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En dit is het lied dus Oceans Where Feet May Fail van Hillsong United.

En dat was het lied Oceans, Where Feet May Fail van Hillsong United. En we gaan verder met een ander lied. De titel is Niets Zomaar en het wordt gezongen door Lars Scherfen.

0: En dat was het lied Niets zomaar van Lars Gerfen.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marian.
0: En we gaan verder met onze reeks met nieuwe liederen dat we nog nooit hebben afgespeeld op Radio Maria voor deze aflevering van Vivendo. We gaan verder met een akoestisch lied. Het wordt gezongen door een familie eigenlijk. En hun groepsnaam, als ik mag zeggen, hun familienaam is The Petersons. En ik heb gekozen om vandaag het liedje te laten horen All Glory to Christ. Een Engelstalig lied uiteraard, gezongen dus door The Petersons.

Een prachtige a cappella versie van het lied All Glory Be to Christ van The Petersons. We gaan verder met een ander lied dat nog nooit te horen was hier op Radio Maria. Ruimte voor u, van de groep Sela.

En dat was het lied Ruimte voor u van de groep Cela. Het volgende lied dat hier klaar staat om afgespeeld te worden is een versie van het lied Veni Sancte Spiritus. Eigenlijk een versie dat heel veel in Medjugorje wordt gezongen. Deze versie werd gezongen door een koor dat de naam draagt Le Cœur d'Église. Een lied dus tot de Heilige Geest.

een lied tot de Heilige Geest, Veni Sancte Spiritus, eigenlijk een versie uit Medjugorje. Het lied dat we nu nog gaan beluisteren is Nader mijn God bij u. Het is een Duitse versie. Het wordt gezongen door vader Andreas en door pater Sandesh Manuel. Nader mijn God bij u. Nee.

Dat was de Duitsstalige versie van Nader mijn God bij u. En we gaan onze aflevering afsluiten voor deze week, beste luisteraars van Radio Maria, met een a cappella versie van een lied Zachte Koelte van Reijer. Tot volgende week.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Ja, Gods barmhartigheid, Gods liefde gaat zo ver dat hij bereid is om zijn enige geboren zoon aan ons te schenken. Jezus neemt vrijwillig zijn lijden en zijn kruis op zich, om ons leven te worden, te laten delen in zijn verrijzenis. Laten wij dit uur van de goddelijke barmhartigheid biddend doorbrengen. Ons hart richten op Jezus Christus en hem onze intenties toevertrouwen. Zo bidden wij ook voor al uw intenties, dierbare luisteraars. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Het medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Het medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Het medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door

0: Lijden met ons en met de hele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. Tijdens het uur van de goddelijke barmhartigheid dat we samen mogen beleven. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt om 3 uur op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het verbaast me dat mijn afkeer van het leger niet groter was. Natuurlijk was het er afschuwelijk. Maar dat woordje natuurlijk haalde de angel eruit. Dat was het verschil met Wyvern. Je verwachtte niet dat je het leuk zou vinden. Niemand zei dat je het leuk moest vinden. Niemand deed alsof hij het leuk vond. Voor iedereen die ontmoette was het vanzelfsprekend dat de hele toestand weerzinwekkend maar noodzakelijk was. Een gruwelijke onderbreking van het rationele leven. En dat maakte alle verschil. Rampspoed zonder meer is beter te dragen dan rampspoed die zich aandient als plezier. Het een leidt tot kameraadschap en zelfs, indien hevig, tot een vorm van liefde tussen de lotgenoten. Het ander leidt tot wederzijds wantrouwen, cynisme, verborgen en knagende rancune. En ten tweede bleken mijn senioren en meerder in het leger onvergelijkbaar veel aardigere mensen te zijn dan de Bloods van Wyvern. Ongetwijfeld komt dit doordat een 30-jarige van nature vriendelijker voor een 19-jarige is dan een 19 voor een 13-jarige. De 30er is echt volwassen en hoeft zich niet voor zichzelf te bewijzen. Maar ik neig ook tot de gedachte dat mijn gezicht veranderd was. De blik die ik zo vaak van mijn gezicht had moeten halen, was er kennelijk uit eigen beweging afgegaan. Misschien wel, terwijl ik Phantastes las. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hiervoor in de plaats een blik was gekomen die medelijden, dan wel een goedaardige geamuseerdheid opwekte. Zo waren er op mijn eerste nacht in Frankrijk in een reusachtige circustent of exercitiezaal, waar een stuk of 100 Britsen voor officieren stonden, twee Canadezen van middelbare leeftijd die zich meteen over mij ontfermden en mij niet als een zoon, dat had beledigend kunnen zijn, maar wel als een lang verloren vriend behandelde. Ik zegen hun nagedachtenis. Een andere keer zat ik in de officierenclub in Arras in mijn eentje te eten en was ik best gelukkig met mijn boek en mijn wijn. Een fles Heidsieck kostte toen 8 frank en een fles Perrier Jouet 12. Toen er twee onmetelijk hoge officieren binnenkwamen, overdekt met lintjes en insignes, die tegen het eind van de maaltijd naar mij toekwamen, mij begroeten als Sunny Jim en me naar hun tafeltje meetroonden, om me op brandewijn en sigaren te trakteren. Ze waren echt niet dronken en voelden mij ook niet dronken.

minst een mens van goede wil ontmoeten. Ergens, halverwege die winter, had ik het geluk dat ik de ziekte opliep die door de soldaten loopgravenkoorts wordt genoemd en door de dokters P.U.O. Pyrexia Unknown Origin. Koorts, oorzaak onbekend. Voor de duur van 3 verrukkelijke weken ging ik naar het ziekenhuis in Le Tréport. Ik had wellicht eerder moeten vermelden dat ik al sinds mijn kinderjaren een zwakke borst had en al heel vroeg geleerd had een kleine ziekte tot een van de geneugten des levens te maken, zelfs in vredestijd. Als alternatief voor de loopgraven betekende een bed en een boek nu very heaven. Het ziekenhuis was in een hotel gevestigd en we lagen met 2 man op een kamer. Mijn eerste week werd bedorven door het feit dat een van de nachtzusters een heftige liefdesaffaire had met mijn kamergenoot. Ik had te veel koorts om mij opgeladen te voelen, maar menselijk gefluister is een zeer vervelend en onmuzikaal geluid, vooral 's nachts. Daarna zag het er beter uit. Het amoureuze heerschap ging ergens anders heen en in zijn plaats kwam een muzikale vrouwenhater uit Yorkshire, die op de 2e morgen dat we samen waren tegen me zei: Hé, luister eens. Als we nu zelf ons bed opmaken, dan blijven die trutten hier niet zo lang op de kamer. Of iets van die strekking. Dus maakten wij ieder dag onze eigen bedden op. En iedere dag zeiden de zusters, als ze kwamen kijken: Oh, ze hebben de bedden al opgemaakt. Zijn dat even goede jongens? En we kregen hun meest stralende glimlach als beloning. Ze dachten, geloof ik, dat we het uit hoffelijkheid deden. In dit ziekenhuis las ik voor het eerst een bundel essays van Chesterton. Ik had nog nooit van hem gehoord en had geen idee waar hij voor stond. En ik begrijp ook niet helemaal waarom ik zo onmiddellijk in zijn greep was. Gezien mijn pessimisme, mijn atheïsme en mijn afkeer van sentiment zou men denken dat geen schrijver mij onsympathieker was. Het lijkt bijna alsof de voorzienigheid, of een zeer duister soort tussenoorzaak, je bestaande voorkeuren volkomen doorkruist wanneer er tot het samenbrengen van 2 zielen besloten is. Van een schrijver houden kan een even onwillekeurige en onwaarschijnlijke zaak zijn als verliefd worden. Ik had inmiddels genoeg leeservaring om onderscheid te maken tussen houden van en eens zijn met. Ik hoefde het niet eens te zijn met wat Chesterton zei, om er toch van te genieten. Zijn humor was van het soort waar ik het meest van hou. Geen grapjes die in de tekst zijn ingebed als krenten in de koek, en zeker niet, waar ik niet tegen kan, een voortdurende toon van spot en lolligheid, maar het soort humor dat onlosmakelijk met het betoog verbonden is. Dat, zoals Aristoteles zou zeggen, de glans van de dialectiek is. Het zwaard schittert niet doordat de zwaardvechter het wil laten schitteren, maar doordat hij vecht voor zijn leven en er dus heel snelle bewegingen mee maakt. Voor critici, die Chesterton frivool of paradoxaal noemen, kan ik slechts met moeite medelijden opbrengen. Van mee voelen kan geen sprake zijn. Bovendien, het mag vreemd klinken, maar wat mij zo beviel was zijn goedheid. Deze voorkeur mag ik mezelf gerust toeschrijven, zelfs op die leeftijd. Want
Dit

behagen in goedheid had niets van doen met pogingen van mijn kant om goed te zijn. Ik heb nooit het soort afkeer van goedheid gekend dat tamelijk veel schijnt voor te komen bij betere mensen dan ik. Smug, zelfvoldaan, knus en smugnes waren afkeurende termen die in mijn kritisch vocabulaire nooit een plaats hebben gekregen. Ik miste het cynische reukorgaan, de odora canum vis of jachthondneus voor huichelarij of fariseïsme. Het was een kwestie van smaak. Ik ervoer de bekoring van goedheid zoals een man de bekoring ervaart van een vrouw met wie hij niet zou willen trouwen. Op die afstand komt deze bekoring dan ook het meest aan het licht. Net als bij McDonald's wist ik bij Chesterton niet waar ik aan begonnen was. Een jonge man die rechtzinnig atheïst wil blijven, kan als lezer niet voorzichtig genoeg zijn. Overal liggen valstrikken. Bibles laid open, millions of surprises, zoals Herbert zegt. Fine nets en stratagems. God kent, als ik het zo mag noemen, heel weinig scrupules. Ook in mijn eigen bataljon werd ik bestookt. Ik ontmoette hier een zekere Johnson, zaliger gedachtenis, die een vriend voor het leven zou zijn geworden als hij niet gesneuveld was. Net als ik had hij al een plaats aan een college in Oxford, Queens, waar hij na de oorlog hoopte te beginnen. Maar hij was een paar jaar ouder dan ik en stond op dat moment aan het hoofd van een compagnie. Bij hem stuitte ik op een zo scherp redeneervermogen als ik tot die tijd alleen bij Kirk was tegengekomen. Maar nu, gepaard aan jeugd en luim en poëzie. Zijn denken bewoog zich in de richting van het theïsme. En zolang we niet in de frontlinie zaten, voerden we eindeloze discussies over dit en ieder ander onderwerp. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij iemand met een geweten was. Principes was ik tot die tijd bijna niet tegengekomen bij iemand die mijn leeftijd en mijn type zo dicht benaderde. Het onrustbarende was dat die principes voor hem vanzelf spraken. Voor het eerst sinds mijn geloofsafval flitste de gedachte door me heen dat ook de strengere deugden van betekenis zouden kunnen zijn voor je eigen leven. Ik zeg strengere deugden, want ik had al enig idee van welwillendheid en trouw aan vrienden en ruimhartigheid met geld. En wie niet, zolang er geen verleiding is geweest om de corresponderende slechte eigenschappen met nieuwe, beschaafdere woorden te benoemen. Maar ik had nog geen serieuze gedachte gewijd aan de mogelijkheid dat mensen zoals wij, mensen als Johnson en ik, die wilden weten of schoonheid objectief was of hoe Achilles de verzoening tussen Zeus en Prometheus beschreef, naar strikte waarheidsliefde, kuisheid of plichtsbetrachting moeten streven. Ik had maar aangenomen dat dat niet tot onze gespreksonderwerpen behoorde. Over zulke dingen discussieerden we niet, en ik geloof niet dat hij ooit een vermoeden heeft gehad van de waarheid omtrent mij. Ik deed geen moeite om die waarheid te laten zien. Als dit hypocriet was, dan moet ik zeggen dat hypocrisie een mens ook goed kan doen. Schaamte voor wat je bijna gezegd had, doen alsof iets wat je meende maar een grapje was. Eerbaar is het allemaal niet, maar wel beter dan je helemaal niet te schamen. En het onderscheid
tussen je beter voordoen dan je bent en daadwerkelijk beginnen jezelf te verbeteren, is subtieler dan morele waakhonden zich kunnen voorstellen. Wat ik verborg of bedoelde te verbergen, was slechts een deel van mij. Ik aanvaarde zijn principes meteen. Deed voor mezelf geen poging om mijn eigen, niet onderzochte bestaan te verdedigen. Als een lomperik voor het eerst in het gezelschap van hoffelijke mensen komt, wat kan hij dan aanvankelijk anders doen dan de vormen nabootsen? Hoe zou hij iets kunnen leren anders dan door imitatie? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. U heeft al geraden dat wij een heel aardig bataljon hadden. Een minderheid van goede beroepsmilitairen die het bevel voerde over een prettige diversiteit van bevorderde soldaten, boeren uit Zuidwest-Engeland, advocaten en academici. Je kon er uitstekende gesprekken voeren. De mooiste figuur was misschien wel ons pispaaltje Wally. Wally was boer, rooms-katholiek en een hartstochtelijk militair. Ik ben verder niemand tegengekomen die, zoals hij, werkelijk verlangde naar het gevecht. En ook de groenste subaltern kon hem eindeloos in de maling nemen. Men deed dit door kritiek te leveren op de geomandry, de brede vrijwilligerskorpsen. De brave Wally wist dat dit de dapperste, bekwaamste, taaiste en properste soldaten waren die ooit te paard gezeten hadden. Hij wist dit alles diep van binnen, want hij had het als kind te horen gekregen van een oom die bij de geomandry was. Maar hij kreeg het er niet uit. Hij stotterde, sprak zichzelf tegen en kwam tenslotte altijd met zijn troefkaart. Ik wou dat mijn oom Ben hier was. Die had je eens moeten horen. Je had oom Ben moeten horen. Dan zou je wel anders praten. Een sterfeling moet niet oordelen. Maar ik betwijfel of er in heel Frankrijk een soldaat was die meer kans maakte om rechtstreeks naar de hemel te gaan als hij sneuvelde. Ik had er beter aan gedaan zijn schoenen te poetsen dan hem uit te lachen. Ik zou verder nog willen zeggen dat de korte tijd die ik in de compagnie onder zijn bevel doorbracht mij niet aangenaam was. Wally had een ware passie voor het doodschieten van Duitsers en totaal geen oog voor eigen of andermans veiligheid. Hij smeedde voortdurend plannen die ons, subalternen, de haren ten berge deden reizen. Gelukkig was hij er heel gemakkelijk van af te brengen met ieder aannemelijk argument dat wij wisten te bedenken. Hij was zo heldhaftig en zo argeloos dat hij ons nooit verdacht van andere dan puur krijgskundige motieven. Hij begreep niets van de principes die de troepen, als goede buren, stilzwijgend van toepassing verklaarden op de loopgravenoorlog en die mij al meteen door mijn sergeant werden bijgebracht. Ik stelde voor een granaatje te droppen in een Duitse stelling waar we hoofden hadden zien bewegen. Zoals u wilt hoor, zei de sergeant, zich op het achterhoofd krabbend. Maar als we met dat soort dingen beginnen, dan komt er ook wat terug. Begrijpt u wel? Ik moet mijn beeld van het leger in oorlogstijd niet te fraai maken. Ik kwam er, zowel de wereld als de grote godin, onzin tegen. De wereld diende zich aan in een zeer bespottelijke gedaante op de avond waarop ik voor het eerst aan het front kwam, up the line. Vanuit de schacht betrad ik de loopgraaf en met mijn ogen knipperend tegen het kaarslicht zag ik dat de kapitein bij wie ik mij melden moest een master van een van mijn scholen was. Iemand voor wie ik meer sympathie dan respect had gevoeld. Ik waagde een opmerking dat we elkaar kenden. Hij bromde even dat hij inderdaad ooit schoolmeester was geweest. En verder kwam dit nooit meer tussen ons ter sprake. Nog gekker was de invloed van de grote godin. En dit al lang voordat ik mijn eigen bataljon bereikte. De soldatentrein uit Rouen, die eindeloze trein, 12 mijl per uur en geen twee rijtuigen eender, vertrok omstreeks 10 uur 's avonds.
drie andere officieren en ik kregen een coupé toegewezen. Er was geen verwarming. Voor verlichting hadden we zelf kaarsen bij ons. Als sanitair dienden de raampjes. De reis zou een uur of 15 duren. Het vroor stevig. In de tunnel even buiten Rouen klonk plotseling een knerpend en krakend geluid. En daar verdween een complete deur de duisternis in. We zaten te klappertanden tot het volgende station. Alwaar de officier, die het bevel over de trein had, naar ons toe kwam hollen en vroeg wat we met die deur hadden gedaan. Eraf gevallen, sir, zeiden we. Klets geen onzin, zei hij. Zo'n ding valt er niet af zonder ruwe praktijken. Alsof niets vanzelfsprekender was dan dat vier officieren, uiteraard in het bezit van schroevendraaiers, hun reis door een midwinternacht begonnen met het afwerpen van de wagondeur. De oorlog zelf is al zo vaak beschreven door mensen die er meer van hebben gezien dan ik, dat ik er hier weinig over zeggen zal. Tot aan het grote Duitse offensief in het voorjaar hadden wij het betrekkelijk rustig. En zelfs toen werden niet wij aangevallen, maar de Canadezen rechts van ons, terwijl wij slechts werden zoetgehouden met ongeveer eens in de drie minuten een granaat op onze linies, de hele dag lang. Het was, geloof ik, op die dag dat ik opmerkte hoe een grote verschrikking een kleinere wegneemt. Ik kwam een muis tegen. Een zielig bibberende muis was het, zoals ik zelf een zielig bibberende mens was. Een muis die niet voor mij wegrende. De hele winter waren onze voornaamste vijanden de vermoeidheid en het water. Ik ben wel marcherend ingeslapen om bij het ontwaken te merken dat ik nog steeds aan het marcheren was. Je liep in de loopgraven met lieslaarzen door water dat tot boven je knieën kwam. Eén herinnering is de ijskoude stroom die omhoog kroop in je laars als je hem op een onzichtbaar stuk prikkeldraad had lekgetrapt. De veelvuldige aanblik van zowel heel oude als heel nieuwe lijken bevestigde het beeld van dode mensen die zich bij mij gevormd had op het moment dat ik mijn moeder opgebaard zag. Ik leerde de gewone mens kennen, kreeg met hem te doen en kreeg eerbied voor hem. In het bijzonder voor sergeant Ayres, die vermoedelijk sneuvelde door de granaat waardoor ik gewond raakte. Ik was een officier van niets. Die rang werd toen veel te gemakkelijk verleend. Een marionet die hij in beweging bracht. En hij maakte van deze bespottelijke en pijnlijke relatie nog iets moois ook. Werd bijna een vader voor mij. Maar voor het overige is de oorlog, de angst, de kou, de geur van H.E., de verschrikkelijk kapotgeschoten mannen die als een half vertrapte kever nog bewogen, de zittende of staande lijken, het landschap van louter aarde zonder één sprietje gras, de dag en nacht gedragen laarzen die op de duur met je voeten vergroeid leken. Is dat alles iets wat ik mij maar zelden en vaag herinner? Het houdt te weinig verband met de rest van mijn ervaring. En vaak lijkt het alsof dit alles iemand anders is overkomen. In zekere zin heeft het niet eens belang. Eén verbeeldingsmoment komt mij nu belangrijker voor dan de realiteit die erop volgde. Het was de eerste kogel die ik hoorde. Zo ver weg dat hij jankte, zoals een journalistenkogel of de kogel van een dichter in vredestijd. Op dat moment was er iets
dat niet direct angst was. En zeker geen onverschilligheid. Een trillend signaaltje dat zei: dit is oorlog. Dit is waarover Homerus schreef. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. De rest van mijn oorlogservaringen hebben weinig met mijn verhaal te maken. Eens maakte ik een stuk of 60 gevangenen. Dit wil zeggen, een groepje figuren in veldgrijs, dat plotseling uit het niets verscheen, bleek tot mijn grote opluchting alle handen omhoog te hebben. Maar dit is alleen als grap het vertellen waard. Werd zo niet Sir John Colvin gevangen genomen door Falstaff? Van even weinig belang is het voor de lezers dat ik een fikse plichtie opliep van een Engelse granaat. Of hoe sindsdien de uitmuntende zuster N in het Casualty Clearing Station voor mij de verpersoonlijking van Artemis is gebleven. Twee ervaringen springen eruit. De ene is het moment direct nadat ik getroffen was. Toen bleek, dat dacht ik tenminste, dat ik niet meer ademde. Ik concludeerde dat dit de dood was. Ik ervoer geen angst en zeker geen moed. Geen van beide leek hier aan de orde. De stelling, hier sterft een mens, stond mij zo droog, feitelijk en onemotioneel voor de geest, alsof ik het in een leerboek las. Het was niet eens interessant. Het nut van deze ervaring was dat toen ik een paar jaar later las over het onderscheid dat Kant maakt tussen het noumenale en het fenomenale, dit voor mij meer dan een abstractie was. Ik had het zelf geproefd. Ik wist uit ondervinding dat er een volkomen bewust ik bestaat dat slechts losse en voorbijgaande contacten onderhoudt met het ik der introspectie. De andere gedenkwaardige ervaring was het lezen van Bergson in een herstellingskamp op de Salisbury Plain. Op verstandelijk niveau leerde ik de valstrikken te ontwijken die rond het woordje niets liggen. Maar in mijn gevoelsleven vond een revolutie plaats. Tot die tijd ging mijn voorliefde uit naar alles wat bleek, vaag en veraf was. De aquarelwereld van Morris, de lomerijke retretes van Mallory, het schemerlicht van Yeats. Het woord leven had voor mij bijna dezelfde associaties als voor Shelley in The Triumph of Life. Ik zou niet hebben begrepen wat Goethe met Das Lebensgoldner Baum bedoelde. Bergson liet me dat zien. Hij maakte geen einde aan mijn oude liefdes, maar gaf mij er een nieuwe bij. Van hem leerde ik voor het eerst behagen te scheppen in energie, vruchtbaarheid en dadendrang. De vindingrijkheid, triomfen en zelfs brutaliteit van dingen die groeien. Ik werd ontvankelijk voor kunstenaars die mij voordien, geloof ik, niets te zeggen hadden. Voor galmende, dogmatische, vurige, onweerspreekbare figuren zoals Beethoven, Titiaan in zijn mythologische schilderijen, Goethe, Dunbar, Pindaros, Christopher Wren en de meer jubelende psalmen. In januari 1919 keerde ik gedemotiveerd en wel terug naar Oxford. Maar voor ik iets vertel over mijn leven aldaar, moet ik de lezer erop wijzen dat hier één reusachtige en complexe episode wordt weggelaten. Ik heb wat deze verzwijging betreft geen keus. Alles wat ik erover kan en behoef te zeggen is dat mijn vroegere vijandigheid tegen emoties volledig en op vele manieren gewroken werd. Maar al stond het
mij vrij dit verhaal te vertellen, ik betwijfel of het veel met het onderwerp van dit boek te maken heeft. De eerste vriend voor het leven die ik in Oxford maakte, was A.K. Hamilton Jenkin. Later bekend geworden met zijn boeken over Cornwell. Mijn opvoeding tot een kijkend, luisterend, ruikend en ontvankelijk wezen, begonnen bij Arthur, werd door hem voortgezet. Arthur had zijn voorliefde voor homeliness. Maar Jenkin leek wel plezier te kunnen scheppen in alles, zelfs in lelijkheid. Van hem leerde ik dat je je volledig moet overgeven aan iedere atmosfeer die zich op een gegeven moment aandient. Zoek in een smerig stadje de plaatsen waar de smerigheid macaber en bijna imposant wordt. Ga op een sombere dag naar de somberste, druipendste bossen. Zoek op een winderige dag naar de heuvelrug waar de wind het hardste waait. Er kwam geen beetje mijn ironie aan de pas. Alleen maar een serieus, maar opgewekt streven om het eigen karakter van alle dingen diep in te snuiven. Je te verheugen in het feit dat ze op zo'n prachtige manier zijn wat ze zijn. De volgende was Owen Barfield. In zeker opzicht vormen Arthur en Barfield de universele types van eerste vriend en tweede vriend. De eerste is je alter ego. Diegene die als eerste laat zien dat je niet alleen in de wereld bent, doordat hij, meer dan je durfde hopen, deelgenoot blijkt te zijn van je meest verborgen genietingen. Niets staat vriendschap in de weg. Je vloeit samen als regendruppels op het vensterglas. Maar de tweede vriend is de man die het nooit met je eens is. Hij is niet zozeer je alter ego als wel je anti-ego. Natuurlijk interesseert hij zich voor dezelfde dingen. Anders zou hij nooit je vriend geworden zijn. Maar hij benadert ze allemaal uit een andere hoek. Hij heeft precies de goede boeken gelezen, maar heeft er telkens de verkeerde dingen uitgehaald. Het is alsof hij jouw taal wel spreekt, maar met een verkeerde uitspraak. Hoe kan hij er zo dichtbij zitten en toch zonder uitzondering net ernaast? Hij is zo fascinerend en onuitstaanbaar als een vrouw. Wanneer je besluit tot correctie van zijn ketterse ideeën, blijkt waarachtig dat hij hetzelfde bij jou van plan was. En zo ga je er tegenaan, tot diep in de nacht of wandelend door natuurschoon, waar geen van beiden oog voor heeft. Je leert de kracht van elkaars opdoffers kennen en praat vaak meer als elkaar respecterende vijanden dan als vrienden. In feite, al merk je er op dat moment zelf nooit iets van, vorm je elkaars denken. Uit dit aanhoudend gevecht ontstaat een denkgemeenschap en diepe genegenheid. Maar ik geloof dat hij mij veel meer veranderde dan ik hem. Veel van de gedachten die hij later neerlegde in Poetic Diction had hij mij al eigen gemaakt voordat dit belangrijke boekje verscheen. Het zou ook vreemd zijn als dat niet zo was. Hij was toen uiteraard nog niet zo geleerd als hij naderhand geworden is, maar het geniale was er al. In nauw contact met Barfield van Wetham stond zijn vriend, weldra ook de mijne, A.C. Harwood van Christchurch, die later een belangrijke steunpilaar werd van Michael Hall, de antroposofische school in Kidbrook. Hij verschilde van ons beiden. Hij was een volkomen onverstoorbaar mens. Hij was, zoals de meesten van ons, arm
en zonder vooruitzichten, maar hij had de gelaatsuitdrukking van een 19e-eeuwse gentleman met een paar mooie beleggingen. Als er tijdens een wandelvakantie bij het laatste licht van een regendag nog juist een verschrikkelijke kaartleesfout, waarschijnlijk van hemzelf, gebleken was, en onze enige hoop was nog 5 mijl naar Knutterbrugge, indien vindbaar, en misschien zijn daar slaapplaatsen, droeg hij die uitdrukking nog steeds. En midden in verhitte discussies nog. Je zou denken dat niemand zo vaak als hij te horen kreeg dat hij die blik van zijn gezicht moest halen. Maar dat is, geloof ik, nooit gebeurd. Het was geen masker en kwam niet voort uit domheid. Later heeft hij alle gebruikelijke beproevingen van zorgen en verdriet ondergaan. Hij is de enige Horatio die ik ken in deze tijd van Hamlets. Geen pipe for fortune's finger. Eén ding geldt voor al deze en andere vrienden die ik in Okfors kreeg. Zij waren allen, naar fatsoenlijke heidense maatstaven, en zeker naar zo'n lage maatstaf als de mijne, goed. Dat wil zeggen dat ze net als mijn vriend Johnson geloofden en handelden naar de overtuiging dat waarheidsliefde, burgerzin, kuisheid en matiging verplicht waren. Een opgave voor alle kandidaten, zoals het bij examens heet. Johnson had mij op hun invloed voorbereid. Ik aanvaarde in principe hun maatstaven en probeerde ook ernaar te handelen.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we hiermee verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze zondag en vandaag vieren we het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. We gaan samen het avondgebed van de kerk bidden, de Vespers. U kan de hymne vinden op pagina 559, gevolgd door de psalmen. Vandaag nemen we de psalmen en lofzang van de zondag van de eerste week. Die kan u terugvinden op pagina 788. En de slotgebeden en korte schriftlezing kan u terugvinden op pagina 560 en 561. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Onmetelijke majesteit en macht van de drievuldigheid. O zalig, ondoorgrondelijk licht, o kracht die tijd en ruimte sticht. Uw zorg en uw voorzienigheid bezielt de wereld wijd en zijd, hemel en aarde onderhoudt, uw ene liefde duizendvoud. Gij zijt, o Vader, liefdesbron, gij zijt, o Zoon, de klare zon, de geest die uit u beiden is, is niets dan licht en laffenis. Uit u, o God, o scheppend woord, drievuldigheid vloeit alles voort. Gij onderhoudt het door uw kracht, gij siert het door uw eigen pracht. Maak ons, uw mensen, waarlijk rein, die toch de kroon der schepping zijn. Maak ons tot tempels wit en licht, die blinken voor uw aangezicht. Maak levend licht, ons rein van zin, dan stemmen wij met engelen in en zingen in het hemelshof u eeuwig dankbaar eer en lof. O ware, hoogste en eeuwige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toren. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O ware, hoogste en eeuwige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Verlos ons, red ons, houd ons in leven, o Heilige drie-eenheid. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob, het brabbelende volk, ontvluchtte. Toen koos hij in Juda.

Heere, zij siddert voor Jacobs God. Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, red ons, houd ons in leven, o Heilige Drie-eenheid. Heilig, heilig, heilig, Heer God, Albeheerser, die was en die is en die komt. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God, al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilig, heilig, heilig, Heer God, Albeheerser, die was en die is en die komt. Uit de brief aan de christenen van Efeze. Beijvert u de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig. Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig. Aan de enige God zij eer en roem. Laat ons hem prijzen voor eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Loven wij God, Vader, Zoon en Geest, laat ons hem prijzen voor eeuwig. U, God, Vader, niet geboren, U, ingeboren Zoon, U, Helper, Heilige Geest, Heilige en ongedeelde Drie-eenheid, wij loven U met hart en mond, wij prijzen en aanbidden U. U zij lof in eeuwigheid.

U, God, Vader, niet geboren. U, eengeboren Zoon. U, Helper, Heilige Geest. Heilige en ongedeelde drie-eenheid. Wij loven U met hart en mond. Wij prijzen en aanbidden U. U zij lof in eeuwigheid. Geprezen zij God, de heilige drie-eenheid. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, God van eeuwigheid, zend in naam van Uw Zoon de Geest over Uw kerk. Bewaar haar in eenheid door de band van waarheid en liefde. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, zend arbeiders naar de oogst om alle volkeren tot Uw leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, sta allen bij die vervolging lijden om de naam van Uw Zoon, want Gij hebt hun Uw Geest beloofd, die door hen zal spreken. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige Vader, laat alle mensen de waarheid kennen, dat Gij met het Woord en de Geest één God zijt. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer van al wat leeft, roep de doden tot de heerlijkheid, waarin Gij, Vader, met de Zoon en de Geest in volmaakte eenheid leeft. Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest. En bidden we dan zingend samen.

Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot het eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze laatste aflevering waar wij terugblikken op de voorbije Mariathon. En dat doen we door te kijken naar de Europese projecten. We gaan dat doen aan de hand van een terugblik op de laatste dag van de Mariathon. Dat was 29 mei. Dan was onder andere priester Carlo, maar ook Marieke, Marian, ikzelf aanwezig om u als het ware in die dag te begeleiden naar het einde van de Mariathon toe. Gaandeweg mochten we dus meer leren over de Europese projecten. We gaan eerst nog eens luisteren naar de jingle die die dag te horen was.
1: Beste luisteraar, vandaag is het vrijdag 29 mei en we sluiten onze Mariathon af. Wij rekenen op uw steun. En voor vandaag, laat die steun kenbaar maken via telefoonnummer 016 41 47 47. En voor elke gift die binnenkomt, branden we vandaag zeker nog een kaars die zal blijven branden tot het einde van de maand mei bij het beeld van onze lieve vrouw. Dus steun ons 016 41 47 47.
0: In het eerste deel van die dag kon u luisteren naar de boodschap van Padre Livio van Zaga, waar hij de radio een gave van de Heilige Maagd Maria heeft genoemd. Ik mocht zelf die boodschap aan u voorlezen, de vertaling ervan. We kunnen daar nog even naar luisteren. Radio Maria, een geschenk van de Maagd Maria aan de kerk en aan de wereld. Dierbare vrienden, wanneer ik terugkijk op de bijna 40 jaar die Radio Maria heeft afgelegd, wordt mijn hart vervuld met verwondering en dankbaarheid. In 1987 werd de vereniging Radio Maria opgericht. We waren een kleine groep, zonder middelen, maar met groot vertrouwen in de Heilige Maagd. Als wij vandaag aanwezig zijn in 85 landen, met 132 uitzendstudio's en programma's in 83 talen, honderden miljoenen mensen en meer dan 1000 bisdommen bereiken, dan kan ik slechts één ding zeggen. Dit is een echt wonder. Een wonder van Maria. Radio Maria is niet geboren uit een ambitieus menselijk project, maar uit een precieze geestelijke opdracht. Op 1 januari 1987 in Medjugorje vertrouwde de koningin van de vrede ons een missie toe. Boodschappers van bekering te zijn en haar boodschappen in liefde te verspreiden. Op deze woorden heb ik het programma van de radio gebouwd. En sindsdien, overal waar we zijn aangekomen, zag ik hetzelfde wonder zich herhalen. Mensen verwelkomen Radio Maria met vreugde, ervaren het als een vertrouwde aanwezigheid, als een stem die tot het hart spreekt. Onze kracht is altijd de liefde voor de Heilige Maagd Maria geweest. Het zijn de gelovigen, de eenvoudige mensen, de priesters en leken, die op 5 continenten met gulheid en dienstbereidheid hebben geantwoord. Ik heb Radio Maria zien geboren worden in arme landen, geteisterd door oorlogen of vervolgingen. Ik heb vrijwilligers zonder ervaring zien uitgroeien tot pijlers van lokale radio's. Ik heb de voorzienigheid zien ingrijpen wanneer voortzetting onmogelijk leek. Maar deze groei brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik voel diep dat we het oorspronkelijke charisma moeten beschermen. Radio Maria is in de eerste plaats een gebedsradio. De heilige mis, de rozenkrans, de aanbidding, de volksvroomheid. Het gebed voedt het geloof, beschermt het, doet het groeien. En vervolgens is het een radio van evangelisering. We kondigen duidelijk het heil aan dat van Jezus Christus komt, in trouw aan de leer van de kerk, zonder toe te geven aan de ideologieën van de wereld. We zijn een kerkelijke radio, in dienst van de kerk, in gemeenschap met de bisschoppen. En we zijn, naar de wil van de Heilige Maagd Maria, een mariale radio, de radio van de Koningin van de Vrede. En we leven in een moeilijke tijd. De oorlogen, de internationale spanningen, de geloofscrisis in veel delen van de wereld zeggen ons dat de strijd voor alles geestelijk is. In deze context moet Radio Maria licht zijn in de duisternis. Stille, maar doeltreffende zuurdesem. Stem die naar de hemel wijst en de harten voorbereidt door gebed en christelijke vorming. En toch is de missie niet voltooid. In vele landen, vooral in Afrika, Amerika en Azië, moeten we nog de dekking uitbreiden, nieuwe frequenties activeren, technische structuren versterken. Een radio die iedereen wil bereiken, moet technisch sterk zijn, maar altijd eenvoudig van stijl, arm en bescheiden van geest. En daarom is de Mariathon 2026 zo belangrijk. Het is niet enkel een initiatief van materiële steun. Het is een daad van liefde voor de Heilige Maagd Maria en voor de kerk. Elk gebaar van gulheid laat het woord van God verder gaan. Nieuwe huizen binnenkomen. Het geloof steunen van hen die alleen zijn. Hoop brengen waar angst heerst. Ik ben ervan overtuigd dat Radio Maria zal blijven leven en groeien zolang er liefde is voor de Maagd Maria. Het is deze liefde die haar heeft doen geboren worden, die haar over de wereld heeft verspreid en die haar vandaag ondersteunt. Terugkijkend naar het 40-jarig jubileum nodig ik u uit om met moed verder te gaan. Als we dociel zijn voor de inspiratie van de Maagd, zal zij nog grote dingen bewerkstelligen voor het geloof en de redding van de zielen. Ik draag u dagelijks in mijn gebed. En samen, met vertrouwen, zetten we dit groot avontuur verder. Onze kracht is altijd de liefde voor de Heilige Maagd Maria geweest. Het zijn de gelovigen, de eenvoudige mensen, de priesters en de leken, die op 5 continenten met gulheid en dienstbaarheid hebben geantwoord. Daarna kwamen dus de projecten die Radio Maria en de wereldfamilie van Radio Maria ons voorstelde voor de Mariathon van 2026 wat betreft de Europese landen aanbod. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen Oost-Europa, West-Europa, Ierland en Moldavië. Hadden we het over Oost-Europa, dan ging het onder meer over Armenië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Rusland, Servië, Slowakije, Oekraïne en Wit-Rusland. We gaan luisteren naar de voorstelling van de Europese projecten. Te horen tijdens de speciale afleveringen op de slotdag van de Mariathon mei 2026. In de liefde is de overwinning ook in Europa.
2: We starten met Radio Maria in Armenië. Daar wonen ongeveer 3 miljoen mensen en 10,3% zijn katholiek. Radio Maria in Armenië bereikt ongeveer 216.000 luisteraars. Dat wil zeggen dat er zeker nog werk aan de winkel is om wat meer bevolking te kunnen bereiken. Dan hebben we natuurlijk Radio Maria in Bosnië-Herzegovina. Daar wonen er 3,7 miljoen mensen en 0,3% zijn katholiek. Radio Maria bereikt er 549.000 mensen. Dan gaan we over naar Macedonië. Met Radio Maria Macedonië hebben we wel een bijzondere band eigenlijk. Dat kunnen we wel meedelen met jullie, beste luisteraars. Wij hadden vroeger een oudere auto hier bij Radio Maria in ons land. En Radio Maria Macedonië had een auto nodig. Wij moesten een iets grotere auto hebben voor onze evenementen en wanneer we met materiaal rondgaan hier in Vlaanderen. En hebben we onze auto geschonken aan Radio Maria in Macedonië. Onlangs hadden we contact met de priester-directeur en hij vertelde ons dat de auto nog goed rijdt daar voor Radio Maria in Macedonië. Maar terug naar wat cijfers. In Macedonië wonen er 2 miljoen mensen en 0,65% zijn katholiek. Op dit moment bereikt Radio Maria er 124.000 mensen. Dan gaan we over naar Rusland, beste luisteraars. In Sint-Petersburg heeft Radio Maria daar haar studio's. 142,8 miljoen inwoners in Rusland, waaronder 0,3% katholieken. Radio Maria bereikt er al 6,3 miljoen mensen. In Servië is Radio Maria ook aanwezig. Daar zijn er 5,6% katholieken op een aantal inwoners van 6,6. Op dit moment bereikt Radio Maria er 362.000 luisteraars. Slowakije, daar zijn er 5,4 miljoen inwoners, waaronder 73,7% katholieken. Radio Maria bereikt er al een hele hoop mensen, 3,6 miljoen. Dan hebben we uiteraard ook nog Oekraïne, beste luisteraars. Radio Maria Oekraïne, die het zeer moeilijk heeft. Uiteraard, zoals u wel kunt denken, daar wonen er 53,7 miljoen mensen. 11,53% zijn katholiek. Op dit moment heeft Radio Maria Oekraïne een zeer goed bereik. Toch wel 31,1 miljoen mensen van die 53 miljoen. Er is zeker nog werk aan de winkel. En dan gaan we over naar Wit-Rusland. Daar gaan we zo dadelijk ook nog de coördinator van horen, die een boodschap heeft voor jullie, beste luisteraars. Wit-Rusland, 9,2% inwoners. Nee, 9,2 miljoen inwoners, beste luisteraars. En 15,3% katholieken. En wat is de huidige situatie, een generale huidige situatie voor Oost-Europa? U moet weten, Radio Maria is altijd een symbool van hoop en gemeenschap geweest in al deze landen. Dit missionaire project vertegenwoordigt voor ons een uitdaging, gekenmerkt door meerdere hindernissen. Sociaal, cultureel, taalkundig, maar tegelijkertijd ook door het bewustzijn te worden ondersteund door het gebed en de inzet van miljoenen luisteraars en vrijwilligers wereldwijd. De Radio van Maria heeft geen grenzen en is bang voor geen enkele barrière. En in elk land in Oost-Europa zijn de contingente situaties verschillend. Maar de radiostations worden verenigd door een uniek geloof dat troost en diepe vreugde overbrengt. Wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Oost-Europa bij deze verschillende landen? Wel, de gewone kosten voor de ontwikkeling van Radio Maria zijn aanzienlijk en vaak zijn de interne middelen ontoereikend. De broederlijke liefdadigheid van de eerste christelijke gemeenschap vindt zijn volledige verwezenlijking in de hulp die wordt geboden aan de meest behoeftige stations van Oost-Europa. Verzekerd door de luisteraars en weldoeners van andere landen, jullie dus ook, beste luisteraars. En met de tijd en vele opofferingen hopen we de financiële zelfstandigheid van elke radio te bereiken. Maar tot dan zijn we ervan overtuigd dat de gulheid van vele schenkers Radio Maria in staat zal stellen hoop te geven aan de bevolking in moeilijkheden in dit deel van de wereld. En dus om Radio Maria te steunen in Servië, Macedonië, Wit-Rusland, Slowakije, Armenië, Bosnië-Herzegovina en Rusland heeft de wereldfamilie van Radio Maria ook 200.000 euro nodig.
0: Daarnaast mochten we ook enkele getuigenissen van verschillende Radio Maria's en de mensen die er werkzaam zijn. Zo hoorden we onder meer Eugenia aan het woord, de coördinator van Radio Maria Wit-Rusland, Belarus.
3: Hello, this is Eugenia from Radio Maria Belarus. This year we celebrate our 10th anniversary, 10 years on air, and honestly, we can hardly believe it.
4: Hallo, dit is Eugenia van Radio Maria Belarus. Dit jaar vieren wij onze 10-jarige verjaardag. Al 10 jaar zenden wij radio uit in Belarus. En eerlijk gezegd kunnen wij het amper geloven.
3: Over these 10 years, we have received from you exactly the support we needed at each step of our journey. Help always came when it was necessary. Through generosity, faith and providence, we have grown and now we are able to cover our expenses through donations from local listeners.
4: Gedurende deze 10 jaar hebben wij altijd ontvangen wat wij nodig hadden. Door uw gastvrijheid zijn wij er nu in geslaagd om onze uitgaven te dekken door lokale inkomsten, door onze luisteraars hier.
3: People in Belarus value our mission and support us as they are able, often giving from very modest means. Yet this support allows us to cover only the most basic and minimal costs.
4: Mensen in Belarus waarderen onze missie en onze aanwezigheid en steunen ons ook met de middelen die zij hebben. Heel vaak geven zij wat zij kunnen en steunen ons met hun eigen bescheiden middelen. Maar wij kunnen alleen maar onze basisuitgaven hiermee dekken.
3: Because we operate within these limits, salaries at the radio remain very small. And I would so much like to change that, at least a little. I got a dream in my heart that the people who work at the radio every single day, most of whom have been with us almost from the very beginning, would feel financially secure. Each of them serve with the devotion and in the spirit of the gospel.
4: De lonen blijven heel laag van de medewerkers van Radio Maria in Belarus. En ik heb een droom dat onze medewerkers, van wie de meeste al van in het begin van de radio zich inzetten, dat zij financieel stabiel zouden zijn.
3: No one asks for more than necessary. Everyone is ready to give, not only their working hours, but their whole heart. But they also have daily needs. They have children. They care for elderly parents. And how wonderful it would be if they never had to choose between simple essentials, like whether to buy winter boots either for a daughter or for a son.
4: Niemand vraagt meer dan ze nodig hebben. En iedereen is bereid om te geven. Niet alleen hun tijd, maar ook heel hun hart. Maar zij hebben nu eenmaal financiën nodig. Veel van hen hebben kinderen om te onderhouden. Veel zorgen voor hun ouders. En hoe mooi zou het zijn als zij niet moeten kiezen tussen basisvoorzieningen. Of zij winterbotten kopen voor hun dochter of voor hun zoon.
3: I believe that God's faithful children have the right to live with dignity. Simply. Responsibly, without excess, but still with dignity. And I have one more dream, to take them to Italy, the homeland of our beloved radio, to show them the first small studio from which this miracle began, to visit the grave of Mr. Ferrari together. None of them has ever been here, and most likely they never will.
4: Iedereen, alle kinderen van God hebben het recht om in waardigheid te leven. Een verantwoord leven zonder excessen, maar met het loon dat zij nodig hebben om te kunnen overleven. En ik heb een tweede droom. Ik zou heel graag de medewerkers van Radio Maria Belarus eens meenemen naar Italië, zodanig dat ze de studio kunnen bezoeken waar het allemaal begonnen is. En dat zij het graf van meneer Ferrario ook zouden kunnen bezoeken. Niemand van hen is ooit in Italië geweest en zou het zelf ook nooit kunnen.
3: But for our anniversary, I long to make this miracle happen for them. Miracles usually happen for people. And it brings me joy to ask you for this. Because you perhaps, more than anyone, understand what I'm trying to say. Thank you.
4: Het zou zo mooi zijn om dit voor ons 10-jarig jubileum te kunnen doen. En het is met vreugde dat ik jullie steun vraag. Want jullie, meer dan wie dan ook, begrijpen misschien wat ik hiermee bedoel. Dank u wel.

0: Ook Radio Maria Servië kwam aan het woord. Ook zij werden bij de groep van Oost-Europa gerekend.
1: Radio Maria is the only Catholic radio station in Republic of Serbia. We have been existing and producing program for over 20 years, and every year brings a new challenge.
2: Radio Maria Servië is het enig katholieke radiostation in de Republiek van Servië. Wij bestaan hier al 20 jaar en elk jaar brengt zijn eigen uitdaging.
1: Catholics are a minority in Serbia, making up only 4% of population. And that is exactly why Radio Maria is true blessing to all of us, to all those hungry for the word of God.
2: Katholieken zijn een minderheid in Servië, maar 4% van de bevolking is katholiek. En het is precies daarom dat Radio Maria zo'n grote zegen is voor ons. Voor iedereen die honger heeft naar het woord van God.
3: The main source of our motivation, devotion, inspiration to keep on doing what we are doing every single day are mostly the prayers of our listeners, but moreover their testimonies.
2: De bron voor ons om verder te zetten, de onze inspiratie waaruit onze devotie voortkomt, is het gebed van onze luisteraars en ook zeer zeker hun getuigenissen.
3: Testimonials, what they experience through the Radio Maria waves. Many of them actually got healed by our program of Radio Maria. Many women decided to change their mind and to give birth to their unwanted kids. We saved so many lives. That inspires other women to convert to their religion and Christianity after the abortion of their unwanted kids.
2: De getuigenissen die wij binnenkrijgen, wat onze luisteraars ervaren door Radio Maria. Er zijn er velen die genezen zijn gewoon door naar Radio Maria te luisteren. Vele vrouwen zijn van gedachten veranderd en zijn bevallen van wat eerst ongewilde kinderen waren. We hebben al zoveel levens gered en dat heeft ook al veel vrouwen ertoe gebracht om zich te bekeren nadat zij abortus hebben gepleegd.
3: But also we have to stress that the source of our motivation and devotion are also the unselfishness of our listeners. Many people, majority of our listeners are elderly people with low incomes, but they just never doubt to give their last coins from their wallets to support our mission, the mission of Radio Maria, to spread the word of God in every house. This is a miracle. This is huge. This is something beautiful.
2: Wat ons ook ertoe brengt om steeds verder te doen, is de vrijgevigheid van onze luisteraars. Veel van onze luisteraars zijn ouder en hebben het financieel moeilijk. En toch twijfelen zij nooit om de laatste cent aan ons te geven. En dit is een mirakel.
4: All these testimonies have brought us a multitude of volunteers without whom we could not survive.
5: Unfortunately, we are not financially self-sustaining, and in our circumstances, that is unlikely to change soon. We serve a Catholic minority, and many of our listeners live in poverty.
2: Zonder onze vrijwilligers zouden wij niet kunnen doen wat wij doen. Jammer genoeg kunnen wij niet de financiën binnenkrijgen die wij nodig hebben. En door onze omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat dit binnenkort zal veranderen. Katholieken zijn een minderheid en veel van onze luisteraars leven in armoede.
5: But through prayers, volunteers, benefactors and the intercession of the Blessed Virgin Mary, Radio Maria Serbia remains alive, bringing the living gospel into every home.
2: Maar door het gebed, door onze vrijwilligers, door de steun die wij ontvangen, door de mensen die ons steunen, kunnen wij blijven uitzenden. en bovenal door de tussenkomst van onze lieve vrouw.
3: We invite you.
4: We invite you.
3: We invite you to make our work possible so that our effort and labor in spreading the gospel may be rewarded with new listeners and the continued existence of our station.
6: Existence of Radio Maria in Serbia depends on your support. Prayers and donation are essential to us. Thank you for your kindness. Thank you for your support. Thank you for everything.
5: Don't lose hope. We won't either. Radio Maria Serbia, God's word in every home.
2: Wij nodigen jullie uit om ons te steunen, zodat Radio Maria Servië kan blijven bestaan. Door jullie gebed en door jullie steun, zodat wij nieuwe luisteraars mogen bereiken. Hartelijk bedankt voor al jullie steun.
0: Voor de groep van West-Europa werd onder meer Engeland, Portugal en Zwitserland Romandie aan u voorgesteld.
2: En voor Europa gaan we beginnen met de projecten in West-Europa, waar de focus ligt op het project uitbreiden op het grondgebied. Over welke landen gaat het? Over Engeland. Daar is de katholieke bevolking 8,7% op de bevolking. 8,7% van de bevolking in Engeland is katholiek. En dat is op een bevolking van 66,7 miljoen mensen. Zij kunnen 26,7 miljoen van hen bereiken. Het volgende land is Portugal. Daar is 87,8% katholiek. Op een bevolking van 10,1 miljoen. En zij hebben een bereik van 3,5 miljoen. En dan als laatste project in West-Europa hebben wij ook nog Franstalig Zwitserland.
7: En dat is wel goed om bij te vermelden, beste luisteraars. Jullie weten dat ondertussen misschien al. Radio Maria in Suisse Romande, daar is onze eigen programmadirecteur aan het roer om daar Radio Maria te helpen groeien in een moeilijkere situatie. En sinds begin dit jaar, is hij dus ook programmadirecteur voor Radio Maria Suisse Romande.
2: In Zwitserland is 40,8% katholiek op een bevolking van 8,7 miljoen. En zij kunnen de volledige bevolking bereiken. Alle 8,7 miljoen van de inwoners hebben toegang tot Radio Maria. Wat is de situatie in deze landen? West-Europa moet vandaag worden beschouwd als een nieuwe grens voor het evangelische getuigenis. Inderdaad hebben vele historisch-christelijke landen hun geestelijke identiteit verloren. En zij dorsten naar kristalheldere waarden die alleen het katholieke geloof kan garanderen. De liefde van Christus, verspreid in de uitzendingen en getuigenissen van Radio Maria, troost mensen en brengt vrede aan de lijdende harten. De uitdaging in Portugal, Engeland en Franstalig Zwitserland is nog steeds actueel en moet worden aangemoedigd met constante toewijding. Het project. In continuïteit met de hulp ontvangen de afgelopen jaren willen we deze stations ondersteunen in hun proces van structurele en territoriale ontwikkeling. Nieuwe frequenties, nieuwe mobiele studio's, meer menselijke middelen op het redactionele en promotionele vlak. De hulp van gebed en giften stelt Radio Maria in staat in al haar activiteiten en programma's een beslissende stap voorwaarts te zetten, ten dienste van de kerk voor de redding van de zielen. En deze steun aan de operationele beheerkosten voor Engeland, Portugal en Franstalig Zwitserland komt op €200.000.
0: Vanuit Radio Maria Engeland kregen we de getuigenis van Father Toby, de directeur, programmadirecteur, aldaar.
8: Hello, I'm Father Toby Lees, the priest director of Radio Maria England.
9: And I'm Inti, I'm the president of Radio Maria England.
2: Hallo, ik ben Father Toby Lees, de priester programmadirecteur van Radio Maria Engeland. Hallo, en ik ben Inti, de bestuurder van Radio Maria Engeland.
8: We just wanted to tell you a little bit now about why we think the work of Radio Maria England really, really matters. We started about 7 years ago, and in that time our listenership is steadily growing, and we receive messages every single day from people for whom Radio Maria is making a real, real difference, helping them grow closer to God. Some who had no experience of God before they started listening to us, others in places of isolation, in times of real trial and difficulty in their lives. And then it also really matters that it's an English-speaking radio.
9: Absolutely. I think one of the most distinctive features of Radio Maria England is the fact that it really bring us a listener from all possible countries in the world, people that live in England, but that come from everywhere in the world, speak all possible languages, and understand through English our message of Radio Maria, and then they can even spread it to their own country. So we have such an important role in England, but we like to say that we have an even more important role overseas and all around the world.
2: Ik zou jullie graag even toelichten waarom wij denken dat Radio Maria Engeland zo belangrijk is. Wij zijn nu al 7 jaar actief en gedurende deze 7 jaar zijn onze luistersaantallen aan het groeien. We bereiken steeds meer en meer mensen. Sommigen van wie nog nooit van God gehoord hadden totdat zij naar Radio Maria zijn beginnen luisteren. En anderen die geïsoleerd leven in moeilijke omstandigheden, voor wie Radio Maria hun hoop is. En ik denk ook dat het zeer belangrijk is dat Radio Maria Engeland een Engelstalige radio is. Ja, inderdaad, dat is zeer belangrijk, want wij hebben luisteraars van over heel de wereld die in Engeland wonen, maar die zeer veel verschillende talen spreken. En die door het Engels in contact komen met Gods woord. En die het dan ook weer uitdragen naar hun eigen landen.
8: Ja, and sometimes we have a look when we're broadcasting programs and we can see that there are people listening from all these different locations. And the other thing that is such a beauty about Radio Maria is being this community of prayer. In England is an underdeveloped sort of Catholic media landscape. We don't have any other Catholic radio stations in this country. We don't have that much other Catholic media. And so Radio Maria is somewhere which is bringing all the different Catholic talent from this country and further afield and putting it in one place, helping these young Catholic creators develop their voice, giving exposure to older Catholics who've never been heard before, and it really is becoming the kind of the central hub to go and discover and to hear about what's really, really good in the church. So it's such a privilege to be involved with this blessed work of the Blessed Mother, helping draw all peoples through her intercession to our Lord and Savior Jesus Christ. And so we ask for your prayers in the work that we're doing.
2: En ander iets waarom Radio Maria zo belangrijk is dat er zeer weinig katholieke media actief zijn in Engeland. Wij zijn de enige katholieke radio. En wij zijn echt

0: the message of Jesus to everyone and as far as possible to England and beyond.
1: Absoluut. En misschien kunnen wij ook eindigen met een gebed. Dat door de tussenkomst van onze lieve vrouw het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld kan verspreid worden.
2: The Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
0: pray for us.
2: In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you all.
3: En na de aandacht voor de projecten in Moldavië en Ierland naderden we langzamerhand het einde van de Mariathon voor de maand mei 2026.
1: En de eerste radio van deze twee is Radio Maria Ierland. Ierland heeft een bevolking waarvan 76% katholiek is. Dat is op een bevolking van 4,8 miljoen. En hun huidig bereik is 1,7 miljoen mensen. Wat is de situatie in Ierland? Radio Maria heeft officieel haar eerste stappen gezet in 2015. Maar ze leefde al veel langer in het hart van vele Ieren. Vertrekkend vanuit de stad Dublin heeft ze een groot deel van de bevolking bereikt, inclusief Noord-Ierland vanuit Belfast. Hoewel ze nooit de mogelijkheid heeft gehad om frequenties te verkrijgen, werd de stem van Radio Maria verwelkomd in de harten en huizen van de luisteraars dankzij internet en digitale televisiezenders. De vele overwonnen moeilijkheden illustreren het diepe geloof en de taaiheid van de katholieken in dit mariale land. Wat is het project in Ierland? De afgelopen jaren zijn de voornaamste uitdagingen van redactionele, organisatorische en economische aard geweest. Vandaag kunnen we rekenen op een actief team en vrijwilligers die dit project liefhebben. We kunnen veel doen om de signaaldekking te verbeteren, de luisteraars meer te betrekken en kwaliteitsvolle uitzendingen aan te bieden dankzij nieuwe technologische instrumenten. We zijn er ons van bewust dat de investering aanzienlijk is, maar de vernieuwing van de studio-uitrusting, georganiseerd in meerdere geplande etappes, zal het mogelijk maken de evangelische boodschap uit te zenden met vernieuwd geloof, professionalisme en betere kwaliteit. Hoeveel kost dit nieuw geautomatiseerd systeem voor de stuurkamer? Dat is 35.000 euro.

0: Zo, beste luisteraars, willen wij jullie nog één project in Europa voorstellen. Het is een nieuwe radio die zal gestart worden.
1: Ja, en deze radio zal gestart worden in de Republiek Moldavië. En dat is een nieuwe uitdaging voor de grensevangelisering, beste luisteraars van Radio Maria. In Moldavië wonen er 3,5 miljoen mensen, 0,6% zijn daarvan katholiek. Wat is de huidige situatie in het land? Ingesloten tussen Oekraïne en Roemenië telt dit land ongeveer 3,5 miljoen inwoners en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende taalgroepen, met name Roemeens en Russische bevolking, maar ook religieuze groepen, orthodoxe, katholieke, protestanten en andere minderheden. In een geopolitiek zeer gevoelige zone de afgelopen jaren zal Radio Maria een element van cohesie en eenheid zijn, van dialoog en broederlijkheid, dat de Moldavische bevolking kan helpen bij haar geloofstocht. Wat is dan het project voor de Republiek Moldavië? De wereldfamilie van Radio Maria werkt aan de oprichting van een radiohoofdzetel in Chisinau.

0: Nou, in samenwerking met het bisdom daar. Ze zullen beginnen met een webradio, terwijl ze proberen frequenties te verkrijgen om het volledige nationale grondgebied te dekken. Het doel zal zijn een programmering aan te bieden die, via de dagelijkse mis, gebed en inhoud voor menselijke bevordering, de katholieke gemeenschappen in staat stelt zich close en verbonden te voelen, in gemeenschap met elkaar en met de vele Moldaviërs die in het buitenland wonen. Een zeer belangrijk project voor Moldavië, Radio Maria, daar op te starten, beste luisteraars, de Wereldfamilie, heeft hiervoor 100.000 euro nodig. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we alle Europese projecten, de steun die de Wereldfamilie van Radio Maria vraagt voor het Europees continent, overlopen. En ik stel voor, Marieke, dat we even alles overlopen. Hoeveel heeft de Wereldfamilie nodig voor het continent Europa? En heel kort, welke projecten?
1: Het gaat om projecten in Oost-Europa. Steun aan de operationele beheerskosten voor Servië, Macedonië, Wit-Rusland, Slowakije, Armenië, Bosnië-Herzegovina en Rusland. Dit is 200.000 euro dat ze daarvoor nodig hebben. West-Europa, steun aan de operationele beheerskosten voor Engeland, Portugal en Franstalig Zwitserland, 200.000 euro. En dan zijn er nog twee radio's uitgelicht, Radio Maria Ierland, nieuw geautomatiseerd systeem voor de stuurkamer, 35.000 euro. En de Republiek Moldavië, een nieuwe Radio Maria starten in Moldavië. Daarvoor heeft de Wereldfamilie 100.000 euro nodig. En zoals ook bij andere continenten het geval is, is er ook nog de speciale steun voor het onderhoud van de satellieten. En dat komt op 80.000 euro. In totaal voor Europa. De projecten in Europa van de Wereldfamilie hebben wij nodig 615.000 euro.
0: En laat u zeker niet afschrikken door deze hoge bedragen, beste luisteraars. Elke kleine gift, grote gift, alles is belangrijk. Alles is belangrijk hier bij Radio Maria, want u moet weten, als u iets geeft aan de radio, zijn er mensen op alle continenten die misschien precies hetzelfde geven aan jullie, als jullie. En indien jullie weten dat wij in de vorige Mariathons ook altijd rond de 5 miljoen nodig hebben wereldwijd, en dit bedrag altijd wordt behaald onmiddellijk na de Mariathon, of de voorzienigheid vult bij wat bijgevuld moet worden, is het belangrijk om te weten dat die kleine steun, grote steun, alles is belangrijk. Alles draagt bij aan dat grote bedrag wereldwijd voor de Mariathon in de maand mei.
2: En zoals u misschien ook heeft kunnen vernemen, is het zo dat onze eigen programmadirecteur, priester Carlo, niet alleen verantwoordelijk is voor de programmatie en functie van programmadirecteur vervuld voor Radio Maria België. Nee, hij is onder meer ook gevraagd om in naam van de Wereldfamilie van Radio Maria te zetelen in het internationale bestuur van de radio. En ook op vraag van Padre Livio de verantwoordelijke te worden voor wat betreft de programmadirecteurs van Europa. Wanneer er ergens moeilijkheden zijn, wanneer er bijvoorbeeld bepaalde zaken dienen te veranderen in een Radio Maria ergens in Europa, dan wordt gevraagd aan priester Carlo om ter plaatse te gaan om daar te helpen. Structuur te krijgen onder meer en leiding te geven aan het team dat er is of te zoeken naar nieuwe mensen en dergelijke meer. Wel, die functie die vervult hij onder meer voor Zwitserland, het Franstalige gedeelte van Zwitserland, en dat op dit eigenste moment. Hij mocht er zelf wat meer over komen vertellen. Dat gebeurde in de laatste uren van de Mariathon. We gaan nog luisteren naar de getuigenis van onze programmadirecteur, priester Carlo.
0: We hebben het deze morgen volledig overlopen met jullie, beste luisteraars. En een van die projecten was steun voor Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige. Dus Radio Maria Suisse Romande. En daar, priester Carlo, bent u sinds september ook directeur. Misschien is het goed om informatie van binnenuit te krijgen. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland? En waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
3: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd. En dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze marathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië, in Afrika. Maar als we ook investeren in de projecten in Europa, dan is dat natuurlijk voor de toekomst zeer goed, omdat we dan een basis opbouwen ook om andere en nieuwe projecten te kunnen steunen ergens anders in de wereld. En dus, ja, Radio Maria, het Franstalige in Zwitserland, is ook een project van de wereldfamilie en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankbaar ook voor uw steun die daarvoor gegeven wordt, omdat die steun zeker 100-voudig terugkomt.
0: En de steun dat er gevraagd wordt is eigenlijk om de dagelijkse kosten te kunnen financieren, hè? Want dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0-operatie, zoals wij dat zeggen.
3: Het klopt, hè? Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch, hè? Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet speciaal.
3: Zeker in onze landen, dat klopt, hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief, technologisch, op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè. In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud. Ja, voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
3: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren. Maar dit is maar één van die voorbeelden die een echte investering nodig hebben. En ook eigenlijk, het is waardevol om die investering te doen. Zelfs voor de projecten van Europa. Maar natuurlijk denken we in de eerste plaats ook aan de projecten in de continenten die nog meer evangelisatie nodig hebben dan bij ons. En dan denken we aan Azië, Afrika, het zuiden van Amerika enzovoort.
0: En dan is het tijd, beste luisteraars, om jullie de kans te geven om te bellen. Want jullie merken het, hè? Er zijn veel kosten, noodzakelijke kosten. Bij Radio Maria letten we uiteraard op elke cent dat uitgegeven moet worden. Maar wat moet uitgegeven worden, wel, dat is nu eenmaal zo. En elke gift, beste luisteraars, wordt met open armen ontvangen voor de werking van Radio Maria wereldwijd. Als u misschien in de afgelopen dag een project heeft gehoord waarvan u zegt, ja, dat houdt mij toch wat meer, is wat meer nauw aan mijn hart, dan mocht u gerust bij uw overschrijving noteren Mariaton en dan bijvoorbeeld Cameroen of Macedonië. Aarzel niet om het erbij te zetten, want uw steun gaat integraal naar die projecten die we hebben voorgesteld tijdens deze Mariatonmaand.
3: En daarvoor echt, beste luisteraar, van harte dank voor uw steun. En blijf zeker ook bidden voor die uitbreiding van Radio Maria overal ter wereld.
2: En zo naderden wij het einde van de Mariaton. We gaan daar nog naar luisteren. En zo horen we ook de afkondiging van de uiteindelijke eindstand, waarvoor we nogmaals hartelijke dank zeggen aan al onze weldoeners.
0: En we merken dat de telefoon overgaat, beste luisteraars van Radio Maria. Het is altijd zo mooi om te zien hoe fantastisch de luisteraars van Radio Maria zijn. In ons land uiteraard. En het is ook mooi om te kunnen zien op de verschillende sociale media's van andere Radio Maria's. Wel, dat die ook zo'n fantastische luisteraars hebben. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, werkelijk één grote wereldfamilie van Radio Maria.
3: En we hebben het eigenlijk nog niet vaak gedaan, maar we zouden kunnen aftellen, omdat de lijnen toegaan. Jawel, en dit exact over 10 seconden. Dan is het 18:30 en dan hebben we de lijnen gesloten. Dus het bellen is gedaan. En zullen we nu naar de eindstand gaan van de Mariaton mei 2026 voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. En jawel, er zijn nog mensen van het laatste uur. En we rekenen eventjes uit. En jawel hoor, we zitten exact op 50.000. Er is iemand die nog net die gift heeft bijeengebracht om aan 50.000 te geraken. En we gaan nog eventjes kijken of daar nog iets bijgekomen is. Jawel, er komt nog één iets bij. En we eindigen dus op 50.025 euro. 50.025, dat is de eindstand van de Mariaton van mei 2020. 26.
0: En dat is een bedrag waar we in extreem dankbaar voor kunnen zijn, beste luisteraars. Het is zo mooi om te zien dat u gans onze familie van Radio Maria, jullie familie van Radio Maria, wereldwijd ondersteunen.
3: Ja, dat klopt. En dat is met een grote dankbaarheid dat we heel deze maand mei u hebben bestookt, als we dat zo mogen uitdrukken, met de vraag om Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. We hebben dat natuurlijk zeer speciaal ook vandaag gedaan en we kunnen dus nogmaals zeggen dat we eindigen met een stand voor deze Mariathon 50.025 euro. Van harte dank. Laten we misschien aan het einde van deze Mariathon, ook al hebben we dit weekend nog verschillende terugblikken op de Mariathonmaand en op de verschillende projecten, toch kunnen we besluiten met dit bedrag, 50.025 euro, en dit door samen te bidden. Tot onze lieve vrouw, omdat zij ons helpt om Radio Maria wereldwijd verder te kunnen helpen. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan geven we u ook nog de zegen uit dank voor uw steun en uw gebed. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
3: En zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
3: Van harte dank, beste luisteraars, en heel graag tot binnenkort.
2: Ja, we zouden het zo kunnen uitdrukken. 50.025 keer hartelijke dank aan u allen voor uw gaven tijdens deze Mariathonmaand van mei 2026... En natuurlijk is het zo, mocht het u op een of andere manier ontgaan zijn of u heeft de innerlijke oproep ontvangen om alsnog iets te schenken, dan kan dat nog steeds. Voor een allerlaatste keer geef ik het rekeningnummer nog mee, BE 49 733 7331, dat is BE 49 73 3 x 3 3 x 7 1. Dankbaar mochten wij zo terugblikken op de voorbije maand. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd, ook tijdens de Mariathon uiteraard. In de liefde is de overwinning, zo mogen wij het ontvangen, in het bijzonder van onze lieve vrouw en op haar voorspraak. Alle intenties werden natuurlijk ook meegenomen in onze eigen gebeden gedurende de Mariathon. En voor al uw intenties werd steeds een kaars gebrand voor het beeld van onze lieve vrouw in onze tuin hier in Tienen. Zo mogen we samen een nieuwe maand aanvatten en zetten wij het werken hier in België verder om ook de blijde boodschap te blijven verkondigen. De missie die toevertrouwd is aan Radio Maria wereldwijd en waar u op deze wijze ook uw steentje hebt kunnen bijdragen. Nogmaals, hartelijke dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
9: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
10: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
10: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
10: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we lezen in de brief aan de Filippenzen van de heilige Paulus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, met hun leiders en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben er zeker van dat Hij, die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie in de genade deelt die mij gegeven wordt. God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus. En dit is mijn bede, dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vol van de vrucht van de gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot lof en eer van God.

In de passage die we hebben gelezen, spreekt de heilige Paulus met de christenen in Filippi. En een eerste zaak die we kunnen opmerken, is het feit dat hij hen aanspreekt als heiligen. Dit is natuurlijk niet zo dat dit reeds een heilige verklaring is. Maar wat zijn heiligen? Heiligen zijn zij die in het aanschijn van God leven voor de eeuwigheid. Wanneer de kerk een persoon heilig verklaart, dan is dat een bevestiging van die persoon is in de hemel. En zo zijn er enkele mensen die zijn heilig verklaard, maar zijn er veel meer heiligen dan we wel zouden kunnen denken. Mensen die ongekend waren in de wereld, maar gekend voor God. Maar Paulus in zijn geschriften gaat eigenlijk een stapje verder. Hij legt zijn hoop reeds op de hemel en dat beleeft hij hier reeds op aarde. En dus, omdat wij de hoop hebben dat we allen naar de hemel zouden kunnen gaan, en het blijft maar een hoop, en dat is nog niet de volledige zekerheid, wel, omdat die hoop er is, benoemd.

Ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het werk van de verlossing, het werk van de heiliging, is een werk die God in ons doet. Aan ons gewoon om ons hart daarvoor open te stellen, dat God ons hart kan bewerken. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met een tuinman. Een tuinman die de grond, de aarde bewerkt. Wel, de Heilige Geest, die goddelijke geest, die werkt ook in ons hart. Hij bewerkt ons. En wij moeten daarvoor openstaan, ons hart volledig voor openzetten. En zo zijn we reeds op weg naar heiligheid en naar heiliging, dat een werk is van God in ons hart. En Paulus, wanneer hij zich richt tot de christenen van Filippi, zegt dat hij zeker is dat God, die het goede werk in ons is begonnen, het ook zal voltooien. Dit is trouwens een zin die ook voorkomt in de liturgie. Wanneer iemand diaken of priester gewijd wordt, dan zegt de bisschop die de wijding doet, net nadat de persoon, de wijdeling, wordt opgeroepen, zegt hij: mogen God, die het goede werk in u is begonnen, het ook voltooien. Een liturgische zin dus, die aantoont wat onze hoop is hier op aarde. Dat God voltooit wat hij is begonnen, ook in ons. En Paulus richt zich zo tot de christenen van Filippi. En daarna volgt een gebed. Paulus beweert namelijk dat hij bidt voor een ieder van de christenen in Filippi. En zijn gebed is als volgt. Mogen uw liefde steeds rijker worden aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles. Liefde heeft dus ook een verband met kennis. En natuurlijk, als we God lief hebben, dan kennen we God beter en beter. En als we hem leren kennen, dan gaan we hem ook meer lief hebben. Dit is een onlosmakelijk verband tussen kennis en liefde. Men kan niet iets lief hebben dat men niet kent. En men kan niet iets kennen als men het niet echt lief heeft. Een objectieve kennis is altijd mogelijk, maar een diepe kennis is alleen mogelijk als men met liefde tot de persoon nadert. Paulus doet dat. Hij nadert die christenen in Filippi met liefde. Hij benadert die en hij wil die beter leren kennen. En hij bidt tot God, mogen ook hun liefde zorgen voor betere kennis en fijngevoeligheid. Liefde zorgt dus ook voor fijngevoeligheid. Gevoelig zijn voor de noden van een ander. Gevoelig zijn voor hetgeen dat de ander nodig heeft, dat de ander belangrijk vindt. En dat is een openstelling van het hart uit liefde voor de naaste. Maar zo moeten we ook fijngevoelig worden voor God. Als we dus God meer willen liefhebben, dan moeten we hem beter leren kennen. En hoe kunnen we hem kennen? Wel, door zijn eigen openbaring in de Heilige Schrift. Neem die Heilige Schrift vaak ter hand. Lees erin. Leer God kennen zoals hij echt is. En het goddelijke woord, doorheen zijn Heilige Geest, zal in ons hart aan het werk gaan. En dat is het goede werk dat God in ons begint en hij zal het ook voltooien. En het gebed van Paulus gaat verder. Hij bidt opdat onze liefde rijker wordt om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. En dat is o zo nodig in onze tijd. Velen zijn de richting kwijt. Velen zijn die oriëntatie die wij moeten nemen als gelovigen volledig verloren. En dus, zoals Paulus bidt, zouden wij ook moeten bidden. Opdat de mensen terug zouden kunnen onderscheiden waar het op aankomt. En waar komt het op aan

Dat is zich openstellen voor het eeuwig leven. We zijn begonnen met te benadrukken dat Paulus zijn hoop uitte. Zijn goddelijke hoop. Want het is een goddelijke hoop, omdat het een goddelijke deugd is. En zijn hoop was er dat ieder van ons heilig zou worden. Hij richt zich tot heiligen, omdat er hoop is dat we naar de hemel gaan en dat we waarlijk heiligen zouden worden. Wel, een hoop houdt altijd rekening met het eeuwig leven. Er is een verband tussen hopen en eeuwig leven. Want daar waar er een einde is, waar de dood de macht zou hebben, daar is er geen hoop. Maar als het leven niet eindigt en verder gaat in het eeuwige, dan is er hoop. En die hoop moeten wij behouden. En die hoop, wel, die moeten wij terug in ons hart brengen om te weten waar het op aankomt. Een gebed dat dus echt wel nodig is in onze tijden, waar de hoop verloren is gegaan, waar mensen zonder hoop verder leven hier op aarde, zonder uitzicht. En het enige uitzicht dat er blijft bij velen is de dood. Terwijl voor een gelovige de dood maar een passage is. Het gebed dat Paulus vandaag dus richt tot de Filippenzen, maar eerder tot God voor de Filippenzen, is een gebed dat wij eigenlijk zouden moeten overnemen. En die wij ook tot God zouden moeten richten om te bidden voor de maatschappij van vandaag, voor onze naasten, voor onze familieleden. En daarom zullen we nog eens deze mooie passage lezen van de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, met hun leiders en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, altijd bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart. U allen, die tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie in de genade deelt die mij gegeven wordt. God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u verlang, met de innigheid van Christus Jezus. En dit is mijn bede, dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vol van de vrucht van de gerechtigheid die komt van Jezus Christus tot lof en eer van God.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het overlopen van de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. In de vorige uitzending hebben we alle projecten op het Afrikaans continent overlopen, namelijk de projecten voor Radio Maria in Tanzania, Radio Maria Oeganda, Radio Maria Cameroen, Radio Maria Democratische Republiek Congo, Radio Maria in Mozambique, Radio Maria Republiek Congo, Radio Maria Rwanda en Radio Maria Zuid-Soedan. En natuurlijk ook enkele andere projecten op het Afrikaans continent die eigenlijk zijn voor alle Radio Maria's daar.

En we bevinden ons ondertussen op het Amerikaans continent. Radio Maria Brazilië. Een stem van geloof in het hart van Ceará. In Brazilië, beste luisteraars, zijn er 216 miljoen inwoners, waarvan 84% katholieken. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie wel? Met de nieuwe FM-frequentie van Radio Maria telt de grootstedelijke regio van Fortaleza ongeveer 4 miljoen inwoners. Ondergedompeld in een complexe stedelijke context, maar diepgaand getekend door geloof. De gegevens van de laatste Braziliaanse demografische volkstelling, die dateert van 2022, bevestigen deze identiteit. Ceará is een van de meest overwegend katholieke deelstaten van het land, met meer dan 70% van de bevolking die zich als katholiek beschouwt. Terwijl in de hoofdstad, Fortaleza, dit percentage ongeveer 60% bedraagt, significant hoger dan het nationale gemiddelde. En wat is het project voor Radio Maria Brazilië? De oprichting van Radio Maria in het aartsbisdom Fortaleza is de vrucht van een diep begrip van de menselijke en religieuze realiteit van Ceará. Vanaf het begin kon het project van de nieuwe FM-frequentie voor Fortaleza rekenen op de steun van Dom Gregorio Paxão, metropoliet aartsbisschop van het aartsbisdom Fortaleza. Dom Gregorio kende en volgde al het charisma van Radio Maria door zijn samenwerking met Radio Maria Portugal, waar hij deelneemt aan de programmering met een speciale uitzending om de twee maanden, zijn pastorale bijdrage regelmatig en grootmoedig aanbiedend. Zelfs voor zijn overplaatsing naar Fortaleza, beste luisteraars, toen hij nog bisschop was in Petrópolis in Rio de Janeiro, heeft hij altijd zijn steun uitgesproken en zijn wens om Radio Maria aanwezig te zien in zijn lokale kerk. Toen hij tot aartsbisschop van Fortaleza werd benoemd, verwelkomde hij het project met enthousiasme, pastorale steun aanbiedend en in volledige gemeenschap met de missie van Radio Maria. En beste luisteraars, voor de oprichting van deze FM-frequentie, alle werken eromheen, deze nieuwe frequentie in Fortaleza, heeft Radio Maria 380.000 euro nodig. En dan gaan we over naar Mexico, beste luisteraars. De aanwezigheid versterken in het hart van Jalisco. In Mexico zijn er 135 miljoen inwoners, waarvan 91% katholiek. Radio Maria bereikt er ongeveer 18,4 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie wel? In de afgelopen twee decennia heeft Radio Maria Mexico haar aanwezigheid in het land versterkt en uitgebreid. Haar signaal naar 10 steden gebracht en haar missie van nabijheid en dienst aan de luisteraars geconsolideerd. Niettemin was een van haar grootste ambities om te beschikken over een eigen frequentie in de gemeente, waar haar nationale hoofdzetel gevestigd is. Guadalajara, onderscheiden door haar culturele rijkdom en diversiteit, verwelkomt mensen uit verschillende delen van het land die van deze stad hun thuis hebben gemaakt. Momenteel wonen er meer dan 5 miljoen mensen, waardoor de stad de derde meest bevolkte stad van het land is. De regio is bovendien een historisch en spiritueel referentiepunt voor de natie. En wat is dan het project van Radio Maria, beste luisteraars, in Mexico? Wel, de aanwezigheid van Radio Maria in deze grote agglomeratie bevorderen en consolideren
is een strategische stap voor de versterking van haar missie en bereik. Daarvoor is de verwerving van een eigen frequentie fundamenteel, die de permanentie van het station garandeert zonder de noodzaak om een hoge maandelijkse huurprijs te betalen. Dit signaal integreren in het nationale netwerk van Radio Maria zou het mogelijk maken de economische middelen te optimaliseren, de vaste kosten te verlagen en deze fondsen te bestemmen voor de verbetering en actualisering van de uitrusting, zodat men aan de technologische top blijft. De verwerving van deze frequentie zal niet alleen de operationele stabiliteit verzekeren als de voornaamste frequentie in Mexico, maar ook de band versterken met het publiek dat het station al volgt, de luisteraars, de aanwezigheid en het bereik in de regio ook nog consolideren. En voor deze nieuwe frequentie in Guadalajara, beste luisteraars, heeft Radio Maria 120.000 euro nodig. En dan moeten we het hebben, beste luisteraars, over de speciale steun die nodig is voor twee Radio Maria's. Ten eerste voor Radio Maria in Nicaragua. Wat is de huidige situatie? Na 23 jaar ononderbroken uitzending werd Radio Maria Nicaragua gedwongen haar activiteiten stop te zetten vanwege wettelijke bepalingen in het land die de onteigening van eigendommen en uitrusting van het station omvatten. Deze situatie liet vele luisteraars zonder toegang tot de inhoud en de geestelijke begeleiding die Radio Maria in Nicaragua in heel de regio bood. Tegelijkertijd maakte de context van beperkingen en spanningen het voor vele mensen moeilijk om regelmatig hun kerken te bezoeken, zoals ze vroeger deden, wat bij een deel van de bevolking een gevoel van onzekerheid en ontheemding teweegbracht. Wat is dan het project voor deze zeer moeilijke situatie van Radio Maria in Nicaragua? Sinds het gedwongen stoppen van de uitzending bij Radio Maria Nicaragua heeft de wereldfamilie van Radio Maria zich de uitdaging gesteld het signaal van Radio Maria te herstellen. Tenminste via digitale platforms, gezien de huidige onmogelijkheid om een open frequentie op het nationaal spectrum te recupereren. Het doel is eigenlijk om de uitzendingen te hervatten via een webradio, een internetradio, die de missie en de begeleiding van de luisteraars levend houdt. Maar hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk nieuwe apparatuur aan te schaffen om het signaal te genereren en te produceren, zodat een continu programmering in digitaal formaat gegarandeerd wordt. En het is zo belangrijk, beste luisteraars, voor deze Radio Maria in Nicaragua dat we hen ondersteunen, samen met alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Een tweede Radio Maria die speciale steun nodig heeft, beste luisteraars, is Radio Maria in Venezuela. Wat is daar de huidige situatie? U moet weten, beste luisteraars, Radio Maria heeft al 21 jaar een aanwezigheid in Venezuela. Een radiostation gewijd aan evangelisering in dienst van de katholieke kerk en met religieuze programma's en ook programma's voor menselijke bevordering die nodig zijn om het evangelie in ons leven te verwerkelijken. Door de migratie van jongeren die een economische oplossing voor hun gezinnen zoeken, is er bij ouderen een eenzaamheidsverschijnsel ontstaan. Waardoor en waarvoor Radio Maria hun enige gezelschap is. Vele getuigenissen bevestigen dit. En dit alles komt bovenop de situatie die het land al vele jaren doormaakt. En wat is het project voor Radio Maria in Venezuela?
In Venezuela hebben we een zeer complexe economische situatie gehad, die zich in de tijd heeft verlengd. Reden waarom de bijdrage van weldoeners het tempo van de inflatie en de stijging van de basisgoederen niet hebben gevolgd. We ontvangen economische steun van de wereldfamilie van Radio Maria in de moeilijkste momenten sinds onze oprichting. En vandaag hebben we deze bijdrage nodig om deze bijdrage te blijven ontvangen. Want dankzij deze steun konden we de basisuitgaven dekken om te blijven bestaan en deze missie van evangelisering en begeleiding voort te zetten. En voor deze twee speciale steunen voor Radio Maria Nicaragua in Venezuela, voor de financiering van de operationele beheerskosten, vraagt de Wereldfamilie 100.000 euro. En zoals u weet, beste luisteraars, zendt Radio Maria op vele continenten uit, ook via satellieten. En de uitzendingen via satellieten vragen ook een onderhoudskost. En daarvoor vraagt de Wereldfamilie 300.000 euro. En dat wil zeggen, beste luisteraars, dat we nu alle projecten op het Amerikaans continent hebben overlopen. En wat zijn de investeringen die de Wereldfamilie dankzij haar weldoeners zal kunnen doen in Amerika? Wel, in totaal staan deze investeringen op 900.000 euro. In Brazilië een nieuwe frequentie in Fortaleza voor 380.000 euro. In Mexico een nieuwe frequentie in Guadalajara voor 120.000 euro. En dan een speciale steun voor Radio Maria Nicaragua en Radio Maria in Venezuela, 100.000 euro. En dan nog een steun, satellietsteun, voor 300.000 euro. En aarzel niet, beste luisteraars van Radio Maria, indien u graag een van deze projecten ondersteunt tijdens deze maand mei, tijdens deze Mariathon, aarzel zeker niet om uw steun bekend te maken. U vindt sowieso meer informatie op onze website radiomaria.be. U kan ook gewoon uw gift overbrengen op het rekeningnummer van Radio Maria, BE 49 7333 7333 7771. Ik herhaal, BE 49 7333 7771. Dat is het rekeningnummer van Radio Maria. Als u graag een project van de Wereldfamilie specifiek wil steunen, aarzel niet om bij uw overschrijving te noteren Mariathon en dan het land dat u specifiek wenst te ondersteunen. We gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. We overlopen zo dadelijk ook nog de projecten van Radio Maria in Azië, Oceanië en ook in het Midden-Oosten.

En zo, beste luisteraars, welkom terug. We overlopen verder de projecten van Radio Maria in de wereld. Speciaal voor deze Mariathonmaand, de meimaand 2026. En we zijn aangekomen, beste luisteraars, in Australië. Radio Maria Australië. De weg van Radio Maria aan de uithoeken van de wereld. In Australië, beste luisteraars, wonen er 25,6 miljoen mensen. 27% daarvan zijn katholiek. Radio Maria Australië bestaat reeds. Hun bereik op dit moment is 10,4 miljoen inwoners. Wat is de huidige situatie? Het project van Radio Maria in Australië is eigenlijk in 2021 geboren, met het begin van de uitzendingen in de Engelse taal, en dit vanuit Melbourne. Geboren als antwoord op een roeping van de lokale kerk, gebruikt het de DAB+-technologie om uit te zenden in de steden Melbourne en Sydney. Maar door de pandemie en de daaropvolgende organisatorische en economische moeilijkheden wordt het huidige programmaschema ook aangevuld met Engelstalige programma's van Radio Maria Engeland. De nationale zetel is in Melbourne. Maar ondertussen heeft de Italiaanse gemeenschap in Australië, met name in de stad Sydney, ook de wens geuit om een lokale radio te hebben voor Italianen die in het land wonen. En zo werd een Italiaanse Radio Maria Australië geboren, die enkele uren live vanuit Radio Maria Italië rechtstreeks uitzendt. Terwijl de overige 24 uur worden gevuld met 6 uur lokale live-programma's en andere geselecteerde uitzendingen uit het rooster van Radio Maria Italië. Ingehuldig in Sydney, dat was op 8 december 2025, heeft de Italiaanse zender al een betekenisvolle populariteit gevonden. Vele Italiaanse luisteraars volgen haar dagelijks met enthousiasme. Niet alleen in Sydney, maar ook in Melbourne, via DAB+, en dankzij de applicatie natuurlijk door heel Australië. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Australië? De geboorte en ontwikkeling van Radio Maria Australië, zowel als antwoord op de roeping van de lokale kerk als om tegemoet te komen aan de behoeften van de Italiaanse gemeenschap, heeft een aanzienlijk financiële inzet meegebracht, die de radio vandaag voor belangrijke uitdagingen plaatst om haar activiteiten te ondersteunen. Men zou kunnen denken dat een economisch sterk land als Australië geen financiële steun nodig heeft. Echter, precies de hoge kosten van gewoon beheer en de recente oprichting van de radio creëren eigenlijk een situatie van ernstige moeilijkheid om de uitzend- en onderhoudskosten van de frequenties te dekken. Kosten die jaar na jaar ook stijgen door de inflatie. Bij deze behoefte komt natuurlijk ook het verlangen om andere Australische steden te bereiken. Een project dat momenteel op de lange baan wordt geschoven in afwachting van de nodige voorwaarden om te kunnen worden gerealiseerd. Het doel is eigenlijk de twee lokale realiteiten te ondersteunen om hun werking te garanderen in een grondgebied rijk aan missionairen en nieuwe evangeliseringsmogelijkheden. En de Wereldfamilie, beste luisteraars, vraagt voor de steun aan de operationele beheerskosten in Melbourne en Sydney €250.000. En we gaan over naar het Midden-Oosten, beste luisteraars. Levende woorden in de landen van de profeten. Wat is de huidige situatie? Het gaat hier trouwens, beste luisteraars, over de verschillende Radio Maria's in het Midden-Oosten. Sommige hebben frequenties, andere wel
gebruiken mobiele studio's om live uit te zenden op Radio Mariam, de Arabische Radio Maria, waarvan de studio's in Rome zijn. We gaan het hebben over Radio Maria in Irak. In Irak, beste luisteraars, zijn er ongeveer 42 miljoen inwoners. 0,6% zijn katholiek. Radio Maria bereikt er dagelijks 500.000 luisteraars. We gaan het ook hebben over Radio Mariam in Libanon. Ook een zeer moeilijke situatie. In Libanon wonen er 5,9 miljoen mensen, waarvan 44,85% katholieken. Radio Maria heeft daar een goed bereik. Men bereikt er 4,6 miljoen mensen. Ook gaan we het hebben over de aanwezigheid van Radio Maria in Syrië. Daar wonen er ongeveer 18,9 miljoen mensen. 1% is daarvan katholiek. Ook gaan we het hebben over Jordanië. Daar wonen er 11,7 miljoen mensen. Katholieken zijn beschouwd ongeveer 1% van die bevolking. En ook gaan we stilstaan bij Egypte, beste luisteraars, bij de aanwezigheid van Radio Maria in Egypte. Daar wonen er 107 miljoen mensen. Men vermoedt ongeveer 0,3% daarvan zijn katholiek. Wat is dus de situatie, de huidige situatie van Radio Maria in het Midden-Oosten? Dit jaar, beste luisteraars, vieren we met dankbaarheid, onder de zegen van God en de kerk, de weg van de Radio Maria-familie in het Midden-Oosten. Een project dat trouwens blijft groeien. Van de eerste 11 jaar van Radio Mariam, met de zetel in Rome, de eerste in de Arabische taal, tot de 8 jaar van Radio Mariam Irak. Tot de meest recente etappes van Radio Mariam Nazareth, ondertussen 5 jaar oud, en Radio Maria Libanon, 3 jaar oud.

dagelijkse constante geworden. In dit scenario wordt onze aandacht nog waakzamer. Het doel is de lokale stations te ondersteunen, zodat ze standvastig blijven in het geloof, weerstand bieden tegen het gewicht van vervolgingen en materiële ontberingen. De wens van de Wereldfamilie van Radio Maria, onze wens, is dat de christelijke aanwezigheid een levende realiteit blijft in deze heilige landen, gezegend door de aartsvaders tot aan de komst van Christus en de geboorte van de eerste gemeenschappen. En voor de steun, beste luisteraars, aan de operationele beheerskosten voor Radio Mariam in Syrië, Egypte, Jordanië en Libanon heeft de Wereldfamilie 300.000 euro nodig. En zo hebben dan ook meteen, beste luisteraars, alle investeringen van de Wereldfamilie voor 2026 en een deel van 2027 overlopen voor het continent Azië en Oceanië, maar ook voor het Midden-Oosten. In totaal komt deze investering op 550.000 euro. Australië, steun aan de operationele beheerkosten in Melbourne en Sydney. Daar hebben ze 250.000 euro voor nodig. En dan voor het gans het Midden-Oosten, voor Syrië, Egypte, Jordanië en Libanon, 300.000 euro nodig. In een volgende speciale uitzending, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we het ook hebben over de noden van Radio Maria op het Europees continent. Ja, beste luisteraars, allemaal radio's die reeds bestaan, maar die onze steun nodig hebben. We denken ook aan speciale steun die nodig is voor Oost-Europa, voor Radio Maria's in Oost-Europa, maar ook West-Europa heeft onze steun nodig. En natuurlijk hebben we ook enkele speciale projecten. Daar gaan we het in een volgende uitzending zeker nog over hebben, beste luisteraars. Vergeet zeker niet. Kijk op onze website radiomaria.be. Daar kan u meer informatie vinden over onze Mariathon. Een hele maand lang hebben we reeds uw steun gevraagd voor de noden van de Wereldfamilie van Radio Maria. In verschillende uitzendingen die u allemaal kan herbeluisteren op onze website hebben we deze samen overlopen. En we gaan nog op vrijdag 29 mei, een laatste Mariathondag houden. Maar u kan ondertussen uw steun doorgeven, beste luisteraars, voor de noden van Radio Maria in de wereld. We hebben die van Europa dus nog niet overlopen. Dat is voor een komende uitzending. Maar in totaal, beste luisteraars, wil Radio Maria, de Wereldfamilie, in gans de wereld 5.125.000 euro investeren. Het klinkt heel veel. Het klinkt misschien voor sommigen als iets onmogelijk. Maar dat is het niet, beste luisteraars. Want het is samen met alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd dat wij deze Mariathon houden. En elk jaar zorgt de voorzienigheid ervoor, de heilige Jozef ervoor, dat er harten worden geraakt en dat er mensen dit groot project van Radio Maria wereldwijd ondersteunen. U kan uw steun doorgeven op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. U mocht er gerust gewoon Mariathon bij schrijven en eventueel een project dat voor u misschien meer betekenis heeft, dat voor u misschien nog belangrijker is dan een andere, mocht u erbij zetten. De steun gaat integraal naar de Wereldfamilie van Radio Maria.

en de projecten die we samen hebben overlopen. Ik herhaal nog even BE 49 7333 7771.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om samen het Angelus te bidden. We doen dat naar gewoonte altijd met een andere Radio Maria. Vandaag bidden we het Angelus samen met Radio Maria in Chili.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending. Maar zoals gewoonlijk gaan we nu een Radio Maria uit ons mandje trekken en gaan we de komende week speciaal voor deze Radio Maria bidden. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Beste luisteraars, deze week gaan we bidden voor Radio Maria in Engeland. In Engeland, beste luisteraars, zijn er 57 miljoen inwoners, waarvan 46,3% christenen. De studio's van Radio Maria bevinden zich in Londen. En Radio Maria daar viert haar verjaardag op 13 februari. Laten we de komende week zeer speciaal bidden voor de luisteraars, de weldoeners, het team van Radio Maria Engeland. Volgende week zijn we er terug, beste luisteraars. Tot dan!

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in Klassiekuur. Ze zijn er weer aan begonnen. Jongeren en volwassenen die muziek, woord of dans volgen aan muziekateliers, muziekconservatoria en academies, die leggen nu hun openbare proeven af. Van beginners tot pre-professioneel niveau brengen zij hun examenconcerten. Ik zou zeggen, pik er eens enkelen uit in je buurt en ga luisteren naar zang, trombone, orgel, viool, klarinet of samenspel. Er is zoveel keuze. Ga de deelnemers een hart onder de riem steken en je hoort vast wel wat moois. Zoveel live muziek in de academies, de concerten van koningin Elisabeth wedstrijd en samen met Klassiekuur heb je vast aanbod genoeg om je muzikaal te verrijken. Ook wij gaan van start met O Virgo Virginum, O Maagd der Maagden van Josquin des Prés. Josquin des Prés, ook Josquinus Pratensis genoemd, werd geboren in 1450 en stierf in 1521. Maarten Luther noemde hem der Notenmeister, hij die heerst over de noten. Hij leefde in het Noord-Franse Condé-sur-Lescaut. Ooit werd hij lid van het pauselijk koor van de Sixtijnse kapel in Rome en in 1503 kwam Josquin in dienst van hertog Ercole d'Este in Ferrara. Zijn naam duikt dan voor het eerst op, zwart op wit geschreven, in Italië. De assistent van de hertog suggereerde in eerste instantie om Heinrich Isaac te benoemen tot koormeester van de kapel, omdat deze makkelijker en goedkoper zou zijn. Maar de hertog, die naast kunstminaar ook mecenas was, koos toch voor Josquin. We beluisteren nu van Josquin O Virgo Virginum als getuige van zijn groot talent.

Frans Biebel is niet zo'n bekende in de klassieke muziek. Biebel leefde van 1906 tot 2001. Hij was een Duits componist van klassieke koormuziek. Als bijer liep hij muzikale hogeschool in München. Zijn kennis gaf hij door aan het Mozarteum te Salzburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij vanaf 1944 tot 1946 krijgsgevangene. Hij was gedetineerd in Fort Custer in Battle Creek in Michigan, USA. Na de oorlog werd hij in het Duitse Fürstenfeldbruck directeur van het stadskoor. Zijn beste en bekendste werk is het Ave Maria uit 1964. Het werd wereldberoemd als vast repertorium van de groep Chanticleer. Het lied bestaat in versies voor mannenkoor, vrouwenkoor en gemengd koor. Beste luisteraars, geniet van het Ave Maria met een deeltje Angelus van Frans Biebel, gezongen door Chanticleer.

Ook het Regina Shelley ontbreekt vandaag niet in onze uitzending. Voor de muziek tekende deze keer Alessandro Grandi. Grandi leefde van 1586 tot 1630. Deze Noord-Italiaan schreef vroege barokmuziek, was zeer populair en zowat de evenknie van Claudio Monteverdi. Hij studeerde muziek in Venetië en werd maestro di cappella in Ferrara. En in 1617 had hij een betrekking aan de San Marco van Venetië, terwijl Monteverdi daar koorleider was. 10 jaar later werd hij in Bergamo kapelmeester, maar hij stierf er in 1630 te gevolgen van een epidemie. Qua muziekstijl leunt hij sterk aan bij Gabrieli's concertato-stijl. Hij was een der weinige componisten die de polyfonie bleef beoefenen boven een basso continuo-partij. Grandi experimenteerde met chromatiek, dit zijn halve tonenstelsel, en versieringen. Hij publiceerde veel van zijn werken hier in de Lage Landen. Zijn werken werden ook herdrukt lang na zijn dood. Wij leren nu Grandi kennen in zijn Regina Celi.

Op een anonieme hymne uit de 11e eeuw componeerde Claudio Monteverdi een prachtig Ave Maristella, gegroet sterren der zee, in zijn Maria Vespers. Monteverdi zag het levenslicht op 15 mei 1567 en overleed in Venetië in 1643. Hij dirigeerde, hij zong en speelde viool. Markant voor hem is dat hij de overgang van de Renaissance naar de barokmuziek belichaamt. Hij was kapelmeester van Cremona, de stad waar de Amati-familie toen naar hartelust violen bouwde, met als leerlingen Stradivarius en Guarneri. In 1590 werd Monteverdi vedelaar in Mantua. Gedurende 12 jaar werkte hij samen met Giaches de Wert uit ons Belgische Weert. Hij maakte trouwens ook concertreizen naar Hongarije en Vlaanderen. In 1613 werd hij maestro di cappella aan de San Marco de Venetië. Monteverdi voerde nieuwe effecten in, zoals tremolo en pizzicato, om hartstocht of vechtlust uit te drukken. Hij is beroemd als operacomponist van de Orfeo, maar wij beluisteren hem nu in zijn Ave Maristella. Deze hymne wordt ons gebracht door Philippe Herrewegen en Collegium Vocali Gent in een magistrale versie.

Wel, beste luisteraars, weet je, muziek betekent veel voor je gezondheid. Door te sporten op muziek kun je betere prestaties afleveren. Je uithouding neemt toe en je voelt minder lichamelijke pijntjes. Sporten op muziek produceert endorfine, een hormoon dat ons humeur opkrikt, ons een boost geeft en ons motiveert om door te zetten. In koorzingen help je bij prikkelbaar darmsyndroom, je darmen kalmeren. Samenzang verhoogt het niveau oxytocine, wat de pijn stilt. Bij bevallingen zou naar muziek luisteren de ween kalmeren en minder pijn bezorgen. De ademhaling vertragen en de spieren ontspannen voor een gemakkelijkere geboorte. Maar het mooiste geluid blijft natuurlijk wel de muziek van de kreet van de pasgeborene. We gaan nu naar gezonde muziek luisteren, want naar goede muziek luisteren is ook goed voor onze hersenen. Ook hebben Japanse wetenschappers vastgesteld dat bij muizen een te hoge bloeddruk met het beluisteren van het adagio uit het 7e divertimento in re van Wolfgang Amadeus Mozart spectaculair werd naar beneden gehaald. Wel, we gaan nu luisteren naar het fluitkwartet nummer 1 in D, Köchelverzeichnis 285, deel 1, het Allegro, op uw gezondheid.

0: twee volgende delen zijn een subliem adagio en een levendig rondo in dit eerste fluitkwartet van Mozart. Uit hetzelfde muzikale nest halen wij Barthold Kuiken, Traverso, Wieland en Sigiswald Kuiken, viool en cello, en aangevuld met Lucie van Daal, viool, mag je echt spreken van wereldtop. Dit klassieke concerto, Kochelverzeichnis 285, dateert uit de rijpere periode van Mozarts werk. Hij schreef het in de feestelijke toonaard van Re groot. Mozart zelf hield niet zo van de fluit. Hij had eigenlijk liever de klarinetklank. Maar voor fluit schrijft hij wel 4 concerti, voor klarinet slechts 1 concerto. Componisten zijn soms wel rare vogels.
1: Oh ja. Hoe weet je dat zo goed, Mark?
0: Omdat ik zelf schrijf en mijn geluksvogel voel componisten zijn. In Mozarts tijd speelde men op houten dwarsfluiten. Traverso's die warm van klank waren en mooi mengden met strijkers. En dit hoor je ook heel goed in deze uitvoering met als fluitist Barthold Kuiken. Schoonheid en authenticiteit, beide maken deze opname zo uniek.

En natuurlijk, beste luisteraar, staat er ook een Rozenkranz-sonate van Heinrich Ignaz von Bieber op het programma. Vandaag laten wij de sonate nummer 13 in Re-klein horen. Deze verklankt het derde glorievolle geheim, de nederdaling van de Heilige Geest over de Heilige Maagd en de apostelen. Deze meditatieve muziek heeft als delen sonate, gavotte, gigue en sarabande. Samen vormen de vier delen dus een suite van barokdansen. Een gavotte is een oude Franse gezelschapsdans in vierdelige maat en statige beweging. Een gigue is een oud Franse dans in snel tempo in 6/8 maat. En het was ook ooit de naam van een middeleeuws strijkinstrument. Een sarabande was dan weer van Spaanse origine in een driedelige statige beweging. Overwegen wij nu het derde glorievolle mysterie op fijn besnaarde tonen van Heinrich Ignaz von Bieber samen met Annegret Siedel Viool en Belarte Salzburg.

krentenklanken zijn nu gepast. En daarvoor deden we beroep op de vroeg romantische Duitse toondichter Felix Mendelssohn. Wij putten vandaag uit diens rijk koorrepertoire. In 4 liederen, opus 100, schreef hij als derde lied Frühlingslied en bezingt daarmee de lente. Mendelssohn Bartholdy leefde van 1809 tot 1847. Hij schreef in zijn relatief korte leven heel wat muziek, symfonieën, ouvertures, oratoria, concerten en prachtige koormuziek. Als eminent orchestrator staat hij wel bekend, maar ook de menselijke stem behandelt hij subliem. En daarvan getuigt Frühlingslied op is 100, deel 3.

We vertoeven nog even bij orgelbouwer, bij Johan de Bliek in Anderlecht. De kennis en ervaring die Johan opdeed met ontwerpen en bouwen van de kleinste orgels, paste hij ook toe op grotere instrumenten voor particulieren, muziekscholen en kerken. Een weloverwogen toepassing van materialen en een fijnzinnige intonatietechniek hebben tot schitterende resultaten geleid. Eenvoud in constructie, soepele en precieze mechaniek, een volle, bloeiende klank, daar streeft Johan naar, waarbij oude meesters een inspirerend voorbeeld vormen. Ook kistorgels of positieven, per definitie klein, waren een internationaal succes. Het ontwerp ervan is een grote uitdaging. Voor eerst moet het orgel klankschoonheid bezitten. Daarna zijn er de praktische eisen, stabiliteit van de stemming, vervoerbaarheid en duurzaamheid. In dialoog met vooraanstaande muzici heeft Johan het basismodel van zijn kistorgels verder ontwikkeld. Zijn huidige kistorgels voldoen aan de hoogste professionele eisen op gebied van intonatie,

speelmechaniek, windvoorziening, constructie en materialen. We gaan nu luisteren naar Marie-Claire Alain, die op de orgel speelt en dit keer een grand orgue uit de vijfde symfonie voor orgel van Charles-Marie Widor, de Toccata uit de Vingerschut.

De kerkgeschiedenis op een notenballen komt vandaag uit de eerste helft van de 20e eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog gingen geloof en zeden drastisch achteruit. Welstand en technische vooruitgang resulteerden in vermindering van geloof. Er zijn tal van acties ondernomen op sociaal gebied en deze hebben vruchten gedragen. Ze brachten vooral een verdiept geloofsleven mee. Dit was mede de vrucht van Rerum Novarum. In Engeland, Ierland en Polen bloeide de katholieke kerk. Paus Benedictus XV stond aanvankelijk voorzichtig en weigerachtig op het vlak van de oecumene. Toch stichtte hij in 1917 de congregatie voor de Oosterse kerk. Uit de eerste helft van de 20e eeuw luisteren we nu naar Concerto voor klarinet, strijkers en harp van Aaron Copland. En deze filmische muziek was geschreven voor Benny Goodman, die in deze opname de klarinetpartij vertolkt. En dirigent is Copland zelf.

Aaron Copland werd geboren in Brooklyn in 1900 en stierf in Tarrytown in de USA in 1990. Samen met George Gershwin was hij leerling bij Robin Goldmark. Copland had ook nog andere talenten. Hij schreef boeken, stichtte de American Composers Alliance, werd cultureel ambassadeur van de USA in Mexico en was docent aan de Harvard University. Tot slot van het programma, beste luisteraars van Radio Maria, luisteren wij nou nog naar een klarinetcadens uit het concerto van Copland, gespeeld door de King of the Swing, Benny Goodman, en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting, de completen, op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We gaan verder met hoofdstuk 29, Heel klein voor God. Haar eigen ervaring en hetgeen ze van anderen zag, brachten haar tot meditatie van de nederigheid, het gezag, de gehoorzaamheid. Als men met een taak belast is, van overste, zegde ze, en men blijft niet bescheiden, dan besteelt men God. Aan een groep van het noviciaat zegt ze eens, als God een klein kind aanstelde in de plaats van de eerste overste, dan zou ik het gehoorzamen. Haar grote liefde voor de kerk bleek uit deze vraag die ze soms stelde. Als men je zou vragen, van wie hou je meer, van onze goede vader of van de heilige vader, zou je moeten zeggen, onze heilige vader boven alles, al het goede komt ons door de kerk. Geniet zoveel mogelijk van je noviciaatsjaren, wees vurig trouw aan onze heilige regel. En ze voegde er deze woorden aan toe, een uitdrukking van haar langdurig verborgen lijden. Je zult nooit weten hoeveel deze gekost heeft. Dergelijke vertrouwelijke mededelingen zijn kostbaar. Het meest opvallend in deze jaren was haar sereniteit en zelfs haar vrolijkheid. Ze was altijd vrolijk. Noch vernederingen, noch lichamelijk lijden konden haar vrede verstoren. Blijkbaar heeft de novice uit die tijd gezegd, zij leefde in Gods tegenwoordigheid en sprak ons altijd over hem. Als we haar ontmoeten, zei ze, werk alleen voor God. Men voelde dat ze sprak over hetgeen haar hart van overvloeide. Heeft men haar gesproken over een artikel dat einde 1874 in Le Temps gepubliceerd werd? Het is niet onmogelijk dat de paters die haar zeer genegen waren haar uittreksels ervan voorlazen. Het artikel, een enigszins gefantaseerd verslag over de eerste periode van het werk, handelde over het Parijse huis in de rue de Notre-Dame des Champs. Men schreef over de zusterkens. Zij zijn trouw gebleven aan de rijke traditie van Jeanne Jougon. Ze denken slechts aan hun armen, cijferen zichzelf geheel weg en kennen geen eigen belang. In 1875 kwam Monseigneur d'Outremont voor de inkleding van een zusterke, Georgette de Couette-Losquet. Dit riep bij Jeanne herinneringen op aan de eerste tijd van het huis te Tours. Wat hij trouwens in zijn homilie naar voren bracht. De graaf en zijn familie vroegen naar Jeanne. Aan de novice die haar vergezelde zei ze, kom, ik moet wel gaan, maar wat ga ik aan die personen zeggen? Ik zal met hen spreken over de voorzienigheid. Als ze sprak over de voorkomende goedheid van God, moest ze nooit naar woorden zoeken. Haar houding tegenover hem leek zowel heel nederig als heel vertrouwelijk te zijn. Misschien bedoelde ze dit uit te drukken in een van haar gezegden. We moeten heel klein zijn tegenover God. Begin daarmee als je gaat bidden. Hou je voor hem als een kleine kikker. Hoofdstuk 30. Ik zie alleen God nog. 1877 tot 1879. Een jong zusterke dat in november 1877 in het noviciaat kwam, kreeg vrijwel onmiddellijk de opdracht voor zuster Maria van het Kruis te zorgen. Het eerste contact heeft haar een diepe indruk nagelaten. Het zusterke zat in haar zetel te bidden of te mediteren. Ik werd getroffen door haar magere gestalte, haar ernstig voorkomen en haar ogen die ze noodgedwongen bijna gesloten hield. Ze kon alleen maar omhoog zien door haar hoofd ver achterover te houden. De zenuwen van haar oogleden waren als verlamd. Als een zusterke haar tijdens de winter in haar grote kamer kwam opzoeken, was vaak het eerste wat ze deed naar het vuur omzien. Jeanne zei dan: "Jullie zijn allemaal veel te goed voor mij. Ik kan zelf nog wel voor het vuur zorgen. Een beetje vuur is voldoende voor mij." De laatste 2-3 jaren van haar leven was Jeanne bijna blind. Als ze ergens heen wilde gaan, moest ze zich meestal laten leiden. Ze kon niet meer lezen of werken. Ze had altijd haar rozenkrans bij zich. Verscheidene zusters herinnerden zich haar vanzelfsprekende tederheid voor Maria. Het was een plezier haar de rozenkrans te zien bidden. Ze hield ervan te zeggen: "Door het wees gegroet zullen we naar het paradijs gaan." "Als je oud zult zijn, zal je niets meer zien. Ik zie alleen God nog," zei ze aan de jongeren. Of: "God ziet mij, en dat is genoeg." Maar als zij sprak, klaarde haar gezicht op. Er was iets stralends in haar glimlach. Ze leek opgeruimder dan ooit. Haar stem was nog niet versleten en ze kon niet nalaten te zingen. Een novice herinnerde zich. Ze wandelde het pad af en zong zo eenvoudig, zo blij, terwijl ze met haar stok in de lucht zwaaide. Ze zag er zo eenvoudig, zo blij uit. Tijdens de zomer van 1877 neemt ze deel aan de recreatie van de novissen. Ze deelt strooien hoeden aan hen uit en houdt de slechtste voor zichzelf, om zo de jongeren te doen lachen als ze hem opzet. Ze gaat met hen wandelen. Ze kon in die tijd nog wel 1 of 2 kilometer afleggen. De zusterkens die verantwoordelijk waren voor de groep zorgden ervoor dat ieder beurtelings met haar kon praten. Zuster Maria van het Kruis liep nog kaarsrecht in haar gelapte kleren, haar grote schoenen en de door ouderdom groen geworden keep. Haar grote, krachtige gestalte maakte indruk op de jongeren. Een van hen merkte op dat ze altijd in Gods aanwezigheid leek te zijn. Toch was er niets gekunstelds aan haar. Eens zong ze een oud liedje uit haar kinderjaren, het lied van de koekoek. "Koekoe, koekoe, coupez-lui le cou. Koekoek maakt hem een kopje kleiner." Bij een andere gelegenheid zong ze het lied van de ambachten. Met veel plezier benadrukte ze het ritme door krachtig met haar stok te zwaaien. Ze vertelde graag vermakelijke herinneringen, bijvoorbeeld de geschiedenis van een konijn dat ze op haar bedeltocht gekregen had. Verheugd bij de gedachte dit mee naar huis te brengen voor haar arme oudjes, vergat ze het deksel van haar mand te sluiten en het beest sprong weg. Enkele jongetjes holden erachter en konden het vangen. Ze gaf ze elk 2 stuivers. Vrolijk zong ze kleine versjes die ze waarschijnlijk zelf gemaakt had. "Voor bedelaartjes klein moet alles altijd welkom zijn. Wil je spoedig voorwaarts gaan, laat eerzucht dan terzijde staan. Reken jezelf tot de kleinen en laat alle ikzucht maar verdwijnen." Ofwel: "Toon je steeds inschikkelijk, want niets is zo verschrikkelijk als bedelaars arm en klein daarbij nog kieskeurig zijn." Of: "O Jezus, koning van die zijn uitverkoren, wie zal het meest u toebehoren?" Zekere paasdag waren er enkele zusterkes aan het zingen op het dokzaal. Zuster Maria van het Kruis voegt zich bij hen. "Komt, mijn kleintjes, laten we de lof van de verrezen Heer zingen." Met brede armzwaai gaf ze het ritme aan en zong met zoveel vuur Alleluia, dat het leek alsof ze haar oude lichaam wilde verlaten om haar Jezus te volgen. Wat een vitaliteit bezat deze oude vrouw. Het gebedsklimaat waarin ze leefde maakte haar als het ware opnieuw jong. Als een refrein bleef ze zeggen: "In alles, overal en in alle omstandigheden blijf ik herhalen: God zij gezegend." In de lente van 1879 regende het wekenlang. Men maakte zich zorgen over het hooi. Aan een zusterke dat ze tegenkomt vraagt ze: Wat voor weer is het?
1: Het regent, mijn goed zusterke Maria van het Kruis.
0: Wel, mijn kind, we moeten altijd zeggen: God zij gezegend, God zij gezegend. Honderden keren heeft men haar met steeds nieuwe vreugde horen zeggen: Bemin God oprecht, mijn kind. Bemin God oprecht, hij is goed. Zij leefde in Gods tegenwoordigheid. Terugkomende op haarzelfde thema zei ze eens tegen een novice: Ik begin altijd met me in Gods tegenwoordigheid te stellen, om alles in zijn aanwezigheid te kunnen doen. Zelfs in haar oude dag, en misschien in die jaren nog meer, deelde haar lichaam spontaan in de geestdrift van haar gebed. Een zusterke kwam in de ziekenkamer wat met haar praten. Men hoort luiden voor de zegen met het heilig sacrament. Jeanne knielt neer en bidt: God, gij zijt zo groot, zo goed, gewaardig u mij, een grote zondares, te zegenen. Ik aanbid u. Ik bemin u, heb medelijden met mij. Tot aan het einde van haar leven bleef men haar bezoeken. Oude vrienden en ook wel onbekenden die Jeanne Jougon wilden zien. Als men haar dat zei, antwoordde ze: Noem me niet meer Jeanne Jougon. Jeanne Jougon is al bijna 40 jaar dood. Er blijft alleen nog zuster Maria van het Kruis, die onwaardig is die mooie naam te dragen. Jeanne Jougon stierf inderdaad bij de oplegging van haar kloosternaam. Doch het ging in de eerste plaats om een stervensproces waarin ze geleidelijk aan afstand deed van alles wat haar beroemd had kunnen maken. Ze stemde daar van ganser harte mee in. Op de persoon die gekend werd als Jeanne Jougon had ze op geen enkele wijze nog enig eigendomsrecht. Ze behoorde zichzelf niet meer toe. Ze was vrij en blij voor God en voor de mensen. Heel klein, heel arm en heel nieuw, zuster Maria de la Croix.

Het patroonsfeest van La Tour Saint-Joseph op 19 maart 1877 werd door talrijke genodigden meegevierd. Onder hen bevond zich Madame de La Corbinière, die 35 jaar geleden, ze was toen 12 jaar, een bezoek gebracht had aan de grote benedenruimte. Ze zag dat zuster Maria van het Kruis niet aan de festiviteiten deelnam. Doch de bezoekers vroegen naar haar en tenslotte ging men haar halen. Ze werd feestelijk onthaald. We zagen een dappere 80-jarige. Ze zag er jonger uit dan ik verwacht had, want ik had gedacht een vervallen oudje te ontmoeten. Doch dat was absoluut niet zo. Ze is kaarsrecht en bezit nog al haar vermogens. Ik was erg blij dat ik, ter gedachtenis aan mijn vader, uitverkozen werd om de postulante te vervangen die haar gewoonlijk hielp. Steunend op mijn arm wandelde de goede oude vrouw met mij in de lanen en binnenhoven. Ik was erg trots met het bezit van die eerbiedwaardige moeder. Uit enkele vragen die ik haar stelde kon ik besluiten dat ze gewoon was met God te spreken. En welke conversatie kan daar tegenop? Een andere dag krijgt ze bezoek van een van haar achternichten. Deze vertelde later: ik was toen 15 of 16 jaar. Ik zie mijn groottante nog voor mij. Ik werd getroffen door haar nederigheid. Ze vroeg me of de straat haar naam droeg. Dat dit jammer was. Ze zeide: mijn kleine Aline, zal je later niet bij me komen? Ik vroeg haar hoe dikwijls per dag ze de rozenkrans bad. Ze bad zonder ophouden. En hoe vriendelijk lachte ze naar de zusterkens die we tegenkwamen. Soms wanneer het noviciaat ging wandelen, een enorme groep van 600 jongeren over 3 jaar verdeeld, ging ze voor het raam van haar grote kamer staan en zwaaide dan vriendelijk lachend met haar hand. Ze was zo gelukkig hen de weg te zien gaan die God haar zelf getoond had. De zusterkens zwaaiden met veel genegenheid terug, doch de drukte die dit veroorzaakte was niet altijd welkom bij de verantwoordelijke zusterkens. Haar voorkeur ging uit naar de postulanten uit Amerika. De anderen waren een beetje jaloers om de aandacht die ze aan hen besteedden, maar zij beschouwden hen als de eerste missionarissen van de kleine familie. Ze hadden 16 dagen op de oceaan doorgebracht en ze vond het heldhaftig dat jonge meisjes hun familie zo ver achterlieten en hun moedertaal prijsgaven. Dat was een dubbele roeping. Bezorgd vroeg ze zich af of die jonge Amerikaantjes het niet koud hadden en of ze genoeg aten. Daar ze niet gewoon waren op het land te werken en bang waren van de barse broeder Julien, de opzichter, bemoedigde Jeanne hen en stelde hen op hun gemak. We hebben haar herhaaldelijk over de arme bejaarden horen spreken. Ze komt in deze jaren vaak op dit thema terug. In haar gesprekken met de novicen spreekt ze over haar eigen ervaringen. Ze probeert hen iets door te geven van hetgeen ze van God ontvangen had. Als je bij de armen zult zijn, geef je dan van ganser harte. We schreven armen met een hoofdletter, omdat zij de armen die ze ontmoeten steeds vereenzelvigde met Jezus, wiens lidmaat hij is. Een van haar geliefde gezangen was: de arme roept ons met stem en hart, wat een blijde tijding, laat ons opgewekt op weg gaan. Wanneer ze in de naaikamer kwam, zei ze ons dat ze zo blij was te zien dat we linnengoed en kleding verstelden. Want je weet dat men ons dikwijls oud linnen en gedragen kleding geeft. We moeten leren de armoede achtenswaardig te maken. Zo was zelfs verstelwerk voor haar een gelegenheid om gestalte te geven aan de eerbied voor ieder mens die door God bemind wordt. Soms bracht een jonge keukenzuster haar maaltijd. Jeanne gaf haar dan dikwijls kleine raadgevingen met betrekking tot de armen. Je moet geen moeite vrezen en evenveel zorg besteden aan de keuken als je zou besteden aan de zieken. Wees als een moeder voor hen die dankbaar zijn, maar ook voor hen die je niet danken voor al wat je voor hen doet. Zeg bij jezelf: het is voor u, Jezus. Kijk naar de armen met medelijden.
dan zal God op de laatste dag met goedheid naar je zien. Ze voegde er raadgevingen aan toe voor moeilijke momenten. Zoek hem als je geduld en je kracht ten einde zijn. Als je je eenzaam voelt, Jezus wacht op je in de kapel. Zeg hem, Jezus, je weet precies wat er omgaat. Jij bent de enige die alles weet. Kom mij te hulp. Ga dan en maak je geen zorgen over het verdere verloop. Het is voldoende dat je het aan God verteld hebt. Hij heeft een goed geheugen. Ongetwijfeld was deze raad een bescheiden mededelen van eigen ervaring. Een ander gezegde van haar: het brood van de armen is het brood van God. Als een refrein herhaalde ze dan: kinderen, wees goed voor de zieken. Wees niet bang je in te zetten en te bedelen, zoals ik gedaan heb voor de armen, want ze zijn de leidende ledematen van onze lieve Heer. Ze zong de lof

zij ook uit tot die andere armoede, de nederigheid van hart. Wees heel klein, heel nederig. Wees klein, klein, klein. Als jullie groot zouden worden, zou de congregatie ten onder gaan. Kinderen, doe je best tijdens het noviciaat. Wees vurig. Leer vooral heel nederig te zijn. Als je naar een huis gezonden wordt, wees dan heel klein. Want als je de geest van de kleine familie goed bewaart, nooit de achting van de groten zoekt, dan zal je door God gezegend worden en bekering van de zielen verkrijgen. Als je daarentegen groot en trots zou worden, dan zou de congregatie ten onder gaan. Alleen de kleinen behagen God. Kleinheid was haar sleutelwoord. Denkend aan de toekomstige verantwoordelijkheid van de jongeren, gaf ze hun de raad biddend na te denken. Kinderen, je moet bidden en nadenken aleer je handelt. Ik heb dat heel mijn leven gedaan, ik woog ieder woord af. Zij herinnerde eraan dat zij, wanneer ze met hun werk begon, trachtte de ontwikkeling en de gevolgen ervan te voorzien. Ze leerde de jongeren deze aanroeping: Moeder der wijsheid, bid voor ons. Ze voegde eraan toe: Je zult zoveel wijsheid nodig hebben als je gaat bedelen. We hebben wat langer stilgestaan bij de raadgevingen en gedachten van Jeanne, omdat ze ons in deze laatste periode van haar leven bijzonder belangrijk lijken. Het was alsof ze zich haastte haar boodschap volledig door te geven, aleer ze de jonge zusters zou verlaten. Het was als het ware haar testament. Het schijnt dat ze in haar laatste levensjaar wat gebogen was. Men zag haar tenminste soms zo op haar stok leunen. Maar ze maakte nog lange wandelingen door de lanen van het park, getuige deze gebeurtenis in de lente van 1879. Drie kleine jongens van 4 tot 10 jaar, ze werden later alle drie priester, hadden achter de haag mooie aardbeien gezien. Er was niemand in de omtrek. Ze maakten een gat in de haag en begonnen van de smakelijke vruchten te eten. Plotseling ging de oudste ervan door. Zuster Maria van het Kruis kwam zwaaiend met haar stok naar hen toe. De kleinste, die waarschijnlijk het meest van de smulpartij genoot, zag haar van heel nabij. Kleine deugen niet. Ze moet dit met een glimlach gezegd hebben, want hij herinnerde zich niet bang te zijn geweest. Wel herinnerde hij zich, misschien heeft hij wel wat overdreven, haar grote, heel grote, magere en knokige gestalte, haar ernstig uiterlijk. Ze kreeg in haar laatste levensjaar bezoek van monsieur de Kervers, wiens vader haar in Saint-Servant had geholpen. Zijn dochter, Marie de Kervers, wist later te vertellen hoe Jeanne hem schalks geplaagd had door hem te herinneren aan de grappen en streken die hij haar als kleine rakker gespeeld had. De eerbiedwaardige vrouw leunde op een stok waarvan men het handvat met lappen omwonden had, zodat hij wat zachter was in haar oude hand. Toen mijn vader dat zag, zei hij: Mijn beste Jeanne, ik wil niet dat je die lelijke stok gebruikt. Doe mij, zolang ik hier ben, de eer op mijn arm te steunen. O, meneer Edmond, u kreeg altijd graag uw zin. En heel vrolijk wandelde ze aan de arm van mijn vader over het landgoed. Enkele maanden vroeger, in juli 1878... had in Latour het kapittel van de congregatie plaats. De 170 huizen die er toen waren, werden door 137 capitulanten vertegenwoordigd. In de kapittelzaal moest men een generale overste kiezen. Voor de deur stonden de novissen van het Gregoriaanse koor te wachten om na de verkiezing samen binnen te gaan en het Te Deum te zingen. Ze hadden zuster Maria van het Kruis meegebracht en er werden enkele vriendelijke woorden gewisseld. Jeanne antwoordde lachend op een vraag die haar gesteld werd. Natuurlijk blijf ik hier met jullie wachten om binnen te gaan, ofschoon ik daarbinnen zou moeten zijn. Ze moet in deze tijd een grote innerlijke vrede gekend hebben, aangezien ze met humor over dit onderwerp kon spreken. Het is goed dat we haar in haar laatste levensperiode erop konden betrappen hoe ze kon lachen om zichzelf. Dit doet ons vermoeden dat de vreugde haar deel geworden was.

Hoofdstuk 31. Van de dood naar het leven. 1879. Jeanne verlangde naar de dag waarop ze eindelijk met God in het licht zou zijn. Eens kwam een zusterke haar gezelschap houden. Na een kort gesprek wilde ze weer heen gaan als Jeanne haar vraagt: "Zing voor mij het refrein. O, waarom moet mijn verblijf op vreemde kust nog langer duren?" Aan de jongeren zei ze: "Ik zou graag willen sterven om God te kunnen zien." "Je mag niet sterven." "O jawel, ik verlang te sterven om God te zien." Ze liet hen dagelijks bidden dat God haar de genade zou geven goed te sterven. Misschien vernam ze het overlijden van Bernadette Soubirous op 16 april 1879. In deze tijd stierf er ook een novice. Jeanne troostte de anderen: "Kom, kinderen, wees moedig. Eén van ons is de glorie binnengegaan. Onze beurt komt nog. We moeten ons daarop voorbereiden. Laten we God beminnen. Het is vandaag een dag van vreugde, omdat ons zusterke de hemel is binnengegaan." Uit haar spreken bleek een sereen geloof. Haar gezicht straalde. Sinds lang was haar voornaamste taak door voortdurend smeekgebed dat ze met zoveel vreugde verrichtte te waken over haar kloosterfamilie. Meer dan ooit was haar overtuiging: God zal ons helpen, het is zijn werk. Ze was zich sterk bewust dat ze over de drempel van de dood heen dezelfde opdracht in het licht zou kunnen voortzetten. Ze had misschien nog één verlangen: voor haar sterven de constituties van haar congregatie door de paus goedgekeurd te zien. In november 1878 was Père Lelièvre naar Rome gezonden met de opdracht de heilige stoel het verzoek voor te leggen de constituties van de zusterkens der armen goed te keuren. De eerste goedkeuring in 1854 was slechts ad experimentum. Hij werd door paus Leo XIII in audiëntie ontvangen, die de brieven door de bisschoppen aan hem gezonden bij zich had. De paus las er enkele aan Père Lelièvre voor en luisterde naar hetgeen hij hem over de congregatie vertelde. Hij vroeg: "En nu willen uw oversten de goedkeuring van de regel vragen. Is het dat wat zij verlangen?" "Zij verlangen op de eerste plaats in te stemmen met de beslissing van uw heiligheid." "Er is in de constituties van de zusterkens der armen één punt dat de oversten zeer ter harte gaat en dat, ik ben dezelfde mening toegedaan, van het grootste belang is. Het betreft het behoud van hun vorm van de armoedebeleving. Volgens de constituties mogen de huizen geen fondsen, geen vaste bronnen van inkomsten hebben, geen regelmatige toelagen van de staat ontvangen. Ze moeten geheel afhankelijk zijn van aalmoezen van de gelovigen en van het bedelen van de zusters." De paus keurde dit punt goed en vroeg Père Lelièvre het dossier aan de bevoegde congregatie door te geven. Daar werden de artikelen betreffende de armoede en de gelofte van gastvrijheid nauwkeurig bestudeerd. Ten slotte, op 1 maart 1879, werden de constituties van de zusterkens der armen voor 6 jaar goedgekeurd. Op dat ogenblik waren er 2400 zusterkens. Jeanne had haar werk voltooid. Ze kon heen gaan. In de zomer van 1879 leken haar krachten af te nemen. Op 27 of 28 augustus kwam haar biechtvader en schonk haar Gods vergiffenis. Het trof hem hoe levendig en helder van geest zij die dag was. De volgende morgen, na de mis, raakte ze bewusteloos. Men legde haar te bed. Ze kwam terug bij en men diende haar de sacramenten van de zieken toe. Met zachte stem kon ze bidden: "Maria, gij weet dat gij mijn moeder zijt. Laat me niet aan mijn lot over. Eeuwige Vader, open vandaag uw poorten voor het meest armzalige van uw kleine kinderen en dat zo vurig verlangt u te zien." En met nog zwakkere stem: "O Maria, mijn lieve moeder,
Kom, gij weet dat ik u bemin en dat ik vurig verlang u te zien. Daarna ontsliep ze in alle rust. Men kon moeilijk van haar doodsbed weggaan. Haar gelaat was zo rustig, zo vredig. Hoofdstuk 32 van Geloof tot Geloof. Jeanne Jougon had haar taak vervuld. Ze had alles, eenvoudig, zonder veel woorden, volbracht. Nu was ze ingeslapen om herboren te worden in het licht. We zagen dat ze de laatste fase van haar leven, waaraan ze verplicht door de gehoorzaamheid, reeds in het midden van haar loopbaan begon, verborgen binnen de kloostermuren van het moederhuis doorbracht. Dit betekende voor haar een nieuwe zelfverloochening, een ervaren van wat het zeggen wil op het kruis geënt te zijn. Zowel in La Pelletière als in La Tour Saint-Joseph vervulde ze eenvoudige taken die moeilijk te omschrijven zijn. Ze leefde daar te midden van de jongeren die in toevallige ontmoetingen mochten delen in de wijsheid die zij in de loop der jaren verworven had. Ze maakte hen deelgenoot van haar volkomen vertrouwen in de goddelijke liefde en van haar zorg voor de armen. Slechts eenmaal nam ze deel aan de raad van haar congregatie en had toen een grote invloed op de beslissing die genomen werd in verband met de beleving van de armoede. De zusterkens zouden alleen op God vertrouwen en geen vaste inkomsten hebben. We zagen hoeveel aandacht ze voor alles had. Liefdevolle aandacht voor de jonge zusters. Erkenning van Gods werking in de wereld. Van Gods aanwezigheid in haarzelf. Met steeds meer vrede aanvaarde ze de onrechtvaardige situatie waarin men haar geplaatst had. Ze werd totaal opzij gelaten en kreeg geen enkele verantwoordelijkheid. Ze maakte zich klein, heel klein, doch ze gedroeg zich grootmoedig en voelde zich verantwoordelijk tegenover God en voor haar werk. Ze vloeide over van dankbaarheid voor alle gaven die de Heer haar rijkelijk schonk. Ze werd steeds vrijer, eenvoudiger, gelukkiger en verlangde te sterven om God te zien. Haar taak was volbracht. Ze kon afscheid nemen. Heer, laat uw dienares in vrede gaan. Laat ons trachten een overzicht te geven van de geestelijke weg die zij ging. We kunnen die misschien verduidelijken door een enigszins mysterieuze tekst van Sint Paulus aan te halen. Zij is gegaan van geloof tot geloof. Men zou ook kunnen zeggen van armoede naar geloof en van geloof naar armoede enzovoort. Want de armoede vormde in haar levenszang een soort contrapunt dat onafscheidelijk met haar geloof verbonden was. Als kind had ze armoede en onzekerheid gekend. Al heel jong had ze door eenvoudig werk in haar eigen levensonderhoud moeten voorzien. Ze had zich onmogelijk aan bezit en comfort kunnen hechten. Ze was vrij om het grote avontuur van het geloof, het bedelen voor God, te beginnen. Ze heeft ervaren wat stilte en biddend afwachten is. Het geloof kwam in haar tot rijpheid en bracht haar van de ene oproep naar de andere, naar een nieuwe vorm van armoede. Jeanne verliet haar familie, zag af van een huwelijk en stelde zich in dienst van de armen. Daar leefde zij een leven van gemeenschap en delen, bewogen door de liefde die door de Heilige Geest in haar hart was uitgestort. Door Jezus Christus te beschouwen, leerde zij God beter kennen. Ze kreeg inzicht in Gods plan met deze wereld, waarin ze zoveel armen aantrof. In navolging van Christus ging ook haar voorkeur uit naar deze gewonde, eenzame mensen, die wachten op haar glimlach, op haar troost. Kort nadien ging zij, gedrongen door de liefde van Christus, een stap verder en riskeerde haar eigen bestaan. Niet alleen door zich in dienst te stellen van de armen, maar ook door arm te worden met de armen. Haar daden, het weggeven van haar bed, het bedelen in naam van de armen,
hadden een beslissend karakter en maakten haar werkelijk arm met de armen. Doch hoe meer zij zich inzette, en dat ging heel wat verder dan de redelijkheid haar ingaf, des te dichter voelde zij zich bij God, mocht ze ervaren van hem te leven, door hem gedragen te worden. Ze was zeker van hem, in geloof was zij ervan overtuigd dat het delen met de armen haar solidair zijn met hen, Gods leven was in haar. Ze moest nu verder gaan zonder enige zekerheid, stoutmoedig steunend op de Heer alleen. Gods liefde dwong haar zo te handelen. Hoe meer ze hem lief had, hoe meer wist ze zich gedragen door het geloof dat God haar armen, die hij in haar lief had, nooit in de steek zou laten. God stelde haar voor verder te gaan op de weg van armoede in geloof, op de weg van het naakte geloof. Hij had haar ertoe gebracht in vertrouwen te aanvaarden dat men haar werk zou ontstelen en dat men zelfs de waarheid omtrent de rol die zij bij het begin van het werk gespeeld had, geweld zou aandoen. God zou in alles voorzien. Nieuwe diepten van geloof. In de laatste fase van haar leven, ongekend en terzijde gesteld, eenvoudig levend tussen de jonge zusterkens, van wie ze zeer veel hield, gaf zij de geest van Jezus de mogelijkheid haar geloof te doen rijpen tot wijsheid, tot liefde voor de armen en tot vreugde. Een diepe wijsheid die kon glimlachen, uitdrukking van de ware, geestelijke, innerlijke verloochening die vrijmaakt. Een liefdevol beschouwen van Christus en een voortdurende verwijzing naar hem, totdat Christus in haar gevormd zou zijn. Voorzichtigheid, matigheid, bescheidenheid, een nooit aflatend smeekgebed dat tegelijkertijd een opgetogen lofgebed was. Wijd openstaande voor de wereld, enthousiaste liefde voor God, voor zijn aanwezigheid, vertrouwelijke omgang met de bruidegom, vurig verlangen om hem eindelijk te zien. Liefde ook voor de arme, die tegelijkertijd de arme is. Een ontzaglijke eerbied voor ieder wezen, door God bemind, vertrouwend in het paasmysterie dat in ieder mens werkzaam is. Aandachtige, vindingrijke zorg, fijngevoeligheid voor het welzijn en het geluk van iedereen. Verlangend met anderen samen klein te zijn, omdat God ons zo het meeste lief heeft. Ten slotte de vreugde die steeds meer bezit van haar nam, naarmate de armoede haar vrijmaakte en een verstandhouding met God in haar vormt. Haar dankgebed, dat ze reeds tijdens haar jeugd zo graag bad, werd steeds vuriger. In de laatste jaren van haar leven deelde ze zelfs haar versleten, doch bevrijde lichaam in haar grote vreugde. Ze was vaak heel vrolijk en zong dan graag. Ze straalde een serene vreugde uit. Haar gelaat vertoonde een lichtende glimlach. De geest deed haar in liefde delen in de ellende van de armen. Hij had haar binnengeleid in de diepten en de vreugde van God. Op deze wijze had zij geleerd en leert zij ons nu in de zaligspreking van de armen. Zalig de armen, want Gods koninkrijk, dat is God zelf, met al zijn vreugde, vrijheid en liefde. Het koninkrijk Gods behoort aan hen. Beste luisteraars, daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag, maar ook aan het einde van het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. U kunt altijd de afleveringen herbeluisteren op de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 273. En wij lezen Nehemia hoofdstuk 3, Zacharia hoofdstuk 14... en Spreuken hoofdstuk 20, versen 23 tot en met 26. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog in de tijdsperiode de terugkeer, waar wij gelezen hebben hoe het volk van God teruggekeerd is naar Juda en naar Jeruzalem. En dit omwille van een decreet uitgevaardigd door koning Kores van Perzië, die heerser is geworden over onder andere het Babylonische Rijk. Ezra is teruggekeerd naar Jeruzalem, Nehemia is teruggekeerd naar Jeruzalem. Zij hebben de tempel heropgebouwd. Zij het niet met dezelfde glans en luister als de eerste tempel had. En vandaag lezen wij hoe zij onder de leiding van Nehemia ook de muren van Jeruzalem heropbouwen. Wij lezen ook het laatste hoofdstuk van Zacharia met een profetie over de eindtijd. En wij lezen natuurlijk ook enkele versen uit het boek Spreuken. Morgen lezen wij nog verder in het boek Nehemia. Dat doen we tot aan het einde van deze tijdsperiode. Dat is dag 281 van ons leesjaar. Maar aangezien wij vandaag het boek Zacharia uitlezen, beginnen wij morgen in Esther, waar wij zullen lezen hoe Esther haar volk redt. Dat is vanaf morgen het plan. Vandaag lezen wij in Nehemia, Zacharia en Spreuken. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Nehemia hoofdstuk 3. Wederopbouw van de stadsmuren. Toen maakten Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, een begin met de herbouw van de schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten er de deuren in aan. En ze heiligden haar tot aan de Meatoren en de Ganaaltoren. Het volgende muurpand werd hersteld door de burgers van Jericho, het daarop volgende door Zakur, de zoon van Imri. De vispoort werd herbouwd door de burgers van Sena. Zij brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Verderop bouwde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Akkos, en daarnaast Mesulam, de zoon van Berekja, de zoon van Mesazabel. Vervolgens Zadok, de zoon van Baana. Naast hen werkten de inwoners van Tekoa. Maar de notabelen van die stad zetten hun schouders niet onder het werk van hun heer. Jojada, de zoon van Paseach, en Mesulam, de zoon van Besodja, herstelden de oude poort. Ze brachten er de balklaag in aan en hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Naast hen werkten Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de Meronotiet. De burgers van Gibeon en Mispa, domeinen van de stadhouder aan de overkant van de rivier. Naast hen werkte Uziel, de zoon van Garhaja, een goudsmid. Vervolgens Ganania, een balsembereider. Zij herstelden Jeruzalem tot aan de brede muur. Daarnaast werkte Refaja, de zoon van Guur, hoofd van het halve district Jeruzalem. Naast hem werkte Jedaja, de zoon van Garumaf, vlak bij zijn eigen huis. Verderop werkte Gatus, de zoon van Gassibnea, Malkia, de zoon van Garim, en Gassub, de zoon van de stadhouder van Moab, herstelden een andere sector, met de bakoventoren. Naast hen werkte Salom, de zoon van Haloches, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hijzelf en zijn dochters. Ganun en de bewoners van Zanoach herstelden de dalpoort. Zij bouwden haar weer op, hingen de deuren erin met de slagbomen en de grendels en herstelden de muur over een lengte van 1000 el, tot aan de mestpoort. Malkia, de zoon van Rekab, hoofd van het district Bet-Hakerem, herstelde de mestpoort. Hij bouwde haar weer op en hing de deuren erin met de slagbomen en de grendels. Salom, de zoon van Kalchoze, hoofd van het district Mispa, herstelde de bronpoort. Hij bouwde haar weer op, overkapte haar en hing er de deuren in met de slagbomen en de grendels. Hij herstelde de muur van de Siloachvijver in de koninklijke tuin tot aan de trap die vanaf de Davidstad omlaag loopt. Verderop wekte Nechemia, de zoon van Asboek, hoofd van het halve district Bet-Zuur, tot bij de graven van David en tot aan de kunstmatige vijver en het huis van de helden. Daarnaast werkten Leviten, Rechum, de zoon van Bani, en naast hem voor zijn district Gassabia, hoofd van het halve district Keila. Hun broeders Bawai, de zoon van Genedad, hoofd van de andere helft van het district Keila, en naast hem Ezer, de zoon van Jezua, hoofd van Mispa, bouwden het volgende gedeelte, tot aan de hoek, waar de weg omhoog loopt naar het wapendepot. Vervolgens herstelde Baruch, de zoon van Zabai, het gedeelte vanaf de hoek tot bij de ingang van het erf van Eliasib, de hoge priester. Naast hem herstelde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, het gedeelte vanaf de ingang van het erf van Eliasib tot waar het erf ophoudt. Verderop werkten de priesters, de mannen die in het Jordaandal wonen. Dan Benjamin en Gassub, tegenover hun huis. Voorts Azaria, de zoon van Mahaseja, de zoon van Anania, bij zijn eigen huis. Daarnaast herstelde Binoï, de zoon van Genedad, het gedeelte vanaf het huis van Azaria
tot aan de hoek en de draai. Palal, de zoon van Uzai, werkte aan het muurpand tegenover de hoek, met de hoge uitspringende toren van het koninklijk paleis, van waar men uitziet op het binnenplein van de wacht. Daarnaast werkte Pedaya, de zoon van Paros. Naast hem werkten de tempelknechten die op de Ofel woonden, tot aan de waterpoort aan de oostkant en tot de uitspringende toren. Verderop herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte bij de grote uitspringende toren tot aan de Ofelmuur. Voorbij de paardenpoort werkten de priesters, ieder in de buurt van zijn huis. Daarnaast ook in de buurt van zijn huis Sadok, de zoon van Immer. Naast hem Semaya, de zoon van Sekania, de wachter van de oostpoort. Daarnaast herstelden Ganania, de zoon van Selemia, en Ganun, de zesde zoon van Salaf, een ander gedeelte. Vervolgens in de buurt van zijn kamer Mesulam, de zoon van Berekja. Daarnaast werkte Malkia, een goudsmid, tot aan het verblijf van de tempelknechten en de kooplieden tegenover de wachtpoort bij de bovenbouw op de hoek. En tussen de bovenbouw op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en de kooplieden. Spot van de buurtbewoners. Toen Sanballat hoorde dat wij bezig waren om de muur te herstellen, werd hij kwaad. En in zijn grote woede bespotte hij de Judeërs. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en het leger van Samaria, zei hij: wat zijn die stakkers van Judeërs toch aan het doen? Zijn zij echt aan het bouwen? Denken zij al aan offeren? Zullen ze het ooit afkrijgen? Zullen zij die verkoolde stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken? Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: laat ze maar bouwen. Als er een vos opklimt, breekt die sterke muur van hen in stukken. Hoor toch, onze God, hoe wij een mikpunt van spot zijn geworden. Laat hun spot op hun eigen hoofd neerkomen. Stuur ze in ballingschap en laat hen ten prooi vallen aan plundering. Bedek hun schild niet en vlak hun zonde niet uit voor uw aangezicht, want ze hebben de bouwers beledigd. En wij herbouwden de muur. De muur werd over de gehele omtrek hersteld, tot de halve hoogte, want het volk werkte vastberaden door. Zacharia hoofdstuk 14. De dag van de Heer. Er komt een dag van de Heer, een dag waarop u geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volken bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden. De stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht. De helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Dan trekt de Heer uit en bindt hij de strijd aan tegen die volkeren, zoals hij gedaan heeft op de dag dat hij heeft gestreden, op de dag van het handgemeen. Op die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant. Dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat. De ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult u het dal invluchten tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Asel reiken. U zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God zijn intocht doen, en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht, koude en vorst meer zijn. Eén dag zal er zijn, alleen aan de Heer bekend, dat het dag nog nacht is.
maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee. Zo zal het zijn, zomer en winter. De Heer zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige naam. Heel het land zal als de vlakte tussen Geba en Rimmon worden, dat ten zuiden van Jeruzalem ligt. Maar dit zal hoog verheven op zijn plaats blijven, van de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort, de Hoekpoort, en van de Gananaaltoren tot de Koninklijke Perskuipen. Daar zal men wonen, en er zal geen vernietiging meer plaats hebben. Jeruzalem zal een veilige woonplaats zijn. Maar dit zal de ramp zijn, waarmee de Heer al de volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Hij zal hun vlees laten wegteren, terwijl ze nog op hun voeten staan. Hun ogen zullen in de kassen wegteren, en hun tong zal wegteren in hun mond. Op die dag zal de Heer een hevige paniek onder hen laten uitbreken. De ene man zal grijpen naar de hand van de andere, en ze zullen met elkaar slaags raken. Ook Juda zal in Jeruzalem strijden. De rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden. Goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden. Die ramp zal ook de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels treffen. En dezelfde ramp al de andere dieren die zich in die legerkampen bevinden. En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heer van de machten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de Heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de Heer de volkeren slaat, die niet komen om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het loofhuttenfeest te vieren. Die dag zal er op de bellen van de paarden staan, aan de Heer gewijd. De kookpotten in het huis van de Heer zullen even heilig zijn als de plengschalen die voor het altaar staan. Alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen aan de Heer van de machten gewijd zijn, zodat iedereen die komt offeren, daaruit zal kiezen om erin te koken. En op deze dag zal er geen veehandelaar meer zijn in het huis van de Heer van de machten. Spreuken hoofdstuk 20, versen 23 tot en met 26. Twee soorten gewichten zijn voor de Heer een gruwel, en een vervalste weegschaal is verkeerd. De voetstappen van een man komen van de Heer. Hoe kan de mens zijn eigen weg begrijpen? Het is voor de mens een valstrik, iets ondoordacht heilig te noemen, en pas na zijn gelofte na te denken. Een wijze koning verjaagt de zondaar en laat het rad over hem heen gaan.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 273 en we hebben zo net Nehemia hoofdstuk 3, Zacharia hoofdstuk 14 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 23 tot en met 26 gelezen. Deze leesdag sluiten wij af met een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Merk op dat koning David niet in Bethlehem begraven ligt, zoals sommigen beweren, maar in Jeruzalem. En wel niet zonder een zekere mystieke reden. Want zoals hij in Bethlehem werd geboren en tot koning werd gezalfd, waarbij hij verafbeelde dat de Heer Christus daar uit zijn zaad geboren zou worden en door de wijzen als koning vereerd zou worden, zo heeft hij, doordat hij stierf en werd begraven in Jeruzalem, aangeduid dat diezelfde Heer in die stad zou lijden en begraven worden, maar ook uit het graf zou opstaan. Daarom strekt, na de bronpoort en de muren van de Siloachvijver, die reiken tot in de koninklijke tuin en tot aan de trap die vanaf de Davidstad omlaag loopt, zelfs tot aan het graf van diezelfde David, de maat van de heilige stad zich uit. Omdat hij, die de geloofsleer van de goddelijke eeuwigheid predikt, die de heilsorde van de menswording van de Heer verkondigt, die de vruchtbaarheid verhaalt van de kerk die zich aan Christus hecht, van wie hij zelf zegt, een besloten tuin is mijn zuster, mijn bruid, Hooglied 4. Aan de gelovige hoorders duidelijk maakt dat zij niet alleen die treden van goede werken moeten navolgen, waardoor zij opstijgen naar het eeuwige vaderland, maar dat zij ook altijd het sacrament van het lijden van de Heer in gedachten moeten houden, omdat zij erkennen dat zij door Hem, die voor hen gestorven en opgestaan is, eveneens uit de streek en de schaduw van de dood tot het leven worden opgewekt en opstijgen tot het hemelse koninkrijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het einde van dag 273. Morgen op dag 274 is het tijd voor Nehemia hoofdstukken 4 en 5, Esther aanvulling A en hoofdstuk 1, en Spreuken hoofdstuk 20, versen 27 tot en met 30. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook vandaag weer met ons uit de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 18. Ik, Paulus, volgens u zo schuchter in de persoonlijke omgang, maar zo flink als hij eenmaal vertrokken is, ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Ik verzoek u, dwing me niet tot zo'n flink optreden als ik bij u ben, met het zelfvertrouwen dat ik mij meen te kunnen veroorloven tegenover enige lieden die denken dat wij handelen uit menselijke beweegredenen. Wij zijn mensen, dat wel, maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. U kijkt alleen naar het uiterlijk. Als iemand ervan overtuigd is dat hij Christus toebehoort, dan moet hij bedenken dat wij ook Christus toebehoren, evengoed als hij. Al zou ik me nog meer laten voorstaan op het gezag dat de Heer ons verleend heeft, overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen, dan zou ik mij nog niet hoeven te schamen. Maar ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u met mijn brieven probeer te intimideren. Zijn brieven, zegt men, zijn gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn woorden zijn onbeduidend. Wie zo praat, moet dit bedenken. Als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen we niet bij u waren. Het is waar, wij durven ons niet op één lijn te stellen of ons ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Door zichzelf tot maatstaf te nemen en zich te vergelijken met zichzelf, tonen zij hun onverstand. Wij willen niet overmatig trots zijn, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook u valt daarbinnen. Het is niet zo dat wij onze grenzen overschrijden, wat het geval zou zijn als ons gebied niet tot u zou reiken. Ook bij u zijn wij de eerste geweest die het evangelie van Christus verkondigd hebben. Wij gaan onze maat niet te buiten door ons te beroemen op het werk van anderen. Maar wel hopen wij dat we door de groei van uw geloof het evangelie binnen

De tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 33. Als u maar een beetje dwaasheid van mij zou willen verdragen, maar dat doet u ook wel. Ik ijver voor u met de ijver van God, want ik heb u met één man verloofd, met Christus, om u als een zuivere maagd naar hem te voeren. Maar soms vrees ik dat u, zoals Eva, door de sluwe slang werd bedrogen, uw gedachten laat afleiden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Want als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of als u een andere geest of een ander evangelie ontvangt dan u van mij hebt ontvangen, verdraagt u dat rustig. Toch meen ik niet onder te doen voor die aartsapostelen. Al ben ik dan onbedreven in het spreken, op het gebied van kennis zeker niet, zoals wij dat op allerlei manieren aan u allen hebben laten zien. Of heb ik er verkeerd aan gedaan u te verheffen door mijzelf te vernederen en door u het evangelie van God gratis te verkondigen? Andere gemeenten heb ik gebrandschat door van hen een vergoeding aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, heb ik op niemands kosten willen leven. De broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in al mijn behoeften voorzien. Ik heb ervoor gezorgd u in geen enkel opzicht tot last te zijn, en dat zal ook zo blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, ik zal mij die roem niet laten ontnemen in de streken van Achaïe. Waarom? Omdat ik

u niet lief heb. God weet wel beter. Maar ik doe dit en ik zal het blijven doen om elke kans te ontnemen aan hen die elke kans willen waarnemen om dezelfde roem te oogsten als wij. Schijnapostelen zijn het, oneerlijke werkers die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, de Satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden. Nogmaals, laat niemand mij beschouwen als een dwaas. Doet u het toch, dan moet u mij ook als een dwaas mijn gang laten gaan en het goed vinden dat ik mezelf een beetje ophemel. Wat ik ga zeggen is niet in de geest van de Heer, maar ik spreek als een dwaas die vertrouwt op eigen roem. Als zovelen zich beroemen op menselijke voorrechten, mag ik het ook. U die zo verstandig bent, verdraagt graag de dwaasheid van anderen. U verdraagt het immers dat men u tiranniseert, dat men u uitzuigt en beetneemt, dat men u hooghartig behandelt en in het gezicht slaat. Tot mijn schande moet ik bekennen, wij zijn hiervoor te zwak geweest. Maar als anderen het durven, nu komt de dwaasheid aan het woord, dan durf ik het ook. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij kinderen van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Het lijkt waanzin. Ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd. Ik heb langer gevangen gezeten. Ik heb meer slaag gekregen. En ik verkeerde vaak in levensgevaar. 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. 3 maal ben ik met stokken geslagen. 1 maal gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal rondgedreven op volle zee. Vaak op reis, blootgesteld aan gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen, gevaren in de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. Met tobben en zwoegen, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten, in kou en naaktheid. En afgezien van al het andere, wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg voor alle gemeenten. Wie is zwak zonder dat ik het ook ben? Wie komt een val zonder dat ik gloei van verontwaardiging? Als er toch geroemd moet worden, zal ik roemen op mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus, gezegend is Hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de etnarch van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken om mij te vangen. En om aan zijn handen te ontsnappen, moest ik in een mand worden neergelaten door een venster in de stadsmuur.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 21. Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe. Maar dan zal ik het gaan hebben over visioenen en openbaringen van de Heer. Ik ken een christenmens die 14 jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, werd weggerukt naar de derde hemel. Van die mens weet ik dat hij, met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken. Op zo iemand wil ik roemen. Voor mezelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden. Zou ik werkelijk willen roemen, dan was ik geen dwaas. Ik zou immers de waarheid zeggen. Maar daar zie ik van af. Ik wil niet dat iemand meer aan mij toeschrijft dan wat hij van mij kan zien of horen. Zeker niet op grond van de buitengewone openbaringen. Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de Satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt dat die van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde mij: je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn, in smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ik heb mij aangesteld als een dwaas. U hebt mij ertoe gedwongen. U had mij moeten aanbevelen. Want al ben ik dan niets waard, in geen enkel opzicht ben ik achtergebleven bij die aartsapostelen. De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden. Waarin bent u achtergesteld bij de andere gemeente? Alleen hierin. Zelf heb ik niet op uw kosten willen leven. Vergeef me dit onrecht maar. Nu sta ik klaar om voor de derde keer naar u toe te komen. En ik zal niet op uw kosten leven. Het gaat mij niet om uw bezit, maar om uzelf. Niet de kinderen moeten sparen voor hun ouders, maar de ouders voor hun kinderen. Wat mij betreft, graag wil ik voor u alles offeren en mezelf erbij. Krijg ik minder wederliefde naarmate ik u meer lief heb? Goed, zegt u, persoonlijk ben ik u niet tot last geweest, maar sluw als ik ben, heb ik u met slinkse middelen beetgenomen. Heb ik me soms aan u verrijkt door een van de mannen die ik u heb gestuurd? Het is waar, ik heb Titus gevraagd te gaan en die andere broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus zich soms aan u verrijkt? Hebben wij niet alle in dezelfde geest gehandeld en dezelfde koers gevolgd? U denkt natuurlijk allang dat wij onszelf bij u aan het verdedigen zijn. Maar wij spreken in tegenwoordigheid van God en in vereniging met Christus. En alles, geliefde, is bedoeld tot opbouw van uw gemeente. Want ik vrees dat ik u bij mijn komst misschien niet zo zal aantreffen als ik zou wensen. En dat u in mij een ander aantreft dan u zou wensen. Ik vrees voor twist, jaloezie, opvliegendheid, ruzie, laster, roddel, verwaandheid, wanordelijkheid. Ik vrees dat mijn God mij opnieuw zal vernederen als ik bij u ben en dat ik zal moeten treuren om velen die allang in zonde leven en zich nog steeds niet hebben afgekeerd van hun onzedelijkheid, ontucht en losbandigheid.

De tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 13. Dit is de derde keer dat ik naar u toekom. Op het woord van twee of drie getuigen krijgt iedere zaak haar beslag. Degene die gezondigd hebben en ook alle anderen heb ik al gewaarschuwd bij mijn tweede bezoek. En ik waarschuw ze nu opnieuw, voordat ik er ben. Als ik weer kom, zal ik niemand sparen. U verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij. Welnu, hij is niet zwak, maar hij toont zijn kracht onder u. Al werd hij in zwakheid gekruisigd, hij leeft door Gods kracht. En al zijn wij zwak, zoals hij het was, toch zult u merken dat wij met hem leven door Gods kracht. Onderzoek en toets uzelf. Staat u in het geloof? U kunt toch van uzelf getuigen dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan hebt u de proef niet doorstaan. Ik hoop dat u zult inzien dat wij de proef hebben doorstaan. Wij bidden God dat u geen kwaad doet, niet om te bewijzen dat wij de proef kunnen doorstaan, maar om te bereiken dat u het goede doet. Ook al zou het erop lijken dat wij de proef niet kunnen doorstaan. Want tegen de waarheid vermogen wij niets, wel voor de waarheid. Wij willen best zwak zijn als u maar sterk bent. Onze enige wens is dat het helemaal goed komt met u. Daarom schrijf ik u dit alles, terwijl ik nog afwezig ben. Dan hoef ik eenmaal bij u niet streng op te treden, krachtens de volmacht die de Heer mij heeft gegeven, niet om af te breken, maar om op te bouwen. En nu, broeders en zusters, vaarwel. Laat alles weer goed komen. Neem een vermaning ter harte. Wees eensgezind. Bewaar de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 24. Ik, Paulus, apostel, niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft opgewekt. En alle broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden, om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus en overgaat naar een ander evangelie. Maar er is geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar al zouden wij zelf of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigen dan het evangelie dat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt. Wat wij vroeger hebben gezegd, zeg ik nu opnieuw. Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus. U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien. En hoe ver ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot en die mij heeft geroepen door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren om hem onder de heidenvolken te verkondigen, toen ben ik aanstonds zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Pas 3 jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken en ik ben 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Ik schrijf u de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ben ik naar het gebied van Syrië en Cilicië gegaan. Zonder dat de christengemeenten van Judea mij persoonlijk hadden leren kennen. Zij wisten alleen van horen zeggen: degene die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij.

De brief aan de Galaten. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 21. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik heb ook Titus meegenomen. Ik ging op grond van een openbaring. En ik heb aan hen het evangelie voorgelegd dat ik aan de heidenvolken verkondig. Aan hen, dat wil zeggen, in besloten kring aan de mannen van aanzien. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets werk of had gewerkt. Maar zelfs mijn metgezel Titus, een Griek, werd niet gedwongen om zich te laten besnijden. Maar wegens het feit dat er valse broeders binnengedrongen waren, die onze vrijheid wilden bespieden, die wij hebben in Christus Jezus, om ons in slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk opzij gegaan, om de waarheid van het evangelie bij u behouden te laten blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, omdat zij inzagen dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals dat voor de besnedenen aan Petrus. Want hij, die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen, had mij kracht gegeven voor de heidenvolken. En omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend, hebben zij, Jacobus en Kefas en Johannes, de mannen van aanzien die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt. Wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen. Wij moesten alleen de armen gedenken en ik heb daarvoor dan ook mijn best gedaan. Maar toen Kefas in Antiochië gekomen was, heb ik hem openlijk de waarheid gezegd, want hij bleek schuldig. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij altijd samen met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, bang voor de mannen van de besnijdenis. En ook de andere Joden waren net zo huichelachtig als hij, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet recht op de waarheid van het evangelie afgingen, zei ik tegen Kefas, waar ze allemaal bij waren, als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Zeker, wij zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan zou Christus voor niets gestorven zijn.

De brief aan de Galaten. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 29. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk voorgetekend als gekruisigd? Dit wil ik alleen maar van u horen. Hebt u de geest ontvangen door de wet te onderhouden of door gelovig te luisteren? Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen in de geest. Wilt u nu eindigen met het vlees? Hebt u zoveel meegemaakt voor niets? Inderdaad, het zou voor niets zijn. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder u machtige daden verricht, doet hij dat omdat u de wet onderhoudt of omdat u gelovig luistert? Neem nu Abraham. Hij heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. U ziet dus, mensen die geloven, dat zijn kinderen van Abraham. En aangezien de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend. Zodat de mensen die geloven gezegend worden, samen met Abraham de gelovigen. Want alle mensen die zich op de werken van de wet verlaten, hebben een vloek op zich geladen. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek van de wet en ze niet volbrengt. Trouwens, dat niemand door de wet bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Welnu, de wet gaat niet uit van het geloof, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die hangt aan het hout. Opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders en zusters, een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht. Het woord staat in het enkelvoud, niet in het meervoud, en aan uw nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit. Een door God bekrachtigd testament wordt niet ontkracht door de wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Als de erfenis afhankelijk was van de wet, dan zou ze het niet zijn van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God is echter één. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Dat nooit. Als er een wet gegeven was die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten onder de zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voor de komst van het geloof stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer. Er is geen slaaf of vrije. Het is niet man en vrouw. U bent allemaal één in Christus Jezus.
Maar als u bij Christus hoort, dan bent u ook nageslacht van Abraham, erfgenamen overeenkomstig de belofte.

De brief aan de Galaten. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer van alles is. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij slaven, zolang we onmondig waren, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs dat u zonen bent. God heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept Abba, Vader. U bent dus geen slaaf meer, maar zoon. En als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Vroeger echter, toen u God niet kende, hebt u goden gediend die geen echte goden zijn. Nu echter, nu u God hebt leren kennen, of liever, door God bent gekend, hoe kunt u zich nu weer keren tot die zwakke en armzalige machten? Wilt u nogmaals hun slaven worden? U houdt zich aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me te vergeefs voor u heb afgetopt. Word zoals ik, want ik ben aan u gelijk geworden. Broeders en zusters, ik smeek u erom. U hebt mij in niets tekort gedaan. U weet toch, lichamelijke ziekte was de aanleiding dat ik u indertijd het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt u geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel, u hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. U prees uzelf gelukkig. Wat is daarvan overgebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had u uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu zou ik uw vijand geworden zijn, omdat ik u de waarheid zei? Zij ijveren voor u, maar niet met goede bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, opdat u ijvert voor hen. Het is mooi als men altijd ijvert voor een goede zaak, maar dan ook altijd, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn kinderen, ik moet opnieuw ween doorstaan vanwege u, totdat u de gestalte van Christus hebt aangenomen. Graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en een andere toon tegen u aanslaan, want ik ben ten einde raad met u. Zeg me, u die zo graag onder de wet wilt staan, luistert u wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren uit de kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit de kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld, want de twee vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort, en dat is Hagar. De Sinaï is namelijk een berg in Arabië. Zij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat immers met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het Jeruzalem van boven is vrij, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u, onvruchtbare, die niet baart. Jubel en juich, u die geen weeën kent. Want de kinderen van de eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft. Welnu, broeders en zusters, u bent evenals Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals in der tijd het kind van de natuur het kind van de geest vervolgde, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrije vrouw. Dus, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw.

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 26. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden, ik, Paulus, zeg u, als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals verzeker ik ieder die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als u door de wet gerechtvaardigd wilt worden, hebt u met Christus gebroken, dan hebt u de genade verbeurd. Want wij verwachten door de geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof. Want in Christus Jezus is niet de besnijdenis of de onbesnedenheid van belang, maar het geloof dat werkzaam is door de liefde. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd naar de waarheid te blijven luisteren? Die ingeving kwam niet van hem die u roept. Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Ik vertrouw op u in de Heer, dat u er niet anders over denkt. Maar degene die u in verwarring brengt, zal het vonnis moeten ondergaan, wie het ook is. Wat mij betreft, broeders en zusters, als ik de besnijdenis nog verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is het immers afgelopen met de ergernis van het kruis. Zij moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen. Ik bedoel dit: leef volgens de geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige natuur begeert tegen de geest

in. En de geest tegen de zondige natuur in. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen. Maar als u zich door de geest laat leiden, staat u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de geest. We moeten niet verwaand zijn en elkaar niet voortdurend uitdagen en benijden.

De brief aan de Galaten. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 18. Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind helpen. Let erop dat u niet ook zelf in verleiding komt. Help elkaars lasten te dragen. Op die manier zult u de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en er zijn naasten niet mee lastigvallen. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maak u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden om daarop trots te kunnen zijn. Wat mij betreft, ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of om besnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

De brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 23. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, aan de heilige en gelovige in Christus Jezus te Efeze. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om Zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens Zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de zonde, dankzij Zijn rijke genade. Daarmee heeft Hij ons overlaten in al Zijn wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons het geheim van Zijn wil bekendgemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden. Alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde in Hem. In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar Zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn. In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In Hem bent u ook tot het geloof gekomen. U bent verzegeld met de beloofde Heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft en tot lof van Zijn heerlijkheid. Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geven om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot Zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan Zijn rechterhand in de hemel. Hoog, boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Alles heeft Hij onder Zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.

De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de God van deze wereld, de Heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons, die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof, en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. Besef dus goed dat u, vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen, de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijk ingreep besnedenen noemen. Besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbelofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u, die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden eengemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees, de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht, door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beide in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die ver af was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God in de Geest.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, terwille van u, de heidenvolken, u hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die hij mij met het oog op u gegeven heeft. Aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik al in het kort heb beschreven. Dientengevolge kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim verwerkelijkt moet worden dat van eeuwigheid verborgen was in God, de schepper van alles. Opdat nu aan de heerschappijen en de machten in de hemelse regionen door middel van de kerk de rijk geschakeerde wijsheid van God bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. Door hem durven wij, dankzij het geloof in hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta. Die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn geest wordt gesterkt, zodat Christus door het geloof woont in uw hart en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is. En dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat. Dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. Aan hem die bij macht is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 32. Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt. En altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen. Vol ijver om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom staat er: door naar den hoge op te stijgen, heeft hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen. Wat betekent dit anders dan dat hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen. Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd, waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer. Leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Hun verstand is verduisterd. Zij zijn vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die onder hen heerst en door hun versteende hart. Zedelijk afgestompt als ze waren, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Want u hebt van hem gehoord en u bent in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is. Dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedriegelijke begeerte, en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met een nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom doe de leugen weg. Iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkaars ledematen. Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Wie een dief was, moet niet meer stelen. Laat hij zich liever inspannen om met eigen handen de kost te verdienen, zodat hij de behoeftige iets kan geven. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Bedroef Gods Heilige Geest niet. U bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing. Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals ook God u vergeven heeft in Christus.

0: wat gelijk voor mij.
1: De brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 33. Wees dus navolgers van God als geliefde kinderen. En leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer. Een lieflijke geur voor God. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht, mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Zo past het heiligen. Evenmin past u schandelijke, domme of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. Besef het goed, een ontuchtige of onreine of hebzuchtige, wat hetzelfde is als een afgodendienaar, heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze woorden misleiden. Vanwege zulke dingen komt God storen over de ongehoorzamen. Laat u niet met hen in. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn goedheid, gerechtigheid, waarheid. Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is. Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis. Stel ze liever aan de kaak. Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken. Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd, ontwaak, slaper. Sta op uit de doden. En Christus zal over u stralen. Let dus